0: Goedenacht. Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekke de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In de groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobby en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot, waarna die verdronk. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Mila van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Brothers and Let Your Love Flow. 6 uur, bijna tijd voor de Koen en Sander Show Pre-Party. Hoe dat zit zal ik je zo uitleggen na het nieuws van 6 uur. En het nieuws van 6 uur krijg je van nu.nl. En natuurlijk Mart Groen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 3-1. Met die score heeft Oranje op het WK voetbal de laatste groepswedstrijd gewonnen van Tunesië. Bliksemsnel stond Oranje voor na een eigen goal van de Tunesiërs. En vlak daarna gebeurde dit.
2: En Van Dijk, en daar gaat de volgende al. Prime Robbie, wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
1: Was te horen bij de NOS. Donder en bliksem in de lucht bleven uit. Wel regende het in Kansas City. Tunesië kwam terug. Uiteindelijk scoorde Van Hekken voor Oranje. Werden dus 3-1. Nederland is nu groepswinnaar en speelt dinsdagochtend vroeg de 16e finale tegen Marokko in Mexico. Dan nieuws over de hitte en het zoeken van verkoeling. 3 zwemmers in ons land zijn overleden. In een plas bij Utrecht, in de Waal bij Nijmegen en in het water bij het Limburgse Middelaar. Daar is een zwemmer overvaren door een boot. En het gaat om een bekende amateurvoetballer Mats Grootenbrecht, die door zijn goal voor Hercules een paar jaar geleden een eind maakte aan het bekersprookje van Ajax. Door de hitte vandaag in een groot deel van het land code rood. Ga alleen naar buiten als het echt nodig is, want met lokaal 40 graden is het oppassen, zegt het KNMI bij RTL.
3: Een van de recordhete dagen die we ooit gehad hebben. En we hebben natuurlijk al een paar hete dagen gehad. Ja, dat wordt echt heel onaangenaam en voor veel mensen zelfs gevaarlijk.
1: Iedereen kan vandaag oververhit raken of uitdrogen. Veel scholen zijn dicht. Een groot hardstylefestival in Biddinghuizen in Flevoland is afgelast. Bij andere evenementen is er extra schaduw en water. Allerlei bezorgers hebben tropenroosters. En ook draaien er extra veel films vandaag in de koele bioscoop. En dan terug naar het WK voetbal. Daar zijn 2 wedstrijden klaar of bijna klaar. Paraguay-Australië is net geëindigd in 0-0. En de laatste seconden tikken weg bij Turkije-Amerika. Daar staat het nu 3-2 voor Turkije. Ik hou je op de hoogte natuurlijk straks om 6:30 hoe dat afloopt. In de pool van Oranje werd Japan-Zweden gisteravond 1-1. Beide landen zijn door. Meer uitslagen. Het WK-sprookje van Curaçao met bondscoach Dick Advocaat is voorbij na een 2-0 verlies van Ivoorkust. En dat land is door. Net als Ecuador, dat topland Duitsland met 2-1 versloeg. Ook Duitsland gaat naar de knockouts. Nou, ik hoop dat iedereen heeft meegeschreven, want dat was een hoop informatie. Het weer van Weerplaza. Veel zon, snikheet, tot lokaal 40 graden dus in het zuiden. Daarom dus code rood in een groot deel van het land.
4: Hart, dankjewel. Er staat een file op de A4. Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel door waarschijnlijk een defect voertuig. 10 minuutjes vertraging.
5: Dit is Joe met Timur Perling.
0: En als extra service zijn Koen en Sander er vandaag tussen 8 en 12 uur. Lekker uitslapen nog, dus hop, zet die radio maar weer uit. Joe!
6: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

feest. Goedemorgen. Dit is Timur op de plek waar normaal Koen en Sander zitten. Maar jullie, de luisteraars, jij hebt bepaald dat Koen en Sander vandaag 2 uurtjes later beginnen in verband met de nachtelijke wedstrijd vandaag. Grote kans dat jij het ook hebt gezien. Straks Koen en Sander show vandaag eenmalig tussen 8 en 12 uur. 4 uur lang. Maar een stukje later. Wat een heerlijk rooster. Komende 2 uur ben ik er voor je. Ik hoop dat je net als ik lekker hebt geslapen vannacht. Misschien heb je wel de wedstrijd gekeken. Ik heb niks van die hele wedstrijd meegemaakt. Ik heb natuurlijk wel de uitslag gehoord net, maar ik ben heel benieuwd naar een wedstrijdverslag. Is er iemand die hem wel heeft gezien vannacht? En die voor mij en voor de rest van de luisteraars die het heeft gemist, gewoon eventjes rustig kan vertellen, of met een beetje pit misschien wel, hoe de wedstrijd is verlopen afgelopen nacht. Even de hoogtepunten doornemen alsof we bij het koffiezetapparaat zijn. Of hek, misschien ben je wel beter, alsof we bij NOS langs de lijn zijn. Misschien kan je dat ook wel. Stuur me even een berichtje in de app van Joe. Met het woord verslag. En dan bel ik je zo meteen even terug voor een wedstrijdverslag. Joe Ochtendshow vanaf 8 uur. Koen en Sander.

0: Rain. Prince bij Joe. Koen en Sander beginnen straks om 8 uur en zullen doorgaan tot 12 uur. Dus dit is Team World 20 over 6. En eerst is het tijd voor het wedstrijdverslag van gisteren door een Joe-luisteraar. Vandaag met uw verslaggever Gert Ronde in Rome. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb niks gezien van de wedstrijd. Vele luisteraars met mij hebben liggen slapen. Dus ons lot ligt in jouw handen. Kan jij vertellen hoe het allemaal is gegaan gisteren?
2: Nou ja, het begon echt fantastisch. De derde minuut lag hij er al in door een eigen doelpunt van Tunesië. En eigenlijk 4 minuten later was het al 2-0 door weer een doelpunt van Brian Brobbey. Dus na 7 minuten stonden we al 2-0 voor.
0: Nou ja zeg, en, dat is toch...
3: Brian Brobbey.
0: Jezus, ja. Ja, sorry, ga door. Ik zit ondertussen de geluidsfragmenten in te starten. Dus ook, Mag ik nog even vertellen, Gert, vragen van hoe is dat gegaan met het eigen doelpunt dan?
2: Dat was een hele scherpe voorzet van Nederland. Dan moet ik weer even goed denken wie dat er was. Maar die bal die leek naar Brian Brobbey te gaan. En die speler van Tunesië die wil die bal wegtrappen. En die trapte hem in zijn eigen goal. De aanvoerder van Tunesië. Dus dat,
0: maar dat is een lekker begin dan voor ons?
2: Ja, was heel lekker. Ja. Was echt heel lekker.
0: Goed, we zitten op 2-0. En toen...
2: Daarna maakt Brobbey inderdaad de 2-0. Maar toen zakte de wedstrijd wel tot een heel bedenkelijk niveau. Nederland werd ontzettend slordig. En dat ging eigenlijk de hele eerste helft door. Vervolgens de tweede helft...
0: Oh, wacht, de eerste helft is afgelopen, ja.
2: Okay, ja. En de tweede helft komt Tunesië zelfs op 2-1. En wordt het nog even spannend. Maar gelukkig kopt daarna Jean-Paul van Hekken nog de 3-1 binnen. En was het precies.
0: Samen zeg. En toen?
2: Ja, en toen is die wedstrijd is verder uitgespeeld. Zijn nog wel een aantal kansen geweest, maar ja, goed, hij mocht niet meer vallen. Maar die 3-1 was uiteindelijk voldoende voor de eerste plek in de pool.
0: Gert, was het, even als je zo terugkijkt nu nog eventjes het naverslag. Wat vond je? Wat was je blij dat je was opgebleven vannacht? Of denk je, nou?
2: Ja, nou ja, goed. Ik had ook na 7 minuten lekker naar mijn bed kunnen gaan en het daarmee kunnen afdoen. Want de rest van de wedstrijd vond ik nou niet heel denderend.
0: Maar weet je wat wel denderend was? Dat was jouw wedstrijdverslag, Gert.
2: Hartstikke goed.
0: Heel erg blij. 1-0 voor Gert uit Loon! Hey, dankjewel voor je verslag, hè.
2: Graag gedaan.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Gewoon werken.
0: Oh. Nou, wel binnen mag ik hopen, toch?
2: Ik probeer zoveel mogelijk.
0: Okay. Ja. Succes!

0: bijna 6:30. Tijd voor het nieuws zometeen. Mart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Oranje heeft gewonnen. Zometeen meer over onze volgende WK-tegenstander. En ook over de hitte. Hoe hou je nou je hoofd koel vandaag?
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
12: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
20: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
21: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
22: Renew.
23: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Goedemorgen, extreem hete dag vandaag met veel zon. 33 tot lokaal 40 graden. En daarom code rood in een groot deel van ons land. Op de weg is er net een ongeluk gebeurd op de A2 tussen Maastricht-Eindhoven. Tussen afrit 40 en 39. De vertraging is 30 minuutjes. En Rijkswaterstaat adviseert ook natuurlijk vandaag als je de weg op moet. Neem voldoende water mee en een paraplu tegen de zon, mocht je met pech stranden. Dit is jou. Het is 6:30. Hier is Bart Grol met het nieuws.
2: Goedemorgen. Ja, zo meer over de hitte. Eerst de winst op het WK voetbal voor Oranje. Tunesië is met 3-1 verslagen. In de nacht van maandag op dinsdag speelt Oranje in de volgende ronde tegen Marokko. Voor Curaçao zit het eerste WK ooit erop. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 2-0 van Ivoorkust. En Advocaat is toch heel trots op zijn ploeg. In het water bij het Noord-Limburgse Middelaar is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het gaat om de amateurvoetballer Mats Grotenbrecht, die eerder het bekeravontuur van Ajax dwarsboomde door namens Hercules te scoren. En ook deed hij dit jaar mee aan de datingshow The Bachelorette. Meer mensen die verkoeling zochten zijn overleden. In een zwemplas in Utrecht een jongen van 13 en in de Waal bij Nijmegen een man van 21. Ja, en het is nog altijd heet dus in ons land. Code rood, je zei het al vandaag, Timor. Omdat iedereen last kan krijgen van de hitte vandaag. Genoeg drinken, ook als je geen dorst hebt. Veel kinderen zijn vrij van school. Allerlei rijexamens zijn afgelast. En een groot hardstyle festival gaat niet door. Bezoekers die al op de camping waren, die moeten vertrekken. Concert at Sea in Zeeland gaat wel door, maar daar zijn extra schaduwplekken, is er gratis drinkwater en worden ook watersponsen uitgedeeld, zodat je jezelf kunt koelen.
0: Dankjewel, Mart. Yo. Koen en Sander, vandaag vanaf 8 uur, van 8 tot 12, eenmalig in verband met de wedstrijd vannacht. Zometeen op de radio, Physical.

0: en Sander Show.
1: Goedemorgen iedereen, mijn naam is Timoer. Ik ben er tot 8 uur, want om 8 uur beginnen Koen en Sander pas officieel vandaag. Van 8 tot 12, de Koen en Sander Show. Dat in verband met voetbal en ja, misschien kunnen we ook gewoon wel zeggen. Nou, niet echt in verband met de hitte, maar het is natuurlijk wel een dag om... om te gaan onthouden. Wat een dag gaat het worden daarbuiten. En misschien ook wel erbinnen. Ik ben heel benieuwd als jij denkt van, nou, mijn hittedag wordt echt anders dan die van de rest van Nederland. Ik ga het echt anders ervaren, want ik heb bijvoorbeeld een bruiloft. Of ik moet met vuurwerk, ik ben een pyrotechnicus, dat kan ik echt niet afzeggen. Misschien heb je al een hele grote glijbaan laten bouwen in je tuin. Zelf gemaakt voor een zwembad. Is jouw dag door deze hitte echt anders dan de rest van Nederland? Dan ben ik heel benieuwd wat er dan aan de hand is met jou vandaag. Hoe je je dag gaat indelen en waarom. Als je het leuk vindt om dat te melden, laat het me weten. De Joe-app staat open daarvoor. Je moet hem gewoon even downloaden als je hem nog niet hebt. En dan kan je zo op een berichtje klikken. Op die knop daar en een berichtje sturen naar de studio. Nou, zullen we even wat muziek draaien? Daar zijn we voor tenslotte. Anouk komt eraan met Are You Kidding Me? En dit is Rod Stewart.

0: vrijdag. En als je denkt, hé, waar is de beroepentest gebleven? De hele Koen en Sander Show is vandaag op vele verzoek 2 uur naar voren opgeschoven. Dus straks om 9:15 de beroepentest met Koen en Sander. En deelnemer Pim. En die heeft alvast een hint ingesproken.
1: Goedemorgen, Koen en Sander. In mijn werk ik veel met dieren. Klagen doen ze in ieder geval nooit. Benieuwd of jullie dit gaan raden.

0: is jouw dag vandaag anders dan de rest van Nederland door de hitte? Is er iets wat jij hebt als beroep of wat jij vandaag echt moet gaan doen, wat je niet kan cancelen? Of misschien gaat je dag er anders uitzien omdat je iets heel een zwembad hebt gebouwd in de tuin. Ik ben op zoek naar de verhalen van mensen die een beetje een gekke dag hebben vandaag. Mario, die stuurt het appje naar de studio. Ik heb vandaag een shoot voor de nieuwe wintercollectie. Heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Laat het weten via de app van Joe. Dat is gewoon even downloaden en een berichtje sturen. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hitte. Ja. Ja, in het nieuws van 7 uur. Hitte en ook voetbal. Zometeen meer over de winst van Oranje. En ook de reactie van Dick Advocaat. Nu zijn Curaçao het WK moet verlaten.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo. Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Ah, dat lucht op.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
10: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Oranjefans opgelet, KPN.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: 30. Altijd laag.
1: Goedemorgen, dit is het Nu.nl nieuws van 7 uur. Hier is Mart Grol.
2: Goedemorgen.
1: Oranje wint. Met 3-1 is Tunesië verslagen door ons land op het WK-voetbal. Razendsnel stond Oranje voor. Ondanks een tegengoal werd dus dik gewonnen en zijn we groepswinnaar. Blije Oranje-fans dus, zoals in Assen waar de NOS was.
3: Nederland! Oh, Nederland!
4: Feesten!
1: Ja, volop feest gevierd in ons land. Oranje speelt nu in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko in de 16e finales. Dan naar Middelaar in Noord-Limburg. Daar is een zwemmer overleden. Hij werd overvaren door een boot. Het gaat om een bekende amateurvoetballer, Mats Grotenbrecht, die een paar jaar terug namens Hercules Ajax naar huis schoot in het bekertoernooi. Er is een verdachte opgepakt. Details daarover zijn nog niet bekend. Ook in Utrecht en Nijmegen zijn jonge zwemmers overleden. Afkoeling zoeken vanwege de hitte loopt dus soms fataal af. Het is sowieso oppassen vandaag. Met lokaal 40 graden geldt code rood voor het eerst in ons land vanwege de hitte. Blijf thuis, tenzij het niet anders kan. En als je op pad moet, dan heeft Rijkswaterstaat bij Hart van Nederland een paar tips.
5: Check voor vertrek uw route en houd de actuele verkeersinformatie goed in de gaten. Neem ook voldoende drinkwater mee voor onderweg. En neem ook een paraplu of een parasol mee.
1: Zodat je schaduw hebt als je met pech komt te staan. Een groot hardstylefestival is afgeblazen vanwege het weer. Wie al op de camping stond, moet gaan. Dan terug naar het WK voetbal, want het sprookje voor Curaçao is voorbij. Dat eiland deed voor het eerst mee aan een WK. Met 2-0 is verloren van Ivoorkust. Toch is bondscoach Dick Advocaat erg trots op zijn jongens.
6: Als je ziet hoe de jongens het toernooi gespeeld hebben, dat alleen maar complimenten. Ze hebben keihard gewerkt om een beter resultaat te krijgen. Maar ze hebben het geweldig gedaan.
1: Andere uitslagen, Australië-Paraguay bleef 0-0. Beide landen zijn door. Turkije won in de extra tijd met 3-2 van de VS. Toch is het WK voor de Turken klaar, voor de Amerikanen niet. In de pool van Oranje speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Beide landen zijn door. En dan nog Ecuador, dat versloeg topland Duitsland met 2-1. Maar voor beide ploegen geen einde WK. Nog hoop voor hen dus. Het weer van Weerplaza. We hebben de warmste juninacht ooit gehad in ons land. Het bleef ruim 21 graden vannacht. Wordt snel heter, tot lokaal 40 graden dus vandaag. En volop zon.
2: Maar dankjewel.
1: Yes.
2: Er is een ongeluk gebeurd. Een uurtje geleden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Verkeer is volledig vast komen te staan. Wordt langzamerhand een beetje weggeleid nu. Maar het is daar al 25 graden op dit moment. Dus succes. Op dit moment moet je omrijden. Wil je vanaf Maastricht richting het noorden. De vertraging is ongeveer 40 minuutjes. Joe Verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
7: Dit is Joe met Timur Perling.
2: Ja, en het aftellen is begonnen. Nog een uur op de klok. En dan beginnen ze de Koen en Sander Show. Vandaag tussen 8 en 12.

0: gewoon een beat en hang je pik in een barbecue.
1: Goedemorgen, ben je al wakker?
2: De Koen en Sander Show.
0: Ja, je kan mij wel uit de mama appelsap halen, maar de mama appelsap haalt je nooit aan mij. Ik ben Timur, goedemorgen, op de plek waar Koen en Sander normaal rond deze tijd zitten. Meerderheid van de luisteraars die heeft deze week bepaald dat Koen en Sander vandaag een ander tijdstip heeft. Vanwege de combinatie voetbal vannacht en de warmte. Dus vandaag begint de Koen en Sander Show pas om 8 uur. En eindigt om 12 uur. Over een uurtje zijn ze hier. Volgens mij heeft Koen net een bericht ingesproken.
3: Ja, dit was een hele rare nacht. Gisteravond dacht ik, ja, we gaan later met de ochtendshow beginnen. Dus ik kan ook wat later naar bed. Dus ik heb nog een stukje Curaçao zitten kijken. Toen naar bed gegaan, maar eenmaal in bed dacht ik, ja, nu wil ik eigenlijk ook wel een stuk van het Nederlands elftal zien. En vanmorgen weer in alle vroegte opgestaan. Want ja, ik dacht, als ik nu alle ramen en deuren van het huis openzet, dan blijft het vandaag misschien nog een beetje cool. Dus dat was mijn nacht.
0: God.
3: Maar fris en fruitig en zin in de Koen en Sander Show. Ja, vandaag dus. Vanaf 8 uur. Ik stap de auto in. Tot zo.
0: Ja, straks. En zo meteen over 3 minuutjes spreken we Karin. Haar dag is heel erg anders dan de rest van Nederland. Vanwege de hitte en vanwege wat ze moet gaan doen. Want zij gaat zo meteen iets doen. Dat gun ik echt niemand toe. Dat gun ik echt niemand. Want ik heb de beelden gezien. Het gaat om het Hardstyle Festival DEFCON. Je hoort het zo meteen.

0: Richting de 40 graden vandaag. En er zijn mensen, zie ik nu, onder de Joe-luisteraars, die moeten gewoon naar een bruiloft vandaag. Ja, dat soort dingen, die kan je... Ja, je kan het wel afzeggen, maar... Veel Joe-luisteraars moeten toch bijzondere dingen doen vandaag, ondanks de hitte. Even een rondje langs de velden, hoor. Want ongelooflijk, Karin in Ammerzoden, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, inmiddels niet meer in Ammerzoden, hoor.
0: Nee, waar ben jij?
1: Ja, ik sta in Biddinghuizen.
0: Wat moet je doen vandaag?
1: Ja, wij gaan DEFCON leeggeven.
0: DEFCON is het Hardstyle Festival.
1: Ja, DEFCON is het Hardstyle Festival. Ik werk in de beveiliging. En ik stond eigenlijk 4 dagen gepland om hier een leuk feestje van te maken. Maar ja, het gaat allemaal net als iets anders.
0: Je moet je voorstellen, dat is een Hardstyle Festival met 10.000 bezoekers die allemaal zin hebben in een feestje dit weekend.
1: Ja.
0: Het zou morgen beginnen vandaag. Gisteren zijn al heel veel mensen op de camping daar terechtgekomen. Dus daar zitten allemaal mensen. En jij moet nu, ja, ze weten het al, het gaat niet door vanwege de hitte.
1: Ja, dat werd gisteravond rond 12 uur bekend vannacht, zeg maar. Dus afgelopen nacht.
0: Ja.
1: En die mensen die moeten vandaag voor 6 uur vanmiddag allemaal het campingterrein af zijn.
0: Maar hoe ga je dat doen?
1: Nou ja, ik weet eigenlijk net zoveel als jij, zal ik je eerlijk vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga nu naar mijn werk en ik weet dat dat de opdracht zal worden. Maar hoe ze dat precies gaan invullen en gaan inkleden is me echt een raadsel.
0: Ja.
1: Want ja, veel mensen hebben natuurlijk vervoer geregeld voor maandag om terug te komen vanaf zo'n festival. Ja, dat moet nu ineens op, wat vandaag is het vandaag, vrijdag?
0: Ja, dat
1: moet nu ineens op vrijdag.
0: Heb je al wat meegekregen van hoe de bezoekers dit oppakken daar op DEFCON?
1: Nou, je hoort wisselende berichten. Kijk, de een zegt logisch, veiligheid eerst. En de anderen die zeggen van ja, hè? Het is al vaker 40 graden. Dat hoor je dan veel buitenlanders zeggen. En dan wordt het ook allemaal bij ons niet afgelast.
0: Ja.
1: Ja, je moet bedenken, maar dat weet misschien niet iedereen. Weet je, ze komen hierheen van over de hele wereld. Uit Frankrijk, Duitsers heb ik gisteren gezien, Italianen. Ja, dat is wel een dingetje, zeg maar.
0: Karin, heel veel sterkte vandaag met deze klus die ik niemand zou toewensen. Maar volgens mij ben jij degene die dit perfect aan kan.
1: Ja, dit varkentje gaan we wel wachten.
0: Goed. Karin, succes. Bob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 24 jaar, je kan de radio wat zachter zetten, dan praten we makkelijker. Maar ik wou je toch heel even spreken vandaag, want jij hebt ook wel een bijzondere baan met de hitte vandaag. Wat moet je doen?
2: Ja, klopt. Ik ben hovenier. En daarbij doen wij ook grafdelven. En wij hebben vandaag eentje om 1 uur 's middags. Dus dat is lekker warm.
0: God.
2: Ja, en het is nog met de hand ook. Dus,
0: met de hand? Met een schep moet je dan het graf gaan delven?
2: Met een schep, ja. Lekker oldschool.
0: Hoezo krijg je daar geen graafmachine bij?
2: Ja, het is een oud begraafplaatsje.
0: Ja.
2: Dus de paden zijn zo smal.
0: Oh, man.
2: Daar kom je gewoon niet bij met machines. Dus
0: mag ik je heel veel succes wensen dan met de hand?
2: Ja,
0: en goed drinken. Ach man, ik leef helemaal met je mee. Ja, of ik dood met je mee dan eigenlijk.

0: straks vanaf 8 uur tussen 8 en 12. De Koen en Sander Show. Vandaag eenmalig op een ander tijdstip. Eerst is zometeen het nieuws met Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voetbal zometeen Oranje, groepswinnaar. En de volgende tegenstander is bekend op het WK. En ik vertel je waar je vandaag kunt afkoelen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
11: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Een extreem hete dag, 33 graden in het noorden tot lokaal 40 graden in het zuiden en volop zon. Dan door een ongeluk anderhalf uur geleden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is de rechte rijstrook voor Nederweert dicht. Ze verwachten rond 7:15 bezig te zijn nog en dan kan het verkeer weer lekker doorrijden. Op dit moment schommelt de vertraging tussen een kwartier en een half uur. Het is 7:30, dit is het nu.nl nieuws met Mart. Goedemorgen.
14: Oranje is groepswinnaar geworden op het WK voetbal. 3-1 werden tegen Tunesië. Marokko is nu de volgende tegenstander van Oranje in de knock-outfase. In de nacht van maandag op dinsdag is die wedstrijd. Voor Curaçao is het WK voorbij na 2-0 verlies van Ivoorkust. Dan geschokte reacties na de dood van een bekende amateurvoetballer uit ons land, Mats Grotenbrecht. Hij is tijdens het zwemmen overvaren door een boot. Hij werd bekend door zijn goal voor Hercules in de bekerwedstrijd tegen Ajax een paar jaar geleden. Ajax moest daardoor naar huis. Mensen uit de voetbalwereld en fans die rouwen online zijn kapot van het nieuws en spreken over een zwarte dag. Ook zijn jonge zwemmers overleden in Utrecht en Nijmegen. En gezwommen wordt er natuurlijk vanwege de hitte in ons land. Tot 40 graden deze vrijdag. Je zei het al, Timoor. Iedereen kan vandaag uitdrogen of oververhit raken. Daarom geldt code rood in een groot deel van het land. Dat is voor het eerst ooit vanwege de hitte in Nederland. Veel scholen zijn dicht. Ga alleen de deur uit als dat nodig is, is het advies. Een hardstyle-festival met tienduizenden bezoekers gaat niet door. Allerlei pretparken zijn dicht. De Efteling niet. En daar is personeel dat daar moet werken dan weer boos over. Er draaien extra veel films in bioscopen, zodat mensen daar kunnen afkoelen. We hebben echt weer een plaknacht gehad. En een record verbroken. De warmste juninacht ooit in ons land met ruim 21 graden.
13: Mart, dankjewel. Yo. Weerman Robert de Vries heeft zometeen de details van die warmste nacht ooit. En hij gaat de dag van vandaag doornemen. Hoe gaat deze hittedag eruit zien? Zometeen bij Joe en we zetten de klok.

0: aangegeven dat hij zijn optreden vannacht vroegtijdig moest staken. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat Lionel Richie op het nummer Dancing on the Ceiling niet meer rechtop kan blijven staan. En hij zou nu in het ziekenhuis staan. We hopen dat het goed gaat. We hopen dat het gewoon een warmte is. Net zoals die cabaretier vannacht. Wie was dat ook alweer? Martijn? Oh, ik ben even zijn naam kwijt. Ook gewoon een jonge vent. Had ook last van de warmte. Milan van Waardenburg was dat. Ja, en daarover gesproken over de warmte vandaag. Weerman Robert de Vries.
1: Ja, goedemorgen.
0: Robert, ik begreep dat jij iets unieks hebt gedaan de afgelopen paar uur. Want je hebt voor het eerst de 40 ingetekend op jouw weerkaart gisteren.
1: Ja, dat is toch eigenlijk bijzonder. En natuurlijk, we hebben al eens eerder 40 graden gehad in Nederland 2019. Maar toen had ik zelf geen dienst. geen weerdienst. Vandaag dus en gisteren wel. Dus ja, dat is toch wel heel bijzonder als je die 40 op de kaart zet. Ik zet er mezelf altijd heel aarzelend op. Want ja, het is toch best wel een behoorlijk iets om dat er neer te zetten. Ja.
0: Hoe was de afgelopen nacht? Ik heb prima kunnen slapen, maar kan je ons meenemen in het weer van afgelopen nacht? We hebben wel een record te pakken, maar een juni-record, hè, begrijp ik.
1: Nou ja, het hangt er vanaf waar je was vannacht. Want het was met name in de zuidelijke helft heel erg warm. Bijvoorbeeld Vlissingen werd niet kouder dan 24 graden. Maar bijvoorbeeld zat je helemaal in het noordoosten van Groningen. Daar is het nog 12,8 graden geweest. Er zaten nog net eventjes wat in koudere lucht. Dus de warmte die zit vooral in het zuiden. Maar je ziet eigenlijk op dit moment al dat die warmte natuurlijk al echt begint uit te breiden. Op veel plaatsen in het zuiden van het land al ruim 25 graden. En ja, die zon die zorgt ervoor in die warme lucht dat de temperatuur de komende uur gewoon explosief snel op gaat lopen.
0: Kun je ons een beetje meenemen in de dag van vandaag? Hoe gaat hij eruit zien qua hitte, Robert?
1: Nou ja, goed, code rood natuurlijk vanwege die hitte. En we zien in de loop van de middag dat de temperatuur op grote schaal in het binnenland wel boven die 35 graden gaat uitkomen. En op meerdere plaatsen dus 38 à 39. Ja, en die 40, het is lokaal mogelijk. En dat geldt natuurlijk vooral voor woonwijken, voor steden en stedelijk gebied daar het heel erg heet kan worden. Ik denk op het officieel waarnemingspunt van het KNMI, die ergens helemaal in een weiland staat, dat we denk ik die 40 net niet halen. Maar goed, we wonen ook allemaal vaak in heel veel in steden. Ja. Dus daar is het echt wel warm. In combinatie natuurlijk met die hogere vochtigheid. Ja, dat zijn wel een beetje on-Nederlandse omstandigheden.
0: Moeten we die thermometer van het KNMI of van wat het dan ook is, moeten we niet iets keer gaan verplaatsen inderdaad naar wat meer stedelijk gebied? Of in ieder geval wat warmer gebied?
1: Er wordt ook wel door particulieren ook heel veel gemeten in stedelijk gebied. En daaraan zie je natuurlijk wel dat het soms als 4, 5 graden warmer is dan op zo'n officieel waarnemingspunt. Dus dat wordt zeker wel in de gaten gehouden. Maar ja, goed, ook op een platteland met 8, 39 graden. Ja, dat zijn natuurlijk wel unieke temperaturen voor Nederland.
0: Ja, ik ben echt blij dat ik op het platteland woon. Ik vind het heerlijk. Ik heb even een klein vraagje. Ik zie heel veel, want de vraag is het nou echt gevaarlijk om op straat te gaan vandaag? Vroeg ik me af. Moet je echt wegblijven?
1: Ik zou niet vanmiddag op het heet van de dag gaan hardlopen of iets dergelijks. Of een zware inspanning gaan doen. En zeker ook natuurlijk veel mensen, veel ouderen, mensen met een zwakke gezondheid, die hebben hier echt last van. En er zijn ook heel veel mensen die buiten werken, hè. Hoveniers, mensen langs de kant van het weg, mensen in de zorg. Dat is echt wel opletten dit soort dagen. Maar ben jij gezond gewoon? Weet je, probeer ook een beetje je gezonde verstand te gebruiken en doe het gewoon een beetje rustig aan. Net zoals de Spanjaarden, een beetje een siesta houden.
0: Ja, en van die doeken voor je ramen plakken, zag ik al.
1: Zeker, probeer de zon natuurlijk zoveel mogelijk buiten te houden. En niet vanuit binnenuit, maar vanaf de buitenkant. Dat is het belangrijkste. En ja, dan moet het over een paar dagen wel goed komen. Want volgende week, weet je, het is gewoon dan weer 23 graden. En dan zijn we eigenlijk dit allemaal weer vergeten.
0: Ah, ik heb er nou al koud ervan. Hoe laat wordt het warmst vandaag? Hoe laat wordt het weer?
1: Hoe laat wordt het warmst? Ja. Nou, ik denk dat we rond een uur of 4 à 5, dat we dan de hoogste temperaturen kunnen gaan meten. Ja, en dan zit het dus lokaal dicht bij die 40 graden.
0: 4 à 5 uur. Mag je heel hard bedanken. Robert de Vries.

Bonnie, de themesong van de nieuwe Supergirl-film. Ja, niet dit liedje dan hoor, maar kom. Supergirl-film is aanstaande donderdag in de bioscoop. En weet je welke Nederlander daar de soundtrack ook voor schrijft? Tom Holkenberg. Borg. Die ken je misschien beter als Junkie XL. Yo, 12 minuten voor 8 en dat betekent ik zet de klok af. Aan bedoel ik dat de klok aan het aftellen is. Nog 12 minuten voor de start van de Koen en

0: Sander Show. En als je denkt, dat is gek. Ja, dat is ook gewoon gek. De mannen hebben samen met de luisteraars deze week besloten om vandaag uit te zenden tussen 8 en 12 uur. In verband met het WK voetbal van gisteren als service voor de luisteraars. Maar één van de mannen is al binnen. Je mag raden welke. Moet je even gewoon raden. Ja. Welke van de twee mannen denk je dat het binnen is?
1: Hallo.
0: Mysterieuze stem. Nog één keer?
1: Ik ben het. Hallo.
0: Is dat Sander Lantinga?

0: zometeen om 8 uur beginnen de Koen en Sanders van deze wereld. Met de uitgestelde Koen en Sanders show tussen 8 en 12 uur. En deze man is één van de twee is binnen en hij is aan popelen. Hij vindt overal wat van. Ik heb het gevoel dat als een soort Rico Verhoeven komt hij nu binnen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, gek hè?
1: Dit is heel raar, ja. Maar ook heel leuk.
0: Ik vind het heel leuk. Zometeen, Koen en Sanders show vanaf 8 uur. Mart, wat heb je?
2: Ja, met veel voetbal natuurlijk. Oranje wint zo meer over onze volgende WK-tegenstander. En de hitte heeft nogal wat gevolgen.
3: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeel markt.
11: Fomar, voordeel markt. Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Dus opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Je hebt sale. Je hebt super sale. En je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Ja, een hele goede morgen. Het is 8 uur en we gaan beginnen met de Koen en Sander Show. Ja. Dat is gek, hè? Het nieuws van 8 krijg je van Mart Gol.
10: Goedemorgen, 3-1. Met die score heeft Oranje Tunesië verslagen op het WK-voetbal. In de laatste groepswedstrijd. Na een paar minuten stond ons land al 2-0 voor. Onder meer dankzij dit moment.
11: En Van Dijk. En daar gaat de volgende al. Brian Robbie. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
10: Daarna kwam Tunesië terug, maar scoorde Oranje dus ook nog een keer. Oranje is nu groepswinnaar. En onder meer Assen, waar de NOS was, is dat flink gevierd.
12: Nederland!
10: In de nacht van maandag op dinsdag is de eerste knock-out-wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Dan nieuws over de hitte en het zoeken van verkoeling. 3 zwemmers in ons land zijn overleden. In een plas bij Utrecht, een jongen van 13. In de Waal bij Nijmegen, een jonge man. En in het Limburgse Middelaar is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het gaat om de bekende amateurvoetballer Mats Grootenbrecht. Door zijn goal voor Hercules een paar jaar geleden schoot hij Ajax naar huis in het bekertoernooi. En door het extreme weer vandaag in een groot deel van het land code rood, en dat is uniek bij hitte. Ga alleen naar buiten als dat echt nodig is, want met lokaal 40 graden is het oppassen, zegt het KNMI bij RTL.
13: Een van de recordhete dagen die we ooit gehad hebben. En we hebben natuurlijk al een paar hete dagen gehad. Ja, dat wordt echt heel onaangenaam en voor veel mensen zelfs gevaarlijk.
10: Ja, want iedereen kan vandaag oververhit raken of uitdrogen, zeggen deskundigen. Veel scholen zijn dicht in ons land. Geen groot hardstyle-evenement door de hitte. Campinggasten die daar al waren, die moeten nu vertrekken. Dat is wel een groot ding, hoor. Ik kwam uit de hele wereld al die mensen. Tienduizenden.
14: Ja, Defcon, hè?
10: Ja, Defcon in Biddinghuizen. En bij andere evenementen is er extra schaduw. En bijvoorbeeld worden ook sponsen met water uitgedeeld om koel te blijven. Dan nog even terug naar het WK-voetbal. Gebeurt natuurlijk meer daar. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Het eiland deed voor het eerst mee aan een WK en verloor met 2-0 van Ivoorkust. In de pool van Oranje speelde Japan en Zweden 1-1 gelijk. Beide zijn door. Ecuador versloeg Duitsland met 2-1. Ook zij zijn allebei een ronde verder. Dat geldt ook voor Australië en Paraguay. Daar bleef het 0-0. En Turkije won in de extra tijd met 3-2 van de VS. Toch is het WK voor de Turken klaar, voor de Amerikanen niet. Het weer van Weerplaza. Extreem heet dus, tot lokaal 40 graden. Ik zei het al, veel zon vandaag. Later vandaag in het zuidoosten kans op zware onweersbui.
14: Dankjewel, Mart. Dan de situatie op de weg. En er is weinig aan de hand. Er zijn 5 vertragingen, die zijn niet lang. De A73 nog de langste, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Nijmegen richting Maasbracht tussen Dukenburg en de Maasbrug. 15 minuutjes.
15: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
14: Sander, goedemorgen.
16: Een hele goedemorgen.
14: Ja, de Koen en Sander Show voor de vrijdagochtend met Don Henley. Here is the Boys of Summer.

0: Dit is wel gek, hè, zo?
1: Wat?
0: Nou ja, dit is de tune die je normaal gesproken 5:05 hoort.
1: Ja.
0: Die hoor je dan nu om 7:05. En ik zie bijvoorbeeld hier ook al een appje binnenkomen. Van, hey, heb ik nou de mop van Cato gemist? Overigens wordt dat geappt door ene Ronald de Boer.
1: Leuk, Ronald, dat je luistert. Ja, je bent natuurlijk klaar met analyseren. Mopje van Cato in naar bed.
0: Ja, maar dat is natuurlijk normaal gesproken tegen achter. Maar ja, vandaag schuiven we alles 2 uur op.
1: Ja.
0: Want Sander, jij kwam met het idee, het is een rare vrijdag. Het moet allemaal een beetje anders gaan, hè?
1: Ja, ja, omdat ik dacht, ja, het is code rood. Dat wisten we aan het begin van de week nog niet. Wel dat het heel warm zou zijn. Sowieso is vrijdag, heeft vrijdag een ander karakter. Mensen zijn sneller thuis, slapen iets meer uit, doen het rustig aan. Papadagen worden vaak opgenomen op vrijdag.
0: Ja.
1: En ja, we hebben natuurlijk gevraagd de wedstrijd gehad. Dus ja, 1-1-1. In dit geval maakt 3-1. Dus ik dacht, ja, mensen gaan toch misschien iets later beginnen. Als ze al beginnen, moeten wij dan niet die mensen bedienen, in dat ritme meegaan en ook laten beginnen, zodat ze niks van hun favoriete show hoeven te missen. Zullen vast mensen zijn die nu net wakker worden, die bijvoorbeeld normaal gesproken om 6 uur wakker worden?
0: Ja.
1: Denk ik dan. Nou, en fietsend hier naartoe, kan ik je vertellen dat ik dacht, we, of eigenlijk jij als luisteraar, want het is een democratisch proces geweest, er kon gestemd worden, heeft de juiste keuze gemaakt, want er is nagenoeg niemand op straat. Nee, ik kon gewoon door rood fietsen 's ochtends. Ja. Geen auto die mij schepte.
0: Nee.
1: En jij kwam een parkeergarage in.
0: Nou ja, ik kwam hier de parkeergarage inrijden. Dat is natuurlijk ook 2 uur later dan normaal. 'S Morgens om 6:15 is natuurlijk vrij rustig. Maar kan je zeggen, het was nu om 7:45 nog rustiger.
1: Ja.
2: Normaal is het passen en meten, hè?
0: Precies. Ja, nee, normaal is het passen en meten, maar deze ochtend niet. Want ja, het is ook code rood, hè, Mart? Dus het wordt ook echt geadviseerd om niet de weg op te gaan.
2: Ja, inderdaad. Blijf thuis als je niet op pad hoeft vandaag, zeggen de deskundigen. Want het wordt gewoon loeiheet en dat is gevaarlijk.
0: Maar ja. Hoe heb jij deze nacht beleefd, Sander?
1: Nou, de wekker ging 10:50. En nadat ik pas eigenlijk om 10:30 in slaap viel. 10:50. Toen ben ik naar beneden gegaan. Toen heb ik een kopje koffie gemaakt. Want ik denk, ja, het voelt toch een beetje als ochtend. Toen stond het bij het zetten van het tweede kopje koffie in 1 keer 2-0.
2: Ja, geen grap.
1: Toen heb ik die opgedronken. Toen dacht ik, weet je wat, ik pak er gewoon lekker pilsage bij. Heb ik een pilsje gedronken, nog een pilsje gedronken. En heb ik de wedstrijd uitgekeken, de analyse nog nagekeken. Toen heb ik een beetje gekeken wat het schema is. En toen dacht ik, nu ga ik weer slapen. En dat is niet gelukt. Maar ik ben vanaf 10:50 wakker.
2: Je had om 6 uur kunnen beginnen.
1: Nou, eigenlijk wel, ja. Nee, ja. Timo, succes gewenst. Ja, ja. Echt geluisterd, ja.
0: Dit is echt waar?
1: Nee, het is niet waar. Ik heb gewoon geslapen.
0: Ik dacht al. Ja, toch?
1: Ja, ik had wel de wekker gezet. Maar ja, dan weet je hoe dat gaat. Ja, hij ging af en ik denk, ik ga misschien de tweede helft. Maar
0: ik ben gekke Henkie niet, dacht
1: ja,
0: jij.
1: Ja, ik dacht, misschien ga ik zo de tweede helft kijken dan. Maar dan moet je wel weer je wekker zetten. En dat heb ik dus niet gedaan. Dus toen ben ik door gaan slapen en werd ik toch een stuk uitgerust wakker. Ja, het is een gekke. En jij dan?
0: Nou, ik dacht gisteren, we gaan natuurlijk een beetje uitslapen. Dus ik heb Curaçao zitten kijken, een stukje.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Toen was het 11:00, dacht ik, nu ga ik naar bed. Toen ging ik naar bed. Toen werd ik om 2 uur wakker. Toen dacht ik, hey, Nederland zelf trouwens bezig. Ga je toch de televisie aanzetten? Werd ik ook niet echt blij van. We stonden wel voor, maar ik dacht, mwah.
1: Ja.
0: Toen ben ik weer gaan slapen. Om 4:00 's morgens dacht ik, maar nu is het lekker buiten. Toen ben ik weer naar beneden gegaan. Heb ik alle deuren open gegooid.
1: Oh.
0: En toen heb ik ook nog even in de tuin gezeten. Ik heb een rare nacht gehad.
1: Een hele rare nacht. Ik ga instorten.
0: Wel nee. Zullen we gewoon voor alle mensen die vannacht ook dachten, ik ga lekker doorslapen, gewoon heel kort even de hoogtepunten van de wedstrijd. Nee.

Apple's

Goed wel voor Reinders, want het was geen scherp getrapte corner. Kan hij nu opnieuw doen. Het is daar nog steeds vreselijk druk. Ake en Van Dijk en Van Hekken natuurlijk. Nieuwe bal van Reinders lijkt beter. Twee vuisten van de keeper. Buiten de 16 malen. Schot met een stuitje.

0: Het is nu voorbereiden op de wedstrijd die je recht toe doet tegen Marokko.
1: Voor de leeuw van Nederland.
2: 1-3, of eigenlijk 3-1 dus, gewonnen van Tunesië.
3: Ja, en inderdaad wijze woorden. Nu gaat het echt beginnen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel zo.
3: Dat is zo. Marokko, maandagnacht. We gaan erop en erover.
2: Nou, kijk, wij beginnen vandaag 2 uur later, want we bewegen mee met onze luisteraars. Ik denk dat we nu ook officieel kunnen bekendmaken dat wij dinsdagochtend gewoon eerder gaan beginnen.
3: Ja.
2: Ja, ik weet.
3: Ja. Nee, wij gaan aansluitend op Nederland-Marokko gaan wij beginnen. Dus ja. In het beste geval, na 4-0 voor, dan wordt er 5:10 afgefloten. Op het moment dat het fluitje klinkt, gaan wij beginnen. Bij verlenging en penalties kan het zelfs later zijn.
2: Kan het later worden. Maar direct na afloop van die wedstrijd gewoon lekker Joe aanslingeren. En naar de Koen en Sander Show luisteren.
4: De Koen en Sander Show.
2: Vrijdagochtend 26 juni, code rood. En straks hier natuurlijk ook de spreuk van Sander naar Hathaway.

0: Hathaway. What is love? Hoor je bij Joe in de Koen en Sander Show. Vandaag schuift alles 2 uurtjes op. We zijn pas een kwartiertje geleden begonnen aan de ochtendshow. Dus je maakt vandaag alles mee wat normaal gesproken dus 2 uur eerder is. Dus dan is het nu normaal gesproken dus 6:15.
1: Ja.
0: En dan begint de dag natuurlijk meteen al het hoogtepunt van de show. Dames en heren, daar is die. De spreuk van Sander.
1: Ja, een inspirational quote. Laat het je leiden vandaag. Het is een serieuze. Oh. Ik heb af en toe wel een knipoog, maar deze is wat serieuzer.
0: Oké. Okay.
1: Het is vandaag warmer onder de parasol dan in mijn hol.
0: Jongen, jongen. Nou, een niveautje hoor.
1: Ja, klopt wel, want daar is het 37 graden. Daar gaan we ruim overheen.
0: Mag deze op een tegeltje?
1: Ja hoor.
0: Ja, het is code rood, lieve mensen. De temperatuur is nu nog redelijk, alhoewel ik zie appjes voorbij komen. Limburg passeert al de 30 graden nu, al zo snel gaat het.

0: Al die liedjes zijn leuk.
1: Zo, zeker weten. Goeie soundtrack, hoor.
0: Ze zouden er eens een megamix van moeten maken.
1: Ja, of een musical.
0: Grease Lightning was dit. Goedemorgen, je luistert naar de Koen en Sander Show. Iedere ochtend zijn wij er bij Joe. Vandaag een beetje anders dan anders. Ja. Want we zijn 2 uur later begonnen. We gaan ook 2 uur langer door. Dus de ochtendshow van 8 tot 12.
1: De volgende challenge wordt, en dat is een mooie, zolang Nederland in het toernooi zit, beginnen wij om 8 uur.
0: Even een paar actuele temperaturen doornemen. Want er wordt veel geappt. Rob, Maastricht zit hij. Die stuurt een foto mee. 30 graden is het daar nu al. Maar John bijvoorbeeld en ook Eddie. En even kijken, hier krijg ik een foto uit Friesland. Daar is het nog goed te doen. 22 graden.
1: Ja, en Paul die appt dat het gisteren 49 was en vandaag 42. Maar die zit in Dubai.
0: Dat telt niet, dat telt niet. Baas boven baas. Straks het nieuws van 8:30. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met ook meer over de hitte natuurlijk. En de ochtend na Oranje en Curaçao op het WK. En ruzie bij VI, komt het nog goed?
0: Oh god, ja. Zal ook eens een keer geen ruzie zijn met die mannen. En wij hebben natuurlijk straks ook de beroepentest gaan we spelen. Doen we normaal gesproken om 6:30 's morgens. Nu dus 2 uurtjes later. Een van onze luisteraars aan de lijn. En samen met jou gaan we dan het beroep proberen te raden. Daar hebben we 7 vragen voor. Maar Pim is de luisteraar en die heeft al een hint voor ons.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. In mijn werk ik veel met dieren. Klagen doen ze in ieder geval nooit. Benieuwd of jullie dit gaan raden.
0: Pim doet iets met dieren. Zometeen de beroepentest.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
17: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: En dan het weerbericht voor vandaag. Ja, toch een historisch weerbericht. We beginnen zondag. Het wordt extreem heet. 33 tot lokaal 40 graden. Staat er gewoon echt.
9: Ja, het is
8: 40.
9: Loei en loei heet.
8: Code rood, oppassen dus echt vandaag, want het zijn temperaturen die eigenlijk niet leuk meer zijn natuurlijk. De weg is het een niet druk, twee hele korte vertragingen en allebei voor de Duitse grens. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 5 minuten en op de A37 bij Meppen ook 5 minuten vertraging. Dit is jou. En dan het nieuws van 8:30. Mart Gol, goedemorgen.
10: Goedemorgen. We beginnen met voetbal. Weer winst op het WK-voetbal voor Oranje. Tunesië is met 3-1 verslagen. In de nacht van maandag op dinsdag speelt Oranje in de volgende ronde tegen Marokko. Voor Curaçao zit het eerste WK ooit erop. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 2-0 van Ivoorkust. Toch is Advocaat heel trots op zijn ploeg. Verkoeling zoeken is fataal afgelopen op allerlei plekken. Zo zijn in Utrecht en Nijmegen jonge zwemmers verdronken van 13 en 21. En ook is amateurvoetballer Mats Grotenbrecht overleden. Hij is in het Noord-Limburgse Middelaar overvaren door een boot. Hij deed dit jaar mee aan datingshow The Bachelorette en viel net voor de finale af. En ook zorgde hij als voetballer voor een stunt in het bekertoernooi een paar jaar geleden.
11: Daar is hij! Daar is het doelpunt van Grotenbrecht!
10: En dankzij deze goal voor Hercules was het einde verhaal voor Ajax dat bekertoernooi dat jaar. Mats Grotenbrecht was 28 en er wordt nog onderzoek gedaan in deze zaak. Na het overvaren dus door een boot, er is iemand opgepakt.
8: Ja, dit zijn niet fijne berichten na de hitte, hè?
10: Nee, het gebeurt veel. Dus wat ik zei, 3 mensen dus in korte tijd overleden. Van de week natuurlijk ook al iemand in een rivier die aan het zwemmen was, die problemen kwam. Dus buiten zwemmen blijkt toch nog heel gevaarlijk te zijn. Dan meer over het extreme weer van vandaag, want de kranten staan echt vol met code rood voor het eerst ooit in een groot deel van ons land voor hitte. Met ook echt diep rode kleuren op alle voorpagina's. Adviezen die er zijn staan erbij. Thuis blijven vandaag als dat kan. Want iedereen kan uitdrogen of oververhit raken. Niet alleen maar oudere mensen, maar door deze temperaturen dus wij allemaal. Veel scholen zijn dicht vandaag. Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen in Flevoland is afgelast. Bezoekers die daar al waren, die moeten weg. En dat zorgt ook even voor een grimmige sfeer. En Concert at Sea in Zeeland gaat wel door. Daar zijn extra schaduwplekken, is gratis drinkwater. En delen ze ook sponsen uit om een beetje af te koelen.
12: Ik vond het wel leuk. Ik kwam even de nieuwsredactie oplopen vanmorgen. En dan zag ik jou en Mart natuurlijk zitten. Ja. Bezig met het allemaal het nieuws wat binnenkomt. Maar jij hebt dus ook een fascinatie voor de kranten van deze ochtend.
10: Ja, deze kranten ga ik bewaren. Als er groot nieuws is, echt groot nieuws, want code rood, ja, het komt echt bijna nooit voor, maar voor hitte dus echt voor het allereerst. En dan vind ik het leuk om voorpagina's te bewaren. Bijvoorbeeld die van 9-11 heb ik ook bewaard, ja. Of de moord op Pim Fortuyn. Dat vind ik, dat zijn voor mij, in mijn vakgebied, zou ik maar zeggen, gewoon hele bijzondere dagen.
9: Snap ik.
10: Dus die gaan we lekker ergens in een
9: Mark, maar jij bent de journalist natuurlijk. Ja. Vind je, 9-11 snap ik, maar een code rood, is dat echt dan ook het bewaren waard?
10: Nou, dat het nog nooit is gebeurd in Nederland, dan vind ik het wel bijzonder.
9: En wat nog meer? Welke heb je nog meer?
10: Ik heb dus 9-11, Pim Fortuyn. Wat heb ik nou nog meer?
9: Theo van
10: Gogh. Aanslag van Koninginnedag bijvoorbeeld.
9: Oh ja, ja.
10: Oh, dat soort dingen. Dus ja. Zijn vaak wel nare dingen hoor, die er gebeuren.
9: En dingen in de toekomst liggen. Bijvoorbeeld Elfstedentocht gaat weer door.
10: Dat zou ik graag willen hebben.
9: Koos Fijnenberg wint ere-oeuvre Oscars.
10: Ja, meer dan terecht.
9: Ja, sinds de gasten van Gooise Vrouwen.
10: Ja. Ja. En dan nog de mannen van VI. Zij zijn vandaag vrij en hebben een lang weekend. Nou, misschien wel fijn, want gisteravond aan tafel was het niet zo gezellig. Johan Derksen en Wilfried Gené die kregen live ruzie. Ging allemaal om een seksueel getinte opmerking van Derksen. En Gené zei daarna dit.
13: Oh, je bent 77. Houd nou eens een beetje een tijdje minder, man. Wat is dit, man?
14: Als
13: je 77, hypocriete opmerking, nare opmerking, slaat nergens op. Jij bepaalt niet waar ik over praat.
10: Ja, en de toon was gezet. Hoewel Gené niet snapte waarom Derksen zich zo op de kast liet jagen, werd de sfeer daarna wel beter.
15: Ja, volgens mij was het gewoon een geintje, joh. En volgens mij zitten jou hele andere dingen dwars. Dus volgens mij gaat het hier helemaal niet over.
13: Geen leuk geintje dan.
15: Nee.
13: Oh ja, ik heb het al nog liever dan dat je gaat zingen.
10: Ja, want dan komt hij met dat koekoeklied weer, hè? Gaat hij weer dat liedje dan doen daar in de studio. Nee, maar
12: weet je wat het is? Kijk, Mart, jij bent ook op televisie actief. En misschien zie jij het ook. Ik volg dit een beetje. Die mannen hebben te veel zendtijd. Ze weten van gekkigheid niet meer hoe ze de uren televisie die ze moeten maken. Want ze zitten er twee keer op een avond, hè?
10: Klopt.
12: En dat gaan ze elkaar gewoon een beetje irriteren op een gegeven moment.
9: Ja, nee, maar kijk, aan de andere kant, hij maakte wel weer een best pittige opmerking over seks, toch eigenlijk?
10: Ja, het ging over ongepast. Mark Rutte. Of Mark Rutte aseksueel zou zijn.
9: Ja, toen zei hij, als ik 77 ben, ik heb niet te klagen, op mij springen ze wel of zoiets.
10: Dat roept hij altijd, ja.
9: Ja, maar ik snap wel dat Gené natuurlijk toch een beetje nog de hoeder van het programma. Die denkt, voordat er nou weer een hele mediastorm rolt, laat ik hem even, want die heeft natuurlijk het verwijt gekregen dat hij vaak niet ingreep. Daar grijpt hij in en dan wordt het...
12: Maar Gené is ook degene die juist altijd olie op het vuur gooit en juist een beetje uitlokt.
10: Ja, en dan prikken.
9: Zeker, maar niet als het met zo'n kaarsincident of dit zou weer... Ja, maar jij bepaalt trouwens niet waar ik over praat. niet waar ik over praat met je hypocriete kop. Godverdomme. We gaan even koffie halen
12: vandaag. Ja, te veel zendtijd. Daar gaan we. Dankjewel, Mart.
10: Yes, tot zo.
12: Pim, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
12: Pim, je komt uit Heerlen. Ik ga alvast één vraag stellen, maar die heeft niks met de beroepentest te maken. Maar hoe warm is het op dit moment in Heerlen?
16: Heel warm. Ik denk, ik durf het niet te zeggen, een graad of 38 misschien.
12: Nu al?
16: Ja, het is hier behoorlijk warm, ja.
12: Zo, Pim.
16: Ja.
12: Hey, wij gaan proberen jouw beroep te raden. Je zit in onze beroepentest. Doen we normaal gesproken om 6:30 's morgens. Maar ja, alles schuift vandaag 2 uurtjes op.
9: Ja.
12: Dus als luisteraars nu luisteren en al een idee hebben op basis van 1 vraag... dan mag je natuurlijk altijd even een appje sturen.
9: Want we hebben 7 vragen. En daar moet aan de hand van die 7 vragen en antwoorden moeten wij het beroep van Pim zien te raden.
12: Ja, jij hebt vast vraag 1, hè, Sander?
9: Ja, want Pim heeft een hint gegeven dat hij veel met dieren werkt. Kun jij het geluid van een van die dieren even nadoen, Pim? Een paard.
12: Dat is een ezel.
16: Dan ga ik wel een hele grote hint weggeven. Even denken. Tok, tok, tok.
12: Tok, tok, tok.
9: Hij is Timmerman.

0: Talentest spelen wij in de Koen en Sander Show. Normaal gesproken om 6:30. Dus zet een keer je wekker en doe lekker mee. Dat is echt hartstikke leuk. De hoofdpersoon is Pim. Pim komt uit Heerlen, is Joe-luisteraar. Hij had al een hint voor ons ingesproken.
1: Goedemorgen, Koen en Sander. In mijn werk ik veel met dieren. Klagen doen ze in ieder geval nooit. Benieuwd of jullie dit gaan raden.
0: Ja. We mogen 7 vragen stellen, geen vragen meer. De eerste zojuist al door Sander. Namelijk, kun jij die dieren nadoen? Nou, dat deed hij.
2: Tok, tok, tok.
3: Tok, tok,
0: tok. Tok, tok, tok. Pim, goedemorgen, daar zijn we weer.
2: Ja, goedemorgen.
0: We hebben nog 6 vragen over en wij gaan samen met onze luisteraars spelen. Je mag ons altijd helpen als je het beroep van Pim denkt te weten. Appen.
3: Ja, ik pak er meteen door met vraag 2. Die dieren, hè? Zorg jij ervoor dat ze beter worden, of dat ze opgroeien, of dat ze opgegeten kunnen worden?
2: De laatste, opgegeten.
0: Oké. Okay.
2: We gaan, we gaan ze verwerken, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, eigenlijk weten we het al een heel eind, ja.
2: Ja.
0: Werk jij iedere...
2: Ik was er bang voor.
0: Maar maakt niet uit, Pim, maakt niet uit. Het is te warm om er heel diep over na te moeten denken. Werk jij iedere dag op dezelfde plek?
2: Ja, ik werk iedere dag op dezelfde plek.
0: Ja.
3: Ja. Nou, wij kunnen wel eens constateren dat het om kippen gaat.
0: Ja.
2: Tok, tok, tok.
0: Oeh, daar zijn ze.
3: Daar zijn ze. Met dit weer, zet je als een kip buiten dat hij vanzelf gaat?
2: Als ik maar lang genoeg wacht, krijg ik die pootjes weer op. Ja, dan gaat hij wel lopen. Nee, normaal, mijn patiëntjes kunnen verder niks meer, zeg maar.
0: Nee. Hey, en als wij nou, Sander en ik, een dagje met jou mee zouden lopen, hè?
2: Ja.
0: Zouden wij dat dan leuk vinden of zouden wij af en toe ons hoofd even moeten wegdraaien?
2: Ik denk eerder het laatste.
0: Hmm.
2: Oh. Dus niet dat je zegt, het leukste aanblik van de dag, om het zo maar te zeggen.
3: Nee. Is dit een beetje van toepassing op Koen ook?
0: Bedoel jij dat?
3: Nou, die praat ook altijd als een kip zonder kop.
2: Ongeveer, ja. Kom in de richting.
0: Was dit een serie? Ja, dit was een...
3: Oh ja, shit. Ja,
0: hiermee heb jij een vraag weggespeeld.
3: Alles omwille van entertainment.
2: Ja.
0: We hebben nog 1 vraag over. Ik vraag het gewoon even, Sander. Want kijk, weet jij welke term je hieraan moet verbinden? Aan zijn werk? Ik zie ook, ik kijk even mee in de appjes die nu binnenkomen. En er komt werkelijk van alles binnen. Het gaat van polier naar kippenboer, naar slager, slachter. Van alles.
3: Oh ja, dan moeten we wel inderdaad...

0: Loud Boys, goedemorgen. Lekker wakker worden met de Joe, het beste uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. En 40 graden buiten. De beroepentest. Nu nog niet, maar we krijgen een bloedhete dag. Doe lekker met ons mee in de ochtendshow, zou ik willen zeggen.
1: Morgen, er komt regen en dan krijgen we vanaf morgenmiddag gaat de temperatuur echt in één keer zakken.
0: Komt er regen morgen, ja?
1: Ja, toch wel. Niet
2: eind
1: overal.
2: Van de dag al vandaag, hè? Ook.
1: Zuidoosten, ja.
2: Ja, kan ook al flinke onweersbuien. Code geel, dus is code rood vandaag voor de hitte. Maar code geel dan weer voor de buien. Voor de buien. Ja,
1: lekker. Zet het met codes aan het smijten.
2: Het is een enorme regenboog.
0: Lekker, lekker.
1: Code grol hier.
2: Heerlijk.
0: Mocht je afvragen wat dit is?
3: Top, top, top.
0: Dit is Joe-luisteraar Pim en die doet een kip na. En dat heeft alles te maken met het werk wat hij doet. Ja, Pim zit in de beroepentest. Wat weten we over zijn beroep? Bijvoorbeeld dat hij dieren uiteindelijk bewerkt.
1: Bewerkt?
0: Ja.

0: bewerkt. Ja. Want ze kunnen opgegeten worden uiteindelijk. Zijn patiëntjes kunnen verder niets meer, zoals hij zelf zegt. Hij werkt iedere dag op dezelfde plek. Als wij een dag met hem mee zouden lopen, dan verwacht hij dat we ons hoofd wel eens weg moeten draaien. Dat is niet zo'n fris gezicht. En toen kwamen er verschillende antwoorden binnen, zoals poelier en slager en kippenboer. En schijnbaar hebben we daar ook het goede antwoord al tussen gehad.
1: Ja, nou, dat zijn precies de drie dingen die binnenkomen. Poelier, want daarvan wordt gezegd, ja, poelier, dat zegt Dennis, dat gaat van slachten naar bewerken tot verkopen.
0: Ja, ik dacht eigenlijk een poelier, die krijgt ze gewoon dood al aangeleverd.
1: Dat dacht ik eigenlijk ook.
0: En die bewerkt ze en dan die verkoopt ze. Maar dan durf ik zomaar met Dennis mee te gaan.
1: Ja, weet je het zeker, poelier?
0: Nou, ik weet het.
1: Kijk, als wij wegdraaien, dan zie ik ze ondersteboven op een lopende band hangen en dan zo'n tak.

0: Ook niet een poelier.
1: Ja, nee. Dat deed ik dus niet.
0: Oei.
2: Ja.
1: Dan... Nee, ik laten we met Dennis. Laten we gewoon zeggen dat hij poelier is.
0: Nou, oké, goed. We halen de hoofdpersoon in kwestie erbij. Pim.
2: Ja.
0: Pim, wij denken dat jij die kippen doodmaakt, verwerkt, verkoopt. En daar geven wij de term poelier aan. Ben jij dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Helemaal. Yes.
0: Nou, dat is even lekker dan.
1: Ja, en even maar, vanaf waar begint jouw beroep? Want zeg maar, de kippen grootbrengen niet, toch?
2: Nee, nou, het is eigenlijk zeg maar een slager, een wild en gevogelte. Dus wij krijgen wel de beesten dood aangeleverd. En ze worden daarna dan verwerkt.
1: Ah, precies, ja. Dus oké. Het is niet dat ze ondersteboven aan de machine hangen bij jou.
2: Nee.
0: Wil je dat nog één keer nadoen hoe die machine
1: klinkt? Ja, tak, kopje eraf, tak, kopje eraf, tak, kopje eraf.
2: Oh, ik dacht het al toch bij de eerste hint dat het bekeken was.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, we moesten er toch even over nadenken, maar met hulp van onze luisteraars zijn we gelukkig gekomen.
1: Poelier is wel is een van mijn lievelingswinkels.
0: Echt waar, ja?
1: Ja, ook met wild en gevogelte, fazant, kwarteltjes.
0: Doe jij een beetje de goede kippen of de plofkippies, Pim?
2: Wij doen meestal de betere soorten, dus de 3-sterren, 2-sterren kippen.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
2: De kwarteltjes ook, fazant, noem maar op.
1: We hadden vroeger 2 kwartels in de tuin, Pim.
2: Hoe zeg je?
1: We hadden vroeger 2 kwartels in de tuin.
2: Oh, heerlijk.
1: Maar die luisterden echt voor geen meter.
2: Nee, ze doofden de kwartel.
0: Ja, zeker. Ik voelde erbij gedaan komen al. Hey Pim, dankjewel hè.
2: Ja, dankjewel.
0: En doe voorzichtig daar in het zuiden.
2: Ja, jullie ook en hou het cool.
0: Gaan we

0: G's in de ochtendshow met Staying Alive. Zo dadelijk over een paar minuten het nieuws van 9 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo meer over de hitte, de winst van Oranje en de reactie van Dick Advocaat nu zijn Curaçao het WK voetbal moet verlaten.
0: En we spelen de drie noten. Ik heb weer drie noten van een grote hit onder de knop. Dit is noot 1. En de vraag is, Sander, welke hit is dit?
2: Dat is Dancing in the Dark.
0: Goed hoor. Dat is het zeker. Bruce Springsteen hoor je zo.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten.
2: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
17: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
19: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
22: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed.
0: altijd snelle levering

0: Met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En de verkoelende Koen en Sander Show. Nieuws van 9 uur. Hier is Mart Grol.
2: Goedemorgen. Op naar Mexico. Want daar wacht de volgende WK-tegenstander van Oranje, dat is Marokko. Ons land is namelijk groepswinnaar geworden na de 3-1 winst op Tunesië. En weet dus tegen wie het moet in de eerste knock-out-wedstrijd. Aanvoerder Virgil van Dijk over het duel met Marokko begin volgende week.
3: We hebben nog een paar dagen om daarvoor voor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen, dus ja, let's go.
2: Aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur onze tijd. Na een recordwarme juninacht met dik 21 graden loopt het kwik nu snel op naar lokaal 40. Voor het eerst code rood daarom voor een groot deel van ons land. Blijf thuis, want iedereen kan vandaag uitdrogen of oververhit raken, is de waarschuwing. Hardstylefestival Defcon 1 in Biddinghuizen in Flevoland is afgelast. Campinggangers die er al waren uit allerlei landen moeten weg, hoort de NOS.
4: Ja, heel triest. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
5: Naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan.
2: Ja, het gaat om 72.000 bezoekers per dag die nu worden teleurgesteld daar in Flevoland. Extra water- en zonnebrand bij andere evenementen vandaag in Nederland. Verder geen les op veel scholen en minder rijlessen en examens. Dan een update uit Venezuela. Daar is het aantal doden na de zware aardbevingen opgelopen tot 235... volgens de officiële cijfers van de regering. Maar het aantal loopt waarschijnlijk nog op. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zijn druk. Ons land heeft ook een zoekteam gestuurd. En dan is er toch nog meer nieuws vanaf het WK voetbal, want het sprookje voor Curaçao is voorbij. Het eiland deed voor het eerst mee aan een WK met 2-0 is verloren van Ivoorkust. Toch is bondscoach Dick Advocaat erg trots op zijn jongens.
6: Als je ziet hoe de jongens het toernooi gespeeld hebben, dat alleen maar complimenten. Ze hebben keihard gewerkt om een beter resultaat te krijgen, maar ze hebben het geweldig gedaan.
2: Landen die wel door zijn na de wedstrijden van gisteravond en afgelopen nacht: Australië, Paraguay, Amerika, Japan, Zweden, Duitsland en Ecuador.
1: En nu is natuurlijk de vraag, blijft Advocaat de bondscoach van Curaçao? Daar wilde hij zelf niks over zeggen, maar dat lijkt mij toch op van niet, hè?
7: Nee, het doel was het WK halen, dat is hem gelukt. En nu gaat hij weer naar een ander land met veel geld.
1: Ja, of gaat hij nou echt een keer met pensioen?
7: Ja, dat zeggen we al 10 jaar en elke keer komt hij terug.
1: Ja.
7: Dus, ja.
2: 78 is hij, hè?
1: Ja, niet normaal, joh.
2: Ja, niet normaal. Weer van de Weerplaza, ja, al veel over gezegd. Extreem heet dus, veel zon, tot 40 graden lokaal. Later vandaag in het zuidoosten kans op zware onweersbui.
1: Dankjewel, Mart. Dan gaan we toch even kijken hoe het is op de weg. Natuurlijk het advies om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Er zijn 4 korte vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 5 minuten. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 10 minuten vertraging. De A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel, 20. Dan de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen, eveneens voor de Duitse grens, 5 minuten vertraging.
8: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Sander, goedemorgen.
7: Een hele goedemorgen.
1: Ja, deze ochtend zijn we 2 uur later begonnen, om 8 uur. En we gaan ook door tot 12 uur. We hebben dus onze uitzendtijdstip veranderd. Maar ik kan het vast nu bekendmaken, dat gaat beginnen volgende week nog een keer
7: gebeuren. Ja, absoluut.
1: Maar dan een beetje anders. Hoe?

0: Het is op zich wel een goed advies van de Bruce Springsteen. Als je wilt dansen, kun je dat het beste in het donker doen.
1: Ja, als het donker is.
0: Dat zeg ik toch?
1: Nou nee, in het donker doen, dat kan ook gewoon overdag zijn met de gordijnen dicht.
0: Oh, ja. Maar in ieder geval, doe het niet in de volle zon.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. Ja. De Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen, het is 9:10. Ja, het is een beetje een jetlag gevoel is het vandaag. In ieder geval voor ons, hopelijk voor jou niet. Want we zijn 2 uur later begonnen met de ochtendshow. Nou ja, wij dan. Mart niet.
4: Nee, ik was hier vanaf 6 uur present. Ik heb jullie gemist. Maar leuk dat jullie er zijn.
0: Ik zat hier. Ja, vanmorgen tussen 6 en 8. Timoer.
1: Ja.
0: En wij hebben gedacht, of eigenlijk jij vooral, Sander. Jij zei van de week, ja, het is een rare vrijdag. Want ja, het Nederlands elftal speelt. Op vrijdag werken toch sowieso veel mensen thuis. Hebben een pappadag of zijn vrij.
1: Ja, en er komt ook nog eens een code rood overheen. Dus iedereen ligt letterlijk en figuurlijk op zijn gat. En ik dacht, ja, mensen gaan toch dan inderdaad 's ochtends andere dingen doen dan werken. Dus misschien moeten wij gewoon meebewegen op het ritme van de luisteraars en gewoon achter beginnen. Volgens een stemprincipe, democratisch gekozen. Zodat niemand iets van de Koen en Sander hoeft te missen.
0: Nee. Ja, de meeste luisteraars hebben inderdaad gekozen om 8 uur te beginnen om tot 12 uur door te gaan. Dus dat gaan we ook doen vandaag.
1: En het is ook rustig. Hè? Het is rustig op straat, in de parkeergarage. Ook op de weg, weinig files.
0: Ja.
1: Ja, je merkt het.
0: Het is een lome vrijdag. En inderdaad, je zei het al, Sander. Code rood, dus echt oppassen geplaatst. Temperaturen kunnen lokaal zelfs tot 40 graden gaan stijgen. Maar ja, als je zegt, we bewegen met de luisteraar mee, krijgen wij nu de vraag in de app, Sander. Er zijn meerdere luisteraars die dan zeggen, oké, maar we zijn nu geplaatst voor de 16e finales. Heet dat dan officieel, de volgende ronde, de knock-out fase van het WK. Nederland tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur.
1: Ja.
0: Hoe gaan we dat dan doen met de ochtendshow?
1: Nou, dan bewegen we ook mee. Want ik denk dan vooral dat mensen het dan toch wel gaan kijken. Ja. Het is een finale. Een 36e of een 48e finale. Hierna nog maar 27 wedstrijden tot aan de finale. Maar goed, ja, het gaat ergens om. Het knock-out systeem is begonnen. Dus ja, dan is die wedstrijd gemiddeld, zou je zeggen, 5:10 klaar. Ik denk dat mensen dan toch misschien nu eerder gaan werken. Eerder naar hun werk toe gaan.
0: Ja.
1: Want je gaat om 4:15 niet nog even een uurtje, denk ik, liggen.
0: Houdt een beetje vanaf, maar als jij 's morgens vroeg moet beginnen, als jij normaal gesproken de wek om 6:30 hebt, dan ga je denk ik niet meer slapen.
1: Nee. Dus dan gaan wij gewoon dinsdag eerder beginnen.
0: Dus wij pakken hem op na het laatste fluitsignaal.
1: Ja.
0: Zet je gewoon direct Joe aan, bam. En dan zijn we daar.
1: Dan zijn we daar. Maar dat kan ook verlengen worden. En penalties zelfs. Ja, ik hoop het niet. Dan gewoon op het moment dat het laatste fluitsignaal heeft geklonken, starten wij de eerste plaat in.
0: Precies. Dus zorg lekker dat je erbij bent sowieso. Dus we zijn nu wat later begonnen. Maar dinsdagochtend beginnen we dus wellicht wel eerder aan de ochtendshow. Ja, dan die temperaturen. Er komt heel veel binnen, ook in de app van Joe. De 40 graden is al genoemd. Vanmorgen ook nog weerman Robert de Vries bijvoorbeeld.
5: Ja, dat is toch eigenlijk bijzonder. En natuurlijk, we hebben al eens eerder 40 graden gehad in Nederland 2019. Maar toen had ik zelf geen dienst. geen weerdienst. Vandaag dus en gisteren wel. Dus ja, dat is toch wel heel bijzonder als je die 40 op de kaart hebt. Ik zet er zelf wat heel aarzelend op, want ja, het is toch best wel een behoorlijk iets om dat er neer te zetten, ja.
0: 40 graden, ja, het is natuurlijk historisch dit, hè?
1: Ja, en wat doe je met 40 graden? Ja, gewoon zo min mogelijk. Ik weet nog dat ik ooit heel lang geleden in Australië was. Toen zag ik op een gegeven moment 40 graden op mijn dashboard. En ik werd gewoon bijna onwel. Zo warm. En dat gaan we nu gewoon in Nederland krijgen.
0: Dit zijn temperaturen voor het Amerikaanse Death Valley.
1: Ja, precies dat. Ja.
0: Ja, dat. Maar wij hebben het hier vandaag. Dus let inderdaad een beetje op jezelf en op elkaar. En waar we even benieuwd naar zijn, wat is de huidige temperatuur bij jou nu op dit moment?
1: Ja, we gaan kijken waar in Nederland nu de hoogste temperatuur gemeten wordt. Dus laat weten waar je bent en hoe heet het is.
0: Precies. Mag even een berichtje sturen. Een voice appje mag je ook sturen, dat je gewoon iets inspreekt. Of

0: als je vannacht gekeken hebt en ook als je niet hebt gekeken, dan word je zometeen erbij gepraat door onze favoriete voetbalanalist, Kees Kwakman. Want die heeft natuurlijk sowieso zijn wekkertje gezet.
1: En misschien dat Ronald Koeman ook in de buurt is.
0: Ja, hij vindt zelf dat hij een goede Ronald Koeman imitatie heeft.
1: Dat vind ik ook, hoor.
0: Ja.

0: J-Lo. Afkorting voor Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. 9:15. En ja, er is gevoetbald op Nederland zelf dan natuurlijk. We zijn de poolfase door. Eindelijk, toernooi kan echt gaan beginnen. En dus gaan we eens even terugblikken op die wedstrijd. En natuurlijk ook vooruitblikken op alles wat er nog komen gaat met onze favoriete voetbalanalist van de ESPN. Tegenwoordig ook zanger natuurlijk. Hè? Wat doet hij niet allemaal?
1: En hij is imitator natuurlijk.
0: Imitator?
1: Ja.
0: Hij heeft een hele goede Ronald Koeman in huis.
1: Ja, maar ook een goede Brian Brobbey.
0: Ja, Ronald Koeman die Brian Brobbey zegt. Dat is het weer, toch?
1: Nee, hij kan ook heel goed Brobbey nadoen.
0: Oh, zelf Brobbey nadoen.
1: Ja, maar dat kan tegenwoordig niet.
0: Nee. Kees!
2: Ja, goedemorgen!
0: Goedemorgen! Kees Kwakman, daar is hij. Zo, Kees. Even introduceren natuurlijk. Ja.

0: Zo, Kees.
1: Zo, zijn we weer.
0: Ben je een beetje wakker?
1: Jawel hoor. Nou, wat is het? 6 uurtjes gepakt. Ah, ja. Toch? Zo ietsje minder. Wow. Dus dat is prima.
2: En
1: dat is
2: te doen. Was de korte nacht de moeite waard?
1: Nou, niet, het was niet echt op, hè? Nee. Ja, je was er ook al een beetje bang voor natuurlijk. Ja. Al, ik moet zeggen, de eerste paar minuten dacht ik... Oh, dat Tunesië met z'n allen verdedigen. Dat wordt een saaie 0-0. Maar goed, al heel snel stonden we 2-0 voor. Dus toen dacht ik nog wel... Nou, als we nou een beetje doorgaan... Dan kan het wel een hele leuke uitslag worden.
2: Ja. Ja.
1: Maar daar hadden de mannen niet zoveel zin in. Dus het was na een minuutje of 10 waren ze er klaar mee. Ja, ja. En zij waren natuurlijk zo matig dat het allemaal genoeg was.
2: Nou ja, toch hè Kees, even in alle eerlijkheid. Vooraf toernooi werd altijd gezegd... van Nederland heeft een fantastische verdediging... alleen die aanval, dat is niet goed genoeg.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Nu na 3 wedstrijden kan je constateren... de aanval gaat hartstikke goed... alleen verdedigend baart het me wel een beetje zorgen.
1: Ja, zij hadden ook wel een paar kansen, Tunesië. Ja. Kwamen er toch wel een paar keer gevaarlijk uit... En de spelervattingen, zoals we dat dan in voetbaltaal zeggen... dus de corners en vrije trappen tegen... daar hebben we er ook al 2 tegen uit gehad. Ja. Dus dat is echt wel een puntje van aandacht.
0: Ja.
2: Maar het is precies omgedraaid dus, hè? Dat vind ik toch een beetje gek.
1: Ja, maar ja, zoals de buur van Johan Cruijff altijd zei... zij verdedigen met z'n allen, aanvallen met z'n allen. Dus ja, weet je... Dus het ligt natuurlijk niet alleen aan de verdediging dat je wat weggeeft. Bijvoorbeeld Dumfries is natuurlijk... heel veel in de aanval.
2: Ja.
1: Ja, dat betekent ook dat er best wel wat ruimte ligt aan zijn kant af en toe. Dus ja, dat moeten ze toch wat beter afstemmen. Ja, nee. Maar goed, jongen, tegen Tunesië, het was leuk. Hè? Die gasten ook nog een goaltje, die ook blij.
0: Ja.
1: Ja, en nu komen de volgende Noord-Afrikanen. Die hebben een probleempje, joh.
0: Ja, jongens, Marokko. Marokko, ja. Nou, dat gaat wat worden. Dat gaat ook in ons land wat worden. Want we hebben natuurlijk een grote Marokkaanse gemeenschap hier.
2: Absoluut.
0: Het is wel fantastisch, toch, dit affiche wat er staat.
1: Die Marokkanen kennen er echt helemaal niks van. Nee. Ja, jongens, hier in Volendam wonen er nog geen een. Dus ik kan het gewoon roepen.
0: Nee, maar Kees, dat is toch niet waar? Ik zeg het je gewoon eerlijk. Ik knijp hem ongelooflijk. Ik ben zo... Ja, ik ben echt bang. Ik hoop het niet, hè. Maar ik ben echt bang. Weet je wat het is? Die Marokkanen, die voetballen voor hun land. Die gaan ervoor. Dat is voor volk en vaderland. En dat mis ik toch. Het zat er heel eventjes in tegen de Zweden. Maar ze moesten zich even bewijzen. Nu kakt het weer ontzettend in. En dan krijg je vrijdag deksel op je neus. Volgende week. Daar ben ik dan zo bang voor.
1: Ja. Nou, ik ben het wel met je eens dat zij wel echt een leuke ploeg hebben. En ze hebben ongelooflijke stappen gemaakt de laatste jaren. Het Marokkaan zelf dan, maar ook die hele bond. Wat ik heb gehoord, alles eromheen is verbeterd, geprofessionaliseerd. Ja. En ook die jeugdelftallen, ze zijn echt wel in opmars. Maar wat ik wel een beetje proef bij hun... Ze zijn toch een beetje vernederlands, merk je. Mm-hmm. Ze denken nou wel dat ze veel beter zijn dan ons. En dat roepen ze nu overal. Wij gaan 3-0 winnen en die Bouadi is beter dan Frenkie de Jong. En zo wordt nu al geroepen allemaal. En dus laat ze maar een beetje... Hè? Laat ze maar in de waan dat ze veel beter zijn dan ons. En dan winnen wij op z'n Duits. Ja. Nou, zou dat niet mooi zijn?
2: Mag ik even Ronald Koeman spreken?
3: Zeker.
2: Ronald, heb jij een strijdplan tegen Marokko?
3: Nee, dat heb ik nooit. Brian Brubby, mooie call.
0: Je moet hem nooit...
1: Als Brobby nou gewoon elke week een goal maakt... dan kan ik gewoon alleen dit zeggen. Brian Brubby, mooie call. Ja, dat is toch top.
0: Hey, maar ik vind het wel lekker, Kees. Jij bent gewoon van overtuigd dat we ze gewoon gaan pakken, die Marokkanen, dinsdagochtend.
1: Ja, het wordt echt wel een 50-50. Ik denk dat Nederland misschien iets in het voordeel is. Toch ook wel een stukje ervaring wat de mannen hebben op een eindtoernooi. En het wordt denk ik wel een leuke wedstrijd. Dat Marokko van 4 jaar terug, dat de halve finale haalde, dat viel vooral op door het hele verdedigende, stugge elftal wat ze waren. En nu zit er wel meer avontuur in het elftal. Ze hebben echt leuke spelers. Dus,
2: zeker, alleen Marokko van 4 jaar geleden was wel beter dan Marokko van nu, heb ik het idee. Dus dat is
1: het voordeel. Dat denk ik niet. Dat was gewoon puur omdat ze zo verdedigend en ook echt wel met een hart speelden. Wat Koen net zei, dat was toen ook al. Maar nu zit er meer avontuur in het elftal. Dus hebben we meer... aanvallende spelers ook. Dat hoeft niet nadelig te zijn voor Nederland. Dus maar, ik heb er ondanks alles wel vertrouwen in hem.
2: Maar wij hebben Brobby. Ja. En Brobby wordt de ster van het toernooi. En het enige is...
3: Zeker.
2: Na afloop wordt hij geïnterviewd. Ja, en dan merk je wel dat hij gewoon ontzettend euforisch is.
4: Ik denk het is een WK. Je wilt jezelf natuurlijk laten zien. Je krijgt de kans om in de basis te spelen. Dat wil je ook belangrijk zijn met de coach. Dus,
5: hoe fijn is het als dat dan lukt?
4: Heel ver.
0: Ik vind Brobby zo'n held. Deze man. Ga ook even. Ga even op YouTube even zoeken naar de hoogtepunten van de interviews van Brian Brobby. Er komt zulke mooie dingen. Nassietje. Prison Break.
2: Prison Break.
1: Ja, ja. En dat hij zei: ik wil. Als je geen voetballer, wat wil je dan? Ja, tennissen. Kan je tennissen? Nee. Ja. Had nog nooit een tennislekker aangeraakt. Ja.
0: Hey, maar gaat hij het weer doen tegen de Marokkanen? Gaat hij er eentje in prikken, denk je?
1: Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Hij heeft zelf ook vertrouwen, hoor. Hij is fit, hij mocht lang blijven staan. Ja. Dus dat betekent dat hij nergens last van heeft.
2: Ja.
1: Ja, en kijk, Gakpo krijgt het lastig tegen Hakimi. Dat is echt misschien wel de beste rechtsback van de wereld. Die Marokko heeft. Dus het moet toch weer van Brian komen.
0: Nou, god, ja, als we voorbij Marokko zijn, ja, dan krijg je Zuid-Afrika of Canada.
2: Ja, Canada wordt dat.
0: En dan ben je lachend door alweer, hè, Kees? Dan gaan we.
1: Jezus, dan zijn we er al zo.
0: Ja. En dan zetten we die Duitsers even opzij en dan ben je er, ja.
1: Ja, jongens, ik kan eigenlijk niet meer mis.
2: Nee,
1: ik weet niet hoe het met jullie is, maar we worden wereldkampioen.
2: Oh, Kees, goed weekend.
1: Yo,
2: Ronald, goed weekend.
5: Doei, doei.

0: Chic.
1: Met het bekende gitaartje van Nile Rodgers natuurlijk, Le Freak. En straks het nieuws van 9:30. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met een extra weeralarm in ons land, naast dus code rood. En afkoelen is niet overal een goed idee.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan... en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
9: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Schat, je hoeft niet te huilen.
15: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
16: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
15: Dat lucht op.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
20: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
21: Get ready for the OG.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Goedemorgen, het is extreem heet vandaag in ons land. Daar gaat hij lokaal de historische 40 graden, veel zon. En aan het eind van de dag in het Zuidoosten ook nog kans op zware onweersbuien. Dus wees gewaarschuwd vandaag. Dan de vertragingen op de weg. Het zijn er maar 5 op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij De Hocht, 5 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 7 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Meteren en de brug over de Linge, 20 minuten. Je bent het langst onderweg op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Bij Oud-Beierland, 40 minuten. De vertraging. En de A37 knoopt het Holsloot richting Meppen voor de Duitse grens. 10 minuten. Dit is jou. En dan het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
4: Goedemorgen. Ja, 2 weeralarmen tegelijk dus in ons land. Voor die plensbuien laten vandaag in het Zuidoosten geldt code geel. En vanwege de hitte op veel plekken code rood. Het advies is, ga niet de deur uit als dat niet hoeft. Op de weg zien de ANWB en Rijkswaterstaat vanmorgen een normale ochtendspits. Wie wel op pad gaat, daarvoor heeft Rijkswaterstaat bij Hart van Nederland een paar tips.
5: Check voor vertrek uw route en houd de actuele verkeersinformatie goed in de gaten. Neem ook voldoende drinkwater mee voor onderweg. En neem ook een paraplu of een parasol mee.
4: Ja, zoals je dus schaduw hebt. Als je met pech komt te staan, een groot hardstyle-festival is afgelast. Tienduizenden bezoekers uit allerlei landen zijn de dupe. Code rood en code oranje kwamen vannacht eventjes samen op een school in Ommen in Overijssel. Want door de hitte gaan de lessen daar vandaag niet door. Voor die school was dat wel de perfecte aanleiding om in de aula het Nederlands elftal te kijken. De directeur legt het uit bij RTV Oost.
6: Wij zaten aan de koffietafel en we hadden het over de tropenroosters van heel lang geleden. Dat dat nog wel eens gebeurde, maar dat dat eigenlijk niet meer te doen is. En toen kwamen van ja, ultieme tropenroosters zou toch zijn om samen naar voetbal te kijken.
4: Ja, hebben ze dus gedaan. De brugpiepers gingen vooral kijken. De bovenbouwers die gingen liever zelf naar een kroeg.
18: Oké, dus even, de school gaat dicht omdat het heet is, maar je kan wel in de school voetbal kijken.
4: Ja, blijkbaar kan dat wel. De nacht is net wat koeler misschien, hè?
18: Ja, maar je kan ook s'nachts lesgeven, hè?
4: Ja. Maar ja,
18: als
4: kijk,
18: je
4: voor hier een boze
18: kijken,
4: ouder.
18: Als je voetbal kan kijken, kan je... Nou, nee hoor. Oh. Het is natuurlijk wel weer... Dit is een tropenroos, dat geldt voor iedereen. En het is onhandig, want ja. Ja, je moet wel gewoon werken. Dus de kinderen zijn vandaag vrij. Dat hoor je dan gisteravond 17:45. Maar dat, ik denk dat dat voor 80% van Nederland geldt. Ja, het is gewoon even aanpassen. Maar het is, kijk, als het in het klaslokaal 32 graden is... en er zitten 30 kindjes, dan blijft er geen zuurstof over, denk ik.
3: Nee. Maar het is sowieso een beetje gek, want vandaag met die code rood wordt heel veel gaat niet door. Ook heel veel mensen blijven thuis van werk. Terwijl, ja, op werk, in de meeste gevallen, zoals bij ons... Ja, daar is het eigenlijk het lekkerste van overal. Want daar is het fantastisch. Daar is het cool, hier is het heerlijk. Ja.
4: En met thuis is het 30 graden, hier is het prima.
3: Ik zit liever op werk, hoor.
18: Maar mijn dochter Lexi, die kreeg gisteren 17:45 te horen... dat ze vandaag niet naar school hoorde. Dus die ging de tas pakken. Die dacht, ik ga even lekker naar Defcon.
3: Oh. Lexi, hoe oud is ze?
18: 4. Ja.
4: Dan mensen die verkoeling zoeken zijn in de problemen gekomen. Bijvoorbeeld in het Noord-Limburgse Middelaar. Daar is een zwemmer overvaren en overleden. Daar is iemand voor gearresteerd. Het is niet duidelijk of die verdachte nou de bestuurder van die boot was of niet. Dat wordt misschien later vandaag duidelijk. Slachtoffer is overleden. Het gaat om de amateurvoetballer Mats Grotenbrecht, die eerder het bekeravontuur van Ajax nog dwarsboomde door namens Hercules te scoren. En ook deed hij dit jaar mee aan datingshow The Bachelorette. Meer mensen die verkoeling zochten zijn overleden. Ik zei het al, in een zwemplas in Utrecht een jongen van 13 en in de Waal bij Nijmegen een man van 21. En als je in zee wil afkoelen misschien, dan kun je van een koude kermis thuiskomen. Het stikt daar van de kwallen, schrijft de Telegraaf. Oh. Het is hoogseizoen voor die kwallen. Warm zeewater, weinig wind, een rustige zee. Allemaal ideaal voor dat beestje. Grote kans dus op een kwallenbeet als je gaat zwemmen. Is niet gevaarlijk, maar wel pijnlijk en vervelend.
3: Zo, daar moet je niet aan denken, hè?
18: Ik had afgelopen december had ik een kwal in mijn broek. In mijn zwembroek.
3: Is dit een grap?
18: Nee.
3: December?
18: Ja, ik was in Thailand.
3: Oh, oké. Okay.
18: En toen was ik aan het snorkelen. En dan lig je natuurlijk met. En in één keer. Ik wou een boot opstappen vanuit het water. En ik krijg toch een partij. Nou, echt een ontzettend op mijn bil. Ik denk, wat gebeurt hier? En ik denk dat vaak bij pijn denk je dat trekt zo weg. Maar het werd alleen maar erger, erger, erger. Ik werd er een beetje. Het is best pijnlijk een kwallenbeet.
3: Ja, dat weet ik.
18: Wat een gore beesten zijn
3: met
18: dat.
3: Die tentakels pakken ze hier gewoon.
18: Ja, dus ik had gewoon zo'n suignap op mijn bil.
3: Maar hij zat in je broek?
18: Ik had dus mijn zwembroek niet helemaal strak gesnoerd. Dus dan zit er een soort van zuigende werking tussen het touwtje en de rest van de bilpartij. En daar ging hij als een soort van koentunnel ging hij gewoon naar binnen zo.
3: Mooi verhaal. Mart, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Het is echt historisch. Natuurlijk 40 graden kunnen we vandaag gaan halen. Moeten we ook niet al te blij om zijn. Want het is natuurlijk eigenlijk zorgwekkend genoeg. Daar gaat het niet om.
18: Ja.
3: Maar we gaan even een rondje Nederland doen. Want waar is de temperatuur op dit moment? En dan hebben we het om 9:55 het hoogste.
18: Ja.
3: Zullen we eens even naar Zuid-Limburg gaan?
18: Ja, graag.
3: Daar hebben we Iris. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Jij zit in Stijn. Oh, daar is de verbinding ook vrij slecht, hoor ik al. In Stijn.
18: Iris?
7: Ja.
18: Ja, dit is een slechte verbinding.
3: Ja. Heel snel, wat is je temperatuur daar in Zuid-Limburg op dit moment?
7: Plus 31.
18: 31, hoor ik.
8: Het is gesmolten.
3: Op een of andere manier, met Limburg gaat het nooit helemaal lekker. Hè?
18: Nee.
3: Ik weet niet wat dat is. Ja, het is toch een beetje haatliefde, vind ik altijd.
18: Moeten we Limburg teruggeven aan de zee?
3: Afsteken en afduwen. Nee, dat zouden we niet willen. Nee, hier een grapje hoor, grapje. Grapje.
18: Lang leef Limburg. Drie keer hoezee voor Limburg. Hoezee, hoezee, hoezee.
3: Wij schrijven op 31 graden in Stijn, Zuid-Limburg. Sabine?
9: Hallo, goedemorgen.
3: Gaan we erop en erover of blijven we eronder?
9: We gaan erover.
3: Oh, nu al. Waar zit jij in Nederland?
9: In Neerbeek.
3: Dat is ook Limburg.
9: Dat is echt ook, dat is vlakbij Stijn eigenlijk, maar daar is het 32 graden.
3: Oh ja, Neerbeek
18: en altijd. Een betere verbinding.
3: Ja.
9: Ja.
3: Heel goed. Nou, we gaan straks even een rondje Nederland doen. En je mag ons appen natuurlijk gewoon in de app van Joe. Wat is de temperatuur op dit moment bij jou? Laat het ons even weten.

0: Survivor in the Eye of the Tiger. Goedemorgen, 9:45 is het. Ja, normaal gesproken nemen we al bijna afscheid van de ochtendshow. Deze ochtend zeker niet. Nee. Gaan wij door tot 12 uur. En straks om 10 uur beginnen we met de singalong. En die duurt vandaag maar liefst 2 uur. En dat is nog niet alles.
1: Nee, het heeft een ander karakter. Want het is een volledige verzoekjes-singalong. Dus jij bepaalt de komende 2 uur wat er gedraaid wordt op je lievelingsradiostation.
0: Kom maar door met jouw favoriet 1 liedje uit de jaren 70, 80 of 90. Waar denk je aan op deze bloedhete dag? Laat het mij eventjes weten in de app van Joe. En in diezelfde app komen nu allemaal berichtjes voorbij. Want wij zoeken de hoogste temperatuur in Nederland.
1: Ja, op dit moment zeggen en schrijven 9:50.
0: Ja. Ja, het is nu al, we zijn dus nu al op veel plekken de 30 graden gepasseerd. Dat is natuurlijk uniek hè, dat het op dit tijdstip allemaal al gebeurt. Isa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar zit jij in Nederland ergens?
2: Ik zit in Wassenaar.
0: Oh, dat is het dure gedeelte van Wassenaar?
2: Nee, niet het dure gedeelte,
1: Nee. Nee, terwijl Wassenaar, dat klinkt cool hè, wassen. Dat denk je, er komt water bij. Maar bij jou is het toch ook warm, denk ik nu hè?
2: Ja, het is nu 30 graden.
0: Oeh, maar je zit wel vlak bij het strand.
2: Ik zit in de buurt van Duinrel woon ik.
1: Ja. Kijk, ja. En heel veel kwallen heb ik net gehoord bij Mars.
2: Ja. Ik ga niet naar het strand.
0: Je gaat niet naar het strand? Oké. Nee. Okay. Je blijft gewoon lekker binnen, doet de gordijnen dicht en wacht tot het weer koeler wordt.
2: Ja, precies. Ja, overleven.
0: Isa, sterkte vandaag.
2: Dank u wel.
0: Doei. Andrea stuurt ons een voice-appje.
3: Goedemorgen, mannen van Jo, op deze warme ochtend. In Kampen Overijssel is het 28 graden. Goedjes.
1: Dat is lekker nog.
0: Dat is lekker. Dat is helemaal prima, hoor. Ingo.
4: Goedemorgen.
0: Je bent vrij vandaag.
4: Ik heb vandaag een dagje vrij, ja. Kan ik een beetje genieten van het weer.
1: Ja, heb je nog een beetje kunnen uitslapen?
4: Nee, dat niet. Ik had wel gewoon mijn jongste zoon thuis.
1: Oké.
4: Dus die moest ik op tijd wegbrengen. En ik mag

0: Bob.
1: In Peer.
2: Oh, wat grappig.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat is je, wat voor telefoon, wat is je telefoonmerk?
0: Ik heb een Samsung, helaas. Nee.
2: En de vraag natuurlijk, Ingo, is het daar in het zuiden van het land? Hoe warm? Waar staat de temperatuur? Wat kwik? Kom maar door.
0: Ja, ik had net rijwind, dan zat ik op 32 graden. Maar op dit moment sta ik netjes geparkeerd langs de kant. En dan staat hij op 34 graden.
1: Oh, en heb jij misschien ook een beetje idee hoe warm het is in Peer op dit moment?
0: Nee, gelukkig nog niet. Ik mag gewoon in mijn auto er naartoe rijden.
2: Ja. Lekker. Ingo, fijne dag, hè?
0: Yo, dankjewel. Jullie ook.
2: En Edwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wij hebben 44 graden. Wij hebben de hoogste bod 44 graden op dit moment. Op de, 34 graden. Excuses, ik overdrijf graag. Hè. 34 graden op deze vrijdagochtend, 9:45. Waar sta jij op dit moment? Ga je erop of eronder?
3: Maasvlakte Terminal in Rotterdam.
1: En dus. Wat zegt de thermometer?
3: 34 graden.
2: Oh. Als ik jou was, had ik er een graadje bij opgebluft. Maar oké, jij houdt het netjes op de 34.
3: Ja. Nee, het is, alles ligt ook stil hier. Terminals, die doen het niet meer. Alles is te warm voor de terminals. Dus computers, kranen werken niet meer. Dus, ja.
2: Ja, we liggen op zijn gat, hè, dit hele land.
1: Dus je kan lekker een dagje vrij nemen. Ja.
3: Nee, we gaan gewoon door. Okay. Kijken wat we nog kunnen doen.
2: Lekker, dus, that's the spirit, hè? Yeah. Hoppakee.
1: Opa, dus, afkoelen kan in Peer.
3: Ja, precies, in Peer.
2: Hey Edwin, lekker Joe luisteren de hele dag. En,
3: zeker.
2: En sterkte, hè, daar.
3: Kom goed. Doei. Doei.
2: En straks hier in die uitzending hoor je de

0: Queen. She won't forsake me. And Angels. I'm loving angels instead. Op zoek naar de hoogste temperatuur in Nederland op dit moment. We kwamen net tot 34 graden. Bianca appt ons. In Heerlen nu 35 graden, zegt ze.
1: Och.
0: Maar hey, dan gaan we even naar Marloes.
1: Ja,
0: ja, dus Marloes, baas boven baas. Etteleur, 36,5 graad.
2: De mop van Kato.
0: Ja, ze heeft ook een foto bijgestuurd. Het is niet gelogen.
1: Nee, en bij haar in huis is het 26. Luchtvochtigheid 43%. Ja. En binnen 41%.
0: Ja.
1: En de zon is vandaag om 5:45 opgekomen.
0: Ja.
1: Allemaal dankzij de thermometer van Marloes.
0: Dankjewel Marloes, dankjewel. En dan is het 9:50. Ja, alles schuift vandaag 2 uurtjes op in de Koen en Sanne Show. We begonnen om 8:00. Vanwege onder andere de wedstrijd van Nederlands Elftal. We gaan ook door tot 12:00 straks met de singalong. Liedjes die jij aanvraagt gaan wij draaien.
1: Ja.
0: Dus je mag gaan appen. Maar ja, normaal gesproken om 8:10 hebben wij...
1: Nou, en dan mag ik even zeggen dat zomerse liedjes natuurlijk vooral welkom zijn, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, het mag natuurlijk allemaal een beetje zomers karakter hebben op deze code rode dag.
0: Leuk. Welke zomerse liedjes wil je horen? Laat het weten. Ja, dan is het nu 9:50. Normaal dus 9:50. Tijd voor de mop van jouw dochtertjes.
1: Ja, Cato is 7,5 inmiddels. Het is dol op hockey, dol op turnen. Ze maakt graag een ratslag. Maar haar grootste hobby is het vertellen van moppen.
3: Er komt een Nederlander in een vlaggenwinkel en vraagt... Heeft u voor mij een groene Nederlandse vlag? Zegt de verkoper, die heb ik niet. Ik heb wel een Nederlandse vlag, alleen in rood, wit en blauw. Nou, zegt de Nederlander, geef me dan maar een blauwe.
0: Ja, moet toch altijd weer om de lachen.
1: Ah, leuk.
0: Ja. Tootje, leuk.
1: Vrolijke noot.
0: Iedere ochtend hoor je haar in...

0: Oh ja, dit is wel een lekker zomersliedje hoor. UB40 met Maybe Tomorrow. Straks het nieuws van 10 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we hoorden het net al. Het warmt al snel op in ons land. Hittemaatregelen zometeen. En onze volgende WK-tegenstander Marokko laat spierballen zien.
2: Ja, ondertussen komt er een vraag voor jou binnen van Hans.
1: Ja.
2: Een vraagje van Mart. Of morgen Veteranendag nog doorgaat?
1: Vooralsnog wel.
2: Oké. Okay.
1: Maar wel met allerlei maatregelen volgens mij. Volgens mij mogen de mensen die meelopen een wat zomerse tenue aan. En er wordt allerlei schaduw gecreëerd en zo. Dus nee, volgens mij gaat dat vooralsnog door.
0: Vind ik dan wel opvallend dat dat gewoon doorgaat.
2: Ja,
0: eigenlijk zegt.
2: Het zijn vaak wel wat oude mensen.
0: Nou ja, precies. Ja. Ja. En die inderdaad ook nog wat nodig aan hebben dan ook. Op
2: ja, veteraan. Ja.
0: Joy!
3: Hi!
0: Hoe is het met de spanning?
3: Nou, die begint wel te komen, moet ik zeggen.
0: Je gaat trouwen vandaag.
3: Ja, inderdaad.
0: Want het is 2-6.
3: Ja, 26-26.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Mooie datum.
3: Zeker, ja.
0: Ja. Wie is de gelukkige?
3: Roy.
0: Roy. Oh. Ja.
2: En weet Roy het al?
3: Dat we gaan trouwen wel. Ja. Niet dat ik nu op de radio ben. Dat weet hij niet.
0: Oh. Hey, en vind je het lekker dat het nou zo heet wordt vandaag? Of baal je stiekem een beetje?
3: Ik baal stiekem een beetje. Maar ergens wil je het ook niet hardop zeggen. Want regen had nog erger geweest,
0: ja,
3: denk ik.
0: Precies.
3: Maar 10 graadjes minder had ook prima geweest, ja, natuurlijk.
0: Ja. Hey, we gaan de singalong beginnen zometeen om 10 uur. Joy, ja, er is één liedje. Één liedje. Verklap het nog niet. Maar dat is wel een beetje jullie liedje, denk ik, hè?
3: Ja, wel een beetje.
0: Ah, het past wel bij de dag van vandaag.
3: Het past bij de dag van vandaag, ja.
0: Welk liedje dat is, hoor je zo.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Casino, uitgerust op vakantie. Casino, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
12: Goedemorgen, het is 10 uur. We gaan een sing-along doen. 2 uur lang zo dadelijk hier bij Joe. Eerst krijg je het nieuws, hier is Mart Gol.
13: Goedemorgen, nu al dik 30 graden. Het kwik loopt snel op in ons land op deze vrijdag, met op veel plekken code rood en lokaal 40 graden. Wordt gewaarschuwd om niet naar buiten te gaan als dat niet hoeft. Volgens NS is het nu rustiger vanmorgen in de treinen. Ondertussen allerlei maatregelen, er wordt minder post bezorgd en verschillende pretparken zijn dicht. De TT in Assen gaat door en deze mensen maken er daar het beste van, hoort Hart van Nederland.
14: Nou ja, lekker eerst weer mooi in de zon zitten. Van genieten zou ik zeggen.
15: Gewoon rustig blijven. Wij rustig houden, dan denk ik dat het wel goed komt.
13: Ja, niet te druk maken is dan het advies. Een ander groot evenement gaat niet door. Een hardstyle festival met tienduizenden bezoekers. Van de hitte naar nieuws over een kerstmarkt. Want een man die 2 jaar terug in de Duitse Magdeburg inreed op een drukke kerstmarkt, moet levenslang de cel in. 6 mensen kwamen om, vielen honderden gewonden. De man uit Saoedi-Arabië stond bekend als een fel criticus van de islam. Maar wat nou het motief is geweest voor de aanslag is niet bekend. In Venezuela wordt volop gezocht naar vermisten na de aardbevingen van gisteren. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zijn druk. Ook ons land heeft een zoekteam gestuurd. Inmiddels staat het aantal officiële doden op 235. Maar daar zal het niet bij blijven, is de verwachting. Dan nog naar het WK voetbal. Marokko kijkt vol vertrouwen naar de volgende wedstrijd op het WK. Oranje is dan onze tegenstander. Nederland kunnen we hebben, zeggen fans tegen het AD. Ze vinden Oranje een fijnere tegenstander dan Japan. Of wij Marokko aan kunnen is de vraag. Bondscoach Koeman kijkt ernaar uit.
16: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. De rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Het is een interessante wedstrijd.
13: Zei hij bij de NOS. Volgens kenners is Marokko uitgegroeid tot een van de sterkste voetballanden van Afrika. In de nacht van maandag op dinsdag weten we wie er wint. Dan ook nog laatste nieuws over de hitte. Want zojuist wordt bekend dat Veteranendag wordt afgelast.
17: Nee.
13: In Den Haag. We hadden het er net nog eventjes over.
17: Ja.
13: Het defilé en de manifestatie op het Malieveld gaan niet door. Dat is het eerste nieuws daarover. Dus het defilé sowieso niet. Of de rest van het evenement daar ook omheen hangt. Dat moeten we zo meteen eventjes horen. Meer om 10:30 ga ik je updaten daar.
18: Ja, begrijpelijk ook wel. Want ja, we hadden het er inderdaad net nog een gesprek over. Ja. Het gaat om oudere mensen natuurlijk. Ook nog vol in de zon daar. Ja.
17: Maar ze kunnen ook voor de Amerikaanse variant kiezen, toch?
13: En dan?
17: Defilé Américain.
13: Altijd weer wachten op een grap bij jou. Het weer van Weerplaats. Het gaat dus over de dag van morgen voor alle helderheid. Het weer van Weerplaats van vandaag. Veel zon, extreem heet tot voor lokaal 40 graden. Eind van de dag in het zuidoosten. Kans op zware onweersbuien.
18: Dankjewel, Mart. 6 vertragingen op de weg. Het is allemaal niet druk, hè? De A12 Arnhem-Oberhausen nog de langste vertraging bij de Duitse grens. Een controle is daarom 7 kilometer file daar en een kwartiertje extra.
17: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
18: Ja, daar gaan we. Op een gek tijdstip natuurlijk. Normaal gesproken beginnen we om 9 uur. Nu doen we dat om 10 uur. En we gaan ook gewoon een uurtje langer door tot 12. Heerlijk, toch?
19: Ja, heel heerlijk. Ja, 2 uur lang zingen, misschien wel met zomerse liedjes. Maar het mooie is, jij bepaalt wat wij de komende 2 uur gaan draaien. De singalong is all request, zoals dat zo mooi heet in Spanje.
18: Ze is 28 jaar, komt uit Zwaagdijk Oost. Ze heet Joy en gaat vandaag trouwen met Roy. Roy en Joy. Joy, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
19: Hoeveel opmerkingen hebben jullie al gehad over jullie namen, Roy en Joy?
20: Ja, die hebben het meerdere keren al gehoord.
18: Ja, ja. En wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Behalve natuurlijk trouw, maar hoe ziet de dag eruit?
20: Nou, we beginnen straks met het jaarwoord. En daarna een gezellige borrel en een diner en een feest. Dus een hele volle dag.
19: Ja, het is een buitenlocatie.
20: Ja, klopt.
19: De ceremonie is om 2 uur, dat is het heetst van de dag. Even in alle ernst, gaat iedereen dat aankunnen?
20: Ja, ik hoop het. We hebben wel een beetje voorzorgsmaatregelen genomen. Dus we hebben voor iedereen een waaier, een flesje water. We hebben extra parasolletjes om neer te zetten. Dus we hopen op die manier dat het een beetje te doen is.
19: Ja.
20: En zorgen dat de babs een beetje doorpraat.
19: Nou ja, en wordt er nog gespeeched? Want je hebt natuurlijk ook leer mij die jouw schoonvader kennen. Oh, die gaat even 40 minuten lang vertellen hoe klein Roy begon. En hoe die op hockey ging en toen op zijn 6e zijn eerste kleurplaat had gemaakt.
20: Ja, nou ja, ik hoop dat het meevalt. Dat iedereen hem een beetje in toom houdt.
18: Zo gaat het inderdaad. Ja. Ze hebben toch de speech geschreven natuurlijk.
19: Nou, ik heb een keer een bruiloft meegemaakt. Het was zo, dat ging de vader van de bruid zeggen. Ja, en ik weet nog altijd dat ik naar je hockeywedstrijden keek. En toen zegt ze, ik heb nog nooit op hockey gezeten.
18: Oh jezus.
19: Dat is toch ook een rare afslag.
18: Ja. Heftig. Joy, wij wensen jullie een prachtige dag. Een heel mooi, onvergetelijk huwelijk natuurlijk.
20: Dankjewel.
18: En volgende week gaan we even bij je polsen hoe het allemaal is geweest natuurlijk. Heel erg benieuwd naar. Maar er is wel één liedje, want jij mag de singalong gaan aftrappen. Eén liedje wat jij nu mag gaan aanvragen. Welke wil je horen?
20: Love is All van Roger Glover.
18: Ja, Roger Glover en zijn vrienden natuurlijk. Love is All. Roy en Joy, maakt er een mooie dag van.
20: Dankjewel. Hoi.

0: Comedy, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Hou je toch een beetje vol met die temperaturen?
1: Jawel hoor. We hebben gelukkig een aircootje hier.
2: Lekker. Nou, ga je nog iets doen? Want ik denk dat heel Nederland vooral gaat zeggen dat ze niks gaan doen.
1: Ik ga helemaal niks doen. Ik volg het advies van het journaal op.
0: Ja, verstandig.
2: Doe alsof je werkloos bent.
1: Nee. Op maandag, dinsdag, woensdag werk ik. Nou, het was woensdag ook al grafheet op het werk, dus...
0: Grafheet.
1: Ja.
0: Mooi. Hey, welk liedje kunnen we voor je draaien, Astrid?
1: Nou, heel graag Copacabana van Barry Manilow. Ja.

0: Joost Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Even aan mijn moeder vragen. Hoor je in de Joe Singalong? Ja, we zijn op een gek tijdstip natuurlijk bezig nu.
2: Ja.
1: Het heeft alles te maken met dat we de ochtendshow 2 uurtjes hebben opgeschoven. We zijn 2 uur later begonnen. We gaan ook 2 uur langer door. Dus tot 12 uur draaien wij liedjes die jij wil horen op deze bloedhete vrijdag.
2: Ja, en het mag natuurlijk allemaal een beetje een ander karakter hebben, omdat het sowieso een gekke week is geweest. Ook met voetbal en natuurlijk ook met code oranje of code rood zelfs nu. Dus ja, we vragen plaat aan. Denk aan de zomer. Denk aan rustig aan doen. Denk gewoon aan wat de zomer zo mooi maakt.
1: Rody zit met zijn vrouw, Stefan, in de auto en de kinderen Isabeau en Jasmine. En die stuurt ons dit berichtje.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Wij zitten in de auto en wij zouden graag het liedje Sunshine Reggae willen horen op deze mooie zomerse dag.
1: Kijk.
3: Nou, een hele fijne dag. Jojo.
4: Ja, die willen we toch super graag horen, jongens.
1: Yeah. Komt eraan zometeen na het nieuws van 10:30, Mart.
5: Goedemorgen, steeds meer maatregelen vanwege de hitte. Welke hoor je zo?
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
17: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
19: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
0: 1 ijs koffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Nu bij Dirk. Mora Megamix 3,29. Perfect.

je anders doet. Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar Figo.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen, dan het weerbericht van Weerplaza. Het is op dit moment snikheet en de temperatuur kan oplopen tot een graad of 40 vandaag. Hou daar alsjeblieft een beetje rekening mee, want het zijn natuurlijk temperaturen die gewoon echt gevaarlijk zijn. Dan 6 vertragingen op de weg, op 2 plekken iets drukker dan normaal. De A2 in het zuiden, Eindhoven-Maastricht. Kapotte vrachtwagen tussen Batadorp en Hocht, 15 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Controles zijn daar bezig, 8 kilometer file en een kwartiertje extra. Dit is jou. En dan gaan we naar het nieuws van 10:30. Hier is Mart Grol.
2: Goedemorgen. Steeds meer maatregelen in ons land vanwege de extreme hitte. Ook alvast voor morgen. Dan gaat het defilé van Veteranendag in Den Haag niet door. Ook een manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma in een schouwburg in Den Haag blijft wel bestaan. Ook vandaag allerlei afgelastingen, zoals een groot hardstyle festival dat is geschrapt. Advies is vandaag niet de deur uit te gaan als dat niet nodig is. NS ziet dat het rustiger is in de treinen. Op de weg was het wel een normale ochtendspits voor een vrijdag, zegt de ANWB. En wie verkoeling zoekt, kan naar bijvoorbeeld een bioscoop, want daar draaien vandaag extra veel films. En uitslapen hebben ook veel mensen gedaan vanwege die nachtwedstrijd van Oranje op het WK voetbal. Met 3-1 werd gewonnen van Tunesië, maar toch zijn veel kranten kritisch. Ze vinden dat de verdediging van Oranje beter moet. Maar we zijn dus door naar de knock-outs. De nacht van maandag op dinsdag spelen we tegen Marokko. Ook Ecuador is door naar de volgende ronde. En daar is het vandaag een nationale feestdag, zegt de president. Hij bedankte de spelers na het winnen van Duitsland. En dat mag het hele land dus vandaag vieren, met een vrije dag.
1: Lekker zeg.
3: Ja, geweldig.
1: Ja.
2: Daar wel.
1: Dankjewel. Ja. Nou, we hopen dat wij volgende week een nationale feestdag hebben als we dan de Marokkaan hebben opgerold.
3: Dat zou fijn zijn, ja.
1: Dat
3: zou
1: lekker zijn.
3: Of een dag die gewoon voelt als een feest.
1: Hey, goedemorgen. Mocht je denken, hey Koen en Sander op de radio, het is 10:30, wat is er allemaal aan de hand? Ja, we zijn 2 uurtjes later begonnen. De meeste stemmen golden uiteindelijk, ja. Er was gestemd om de ochtendshow wat later te beginnen. Maar dan gaan we dus ook wat langer door.
3: Ja, we zijn hier niet om lui te zijn. We gaan gewoon 4 uur radio maken zoals elke dag. Alleen schuift het geheel 2 uur op.
1: Ja, en we doen gewoon 2 uur singalong tussen 10 en 12. Dus daar zijn we lekker mee begonnen. En jij mag de liedjes aanvragen. Hoe leuk is dat? Waar heb je zin in op deze bloedhete vrijdag? Dat mag je laten weten. Heel leuk appje binnen van Stefanie.
4: Ja, die willen we toch super graag horen, jongens? Yeah!
1: Ja, Stefanie, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, in de auto, onderweg naar?
5: Kapfun. We gaan lekker naar de caravan. Hebben we lekker een airco's, ja.
1: En dan lekker,
5: zwemmen.
3: Lekker zwemmen, ja.
1: Ja, heerlijk. Op de camping.
5: Dus we zijn erbij. Dat is de radio, meneer Isabo, aan de telefoon. Maar nog 20 minuutjes moeten we en dan gaan we lekker zwemmen in.
1: Ja, want je bent met Isabo en met Jasmin, hè? Dat zijn je kinderen.
5: Ja. Klopt.
2: Leuk.
3: Nou ja, en daar hoort een soundtrack bij, daar hoort een liedje bij. Wat is voor jou nou een lekkere zomerplaat op dit moment?
5: Ja, Sunshine Reggae. Ja, die mag niet ontbreken.
1: Nee, natuurlijk niet. Gaan we meteen voor jullie doen en wensen jullie een hele fijne dag. En mogen we de kinderen nog even horen juichen, want het klinkt zo gezellig.
5: En voor jullie jongens. Even juichen!
1: Yay! Hey, heel fijn weekend. Doei.
5: Doei jullie ook. Doei.

0: Dirk.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Dirk, je komt uit Heijen.
1: Ja, klopt.
0: En dat ligt in?
1: Noord-Limburg.
0: Ja, we hebben een Limburgers getinte uitzending vandaag.
2: We hebben veel Limburgers aan de lijn. Gezellig hoor, leuk.
0: Hoe warm is het bij jou, Dirk?
1: 34-35 graden alweer.
2: Oh ja, en onderweg naar de magische 40 daar, hè?
1: Ja, dan hoop ik alweer thuis te zijn en lekker bij de airco te zitten.
2: Ja, heb je airco thuis, Dirk?
1: Ja, niet echt airco, maar we hebben het hele huis vol staan met ventilatoren.
0: Oh ja. Nou, dat zullen veel mensen ook hebben, ja.
1: Ja.
2: Je hebt de ventilatoren aanstaan en je hebt de radio aanstaan. Nou, dat is het recept voor een beetje een verkoelende werking natuurlijk, Dirk. En je mag een liedje aanvragen. Je zit in de singalong. Wat kunnen we voor je draaien daar in Limburg?
1: Nou, ik denk het meest iconische zomers nummer gemaakt in de Nederlandse taal. En dat is André van Duin met Als de zon schijnt.
2: Als de zon schijnt.
0: Nou, heel erg van toepassing.
2: Gaan we doen. Ja. Dirk, dankjewel en een heel fijn weekend.
1: Jullie ook, fijne uitzending.

0: Sergeant en live van de Backstreet Boys. Reno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Reno, wat kunnen wij voor je doen?
1: Summertime in the summertime.
2: Nou, dat is precies wat we gaan doen.
0: Hey, we gaan Mango Jerry voor je draaien. Reno, dankjewel. Sterkte vandaag, hè.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi. Bye, dag.
0: Mango Jerry in the sing-along.

0: Ik zag teleurstelling op het gezicht van Sander dat ik de microfoon te laat openzette, want hij was zo lekker aan het meereppen. Ja. Jij kent deze tekst helemaal, hè?
1: Het stond vroeger afgedrukt in de hitkrant.
0: Ja, echt?
1: Ja, dat vroeger had je de problemen en de vraagbaak en natuurlijk de berichtjes. Maar op pagina 44 was altijd een songtekst. En dat was deze, die ging ik uit mijn hoofd leren, zodat ik Summertime kon hebben.
0: Zo. Mooi. Van de DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince. We zijn bezig aan de singalong bij Joe. We gaan er nog een uur mee door. En een uur lang mag je lekker aanvragen waar je zin in hebt. En dat kan via de app. Straks het nieuws van 11, Mart Gol.
2: Ja, met meer over de hitte met hoofdletter H. En het WK blijkt echt ontzettend populair te zijn.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink. Per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: En de verkoelende klanken hier bij Joe. We gaan verder met de singalong straks na Mart Gol.
11: En dan zeg ik goedemorgen, een aangepast programma. Op allerlei plekken zijn dingen anders vanwege de hitte. 40 graden lokaal vandaag. En morgen blijft het heet, dus wordt alvast het defilé van Veteranendag in Den Haag geschrapt. Een programma binnen, waar airco is, gaat wel door. De bezoekers die niet naar een groot afgelast hardstyle-evenement in Biddinghuizen kunnen balen, ze komen uit allerlei landen.
12: Ja, heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
13: Naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. De
11: organisatie zegt dat bezoekers worden gecompenseerd, maar hoe, dat is niet bekend. Campinggasten die er al waren, die moeten vertrekken. Advies vandaag is thuis te blijven, maar niet iedereen kan dat, hoort de NOS.
14: Ik werk in het onderwijs, dus het is wel belangrijk dat er mensen aanwezig zijn op school.
15: Nou, ik heb een tentamen, dus ik moest naar buiten.
16: Wat zijn uw afwegingen vandaag?
17: Dat het binnen inderdaad veel te heet is. En op mijn werk heb ik een airco. Die hebben wij thuis niet.
11: De treinen waren vanochtend leger dan normaal, zegt NS. Op de weg was het volgens de ANWB een normale vrijdagochtendspits. Ander nieuws, levenslang voor de man die een paar jaar geleden in Duitsland inreed op een drukke kerstmarkt. Vielen 6 doden en honderden gewonden. Waarom de man het deed is altijd een raadsel gebleven. Er was ook levenslang geëist. En het WK voetbal is nu al de meest bezochte editie ooit. Een record van 3,6 miljoen bezoekers uit 1994 is verbroken, zegt Wereldvoetbalbond FIFA. Vooraf waren er nog zorgen omdat de kaartjes erg duur zijn. Zo betaal je voor de volgende wedstrijd van Oranje bijna €900. En het duurste kaartje voor de finale is zelfs
18: $6.370 voor een kaartje. Ja, sorry. Dan houdt het toch op.
11: Ja, gaat ook dus om duizenden euro's. Deze oranje fan die tv-programma Radar sprak is er dus niet bij. Als je wel wilt betalen voor Nederland-Marokko in Mexico in de nacht van maandag op dinsdag, dan zit je voor die $1000 wel helemaal boven in het stadion.
10: Echt waar?
11: Ja, het is een duur geintje, dat WK.
19: Wat is het schandalig, joh.
20: Dat is schandalig, maar dan kijk ik er toch van op. Want op televisie zie je ook, er werd van tevoren gezegd... er zullen wel open plekken in het stadion zijn, maar het zit gewoon vol.
19: Ja, maar is het niet dat ze gewoon mensen van de straat plukken... gaan maar kijk, het is het toevallig, het, wordt het record wat verbroken is uit 94... was ook in
20: ook
19: Amerika.
20: Daar, ja.
19: Dus ik denk toch ook in het andere landen heb je misschien wel zelfs grotere stadions gehad.
11: Ja, of misschien last minute als je dan gaat. En is het bij ons bij Ticketswap of zo. Dat je dan zegt, voor een prikje kun je nog op de kop tikken.
19: Ja. Maar €900 voor een kaas, vind ik gewoon echt schandalig.
20: Ja, schandalig, ja.
11: Kun je ook voor naar Celine Dion, bijvoorbeeld. Hè, voor dat
20: vind ik ook schandalig.
11: Oh, oké.
19: Het zou oranje aanlopen.
11: Het weer van Weerplaza. Extreem heet dus op de Wadden 32 graden, 40 in het zuiden. Eind van de dag in het zuidoosten kans op zware onweersbuien.
20: Dankjewel, Mart. Ja, de ANWB spreekt van een normale vrijdagochtendspits. Maar ja, op de vrijdagochtend is er eigenlijk helemaal geen spits. Sterker nog, inmiddels zijn er nu 14 vertragingen. De A2 Eindhoven-Maastricht bij De Hocht. 20 minuten dieren op de weg daar op de A2. Even opletten dus. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens zijn grenscontroles. 7 kilometer file en daarom 20 minuten vertraging.
19: Ja, ik wil toch even over die FIFA, daar heb ik over naast te drinken.
20: De organisator van het WK.
19: Ja, want die verdienen zo allemachtig veel geld. Natuurlijk met kaartjes, uitzendrechten, maar dat gaat allemaal... Ze geven het niet uit, hè. Dat gaat allemaal in de zakken. Want ze hoeven geen salarissen, niks te betalen. Want die spelers worden natuurlijk allemaal betaald door hun clubs.
20: Ja, ze moeten alleen alle mensen van de FIFA betalen.
19: Ja, nou, maar dat bedoel ik. Dus dat is, maar dat, als je zoveel miljarden binnenhakt... het gaat gewoon allemaal in die zakken van die klerenleiders.
20: Ja. Ja.
19: Het is echt schandalig, hoor.
20: Ja.
19: Kijk, als je kosten maar, heel veel kosten... maar los van, dit wordt allemaal nog gesponsord... Als je, zoveel kosten hebben ze dus niet. Stadionhuur en inderdaad personeel, dat is een keer een scheidsrechter en een VAR... Maar voor de rest valt het dus wel mee. Dus die komt zoveel meer binnen dan eruit gaat.
20: Schander, weet je hoe duur de brandstof van het privé... de privéjet van Infantino is?
19: Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Het is allemaal handjeklap onder het taart. En dan godsamme gewoon €900 voor een kaartje... voor de 16e finale vragen.
20: Sylvana, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Cor en Sander.
20: Maak jij je ook druk om het voetbal of volg je het eigenlijk allemaal niet?
21: Ik maak me niet zo druk om het voetbal.
19: Oh. Nee, dat moet je ook op een dag als vandaag niet doen.
20: Nee, je moet je vooral,
21: nee, absoluut
20: vooral niet druk
19: anders
20: maken.
19: Loop je rood aan.
21: Ja, klossende oksels, hè.
20: Hey, Sylvana, nou, je klinkt vrolijk, maar toch is het een beetje een beladen dag voor je vandaag, hè?
21: Ja, dat klopt, ja. Ja, mijn moeder is vandaag jarig, maar wel vanuit de hemel.
20: Ja, zes jaar geleden is ze overleden.
21: Klopt, ja.
19: Hoe oud zou ze geworden zijn vandaag?
21: 65.
19: Oei, dan is ze vrij jong overleden.
20: Hebba.
21: Ja, en ik word over 2 dagjes 40.
19: Ach, dat zijn van die gekke emotionele mijlpalen. Maar dan moet je wel bij stilstaan en dan mag je vandaag toch wel een drank op je moeder drinken.
20: Zeker.
21: Oh, dat ga ik zeker ook zo doen op het strand. En vanavond als ik thuis ben ook weer.
19: Ik proost even mee op je moeder.
21: Dankjewel, lieverd. Dankjewel.
20: Sylvana, dan wensen we jou een hele mooie dag vandaag natuurlijk. En wat ook mooi is, dat je gewoon een liedje mag aanvragen. Wat kunnen we voor je draaien in de singalon?
21: Ik wil graag Anita Meijer met Why Tell Me Why aanvragen voor mijn mama.
22: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
20: Gaan we doen, Sylvana. Fijne dag.
21: Dank jullie wel. Hoi. Tot gauw. Doei.
20: En vraag je liedjes aan. Dat kan.

0: plaat. Ja, natuurlijk mag die niet ontbreken vandaag.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Ja, de Koen en Sander Show. Huh? De Koen en Sander Show? Het is vrijdag 11:15.
2: Nou,
0: wat doen jullie nog op de zaak, zou je denken? Ja, we zijn vandaag ook wat later begonnen. Vanwege natuurlijk een gekke nacht. Het is een tropennacht. De heetste nacht ooit. Maar ja, natuurlijk ook net hetzelfde al tussen 1 en 3. We hebben aan onze luisteraars gevraagd, wat moeten we doen met de ochtendshow? Willen we dat we een beetje mee gaan bewegen? En de meeste stemmen hebben uiteindelijk gekozen om 8 uur te beginnen. En we gaan dus ook door tot 12.
2: Tot 12 uur, nog 3 kwartier hier op Joe. Ik zou eigenlijk nog wel langer willen doorgaan, want hier hebben we airco.
0: Hier zitten we er heel prima bij.
2: Zitten de koeltjes bij. Dat is van, ik zie zo meteen niet uit naar het moment dat ik naar buiten loop en dat de spreekwoordelijke klap voor je bek krijgt.
0: Heb geen medelijden met ons, want bij ons is het prima. Bij Mark overigens is het ook best prima.
3: Goedemorgen Koen en Sander. Vanaf het strand in Scheveningen is het heel goed te doen. Lekker windje erbij. Wel in schaduw blijven en goed blijven smeren. Ja. Later.
0: Blijven smeren.
2: Blijven smeren.
0: Lekker blijven smeren. Ja, heerlijk hoor, op het strand. Ja, daar is het altijd wel goed toeven natuurlijk ook.
2: Zo, ja, maar pas op dat je niet verbrand wordt.
0: Inderdaad.
2: Oh, dat gaat heel hard.
0: Ja, bescherm je goed tegen de heftige zonnestralen van vandaag. En vraag gewoon je liedjes aan, dat kan lekker in de singalong. Deze aangevraagd door Robin. Leuk hè, om deze weer eens te horen.
2: Heel erg.

0: Pottenkachels uit Zweden. Oh nee, ABBA.
1: Oh, dat mag niet.
0: Take a chance. Nee, zij hadden toch een dikke pants.
1: Ja.
0: Nee, mag niet meer, nee.
1: Nee. Copyright en plagiaat.
0: Ja, helaas. Take a chance on me van ABBA hoor je bij Joe. Goedemorgen, vrijdagochtend. Snik heet de dag vandaag. Code Rood is daar. En we hebben de ochtendshow even opgeschoven. We gaan gewoon lekker door tot 12 uur... om jou te voorzien van allemaal lekkere, verkoelende klanken. We hebben aan de lijn Robin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Robin, waar heb jij zin in?
2: Waar ik zin in heb?
0: In een ijsje.
2: Ik heb zin in een ijsje en lekker om in het zwembad te plonzen eigenlijk.
1: En gaat dat lukken vandaag, denk je?
2: Dat gaat wel lukken, maar moet eerst even gewerkt worden natuurlijk.
1: Ja, precies. En ik zou ook niet met je ijsje in het zwembad plompen, dan blijft er niks over.
0: Nee, precies.
2: Ja, moet ook kunnen, toch?
0: Hey Robin, welk liedje kunnen wij draaien voor jou in de singalong vandaag?
2: Ik wil graag Elvis Crespo met Suavemente.
0: Mooi. Suavemente, ja, leuk. Leuk. Ja, heb je er nog een reden voor dat je deze wil horen?
2: Ja, er is op dit moment wel een toepasselijke plaat. Want op een minuut 53 volgens mij, dan zingt hij op een gegeven moment twee keer... Het is Code Rood.
0: Er zit een Mama Appelsap in.
1: Ja!
2: Er zit een Mama Appelsap in, ja.
0: Er zit Code Rood in?
2: Code Rood.

0: vind het zo'n lekker liedje.
1: Lekker is dit, hè? Dit is nou echt zo'n heerlijke zomerhit die gewoon niet verveelt.
0: Nee, ik krijg ook meteen zin om te gaan dansen. Maar ja, weet je, als blonde Hollandse gast van 2 meter... moet ik niet gaan dansen op Elvis Crespo. Dat ziet er echt niet uit. Maar
2: zo bescheiden.
0: Ja, nou, ik zal het je een keer laten zien. Dan weet je wel beter. Wat heb je straks in het nieuws?
2: Ik heb zo ook nieuws natuurlijk over de hitte. Een oproep van de minister over de hitte. En hoeveel mensen zijn nu opgebleven om Oranje te zien voetballen? De kijkcijfers zometeen.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
12: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Benitech kozijnplan, nu gratis upgrade naar trippelglas.
13: Hey, wakker worden... Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
15: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Pas je eindelijk het

0: het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.

0: Later in het zuidoosten kans op zware onweersbuien. Dan de verkeerssituatie op dit moment. Vertragingen op de weg. Het zijn er 24. De langste op de A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk. Voor de Van Binnendoortbrug is een ongeluk geweest. En daarom daar 40 minuten extra. Dit is Joe. Het is Joe. We zijn bezig aan de singalong. En het nieuws. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Ik begin met de extreme hitte van vandaag, met dus die kwikstanden van 40 graden lokaal. Dwing mensen niet om naar het werk te komen nu het zo warm is, zegt de minister van Werk tegen werkgevers. Ben een beetje coulant met dit weer, zegt hij. Het is code rood op veel plekken. Blijf thuis als het kan, is het advies. Vanwege de hitte worden niet alle brieven bezorgd vandaag. Rijexamens gaan niet door. Evenementen hebben extra water of schaduw. En wie verkoeling zoekt, die kan terecht in de bioscoop, want daar draaien extra veel films vandaag. Het defilé van Veteranendag, morgen in Den Haag, is geschrapt omdat het ook dan snikheet is.
0: Mag ik het een gekke oproep vinden van de minister?
1: Aan de werkgevers.
0: Ja, kijk, ik begrijp iedereen die een zwaar beroep heeft of veel buiten moet zijn, begrijp ik het volledig. Maar we hebben ook veel mensen die gewoon een kantoorbaan hebben.
2: Tuurlijk.
0: Want hier bij Joe, ja, daar is het, dan kun je nu ook een bom laten afgaan.
1: Er is bijna niemand hier.
0: Er is helemaal niemand hier. Terwijl ik denk, ja, maar hier is het lekkerste van alles is gewoon als je nu lekker in de airco zit.
2: Ja, dat vind ik ook hoor. En ik ben liever hier dan thuis. Dat heb ik altijd al, maar nu helemaal met hier. Nee, maar je stapt je huis uit in een gekoelde auto. Nou, die moet het dan wel doen, hè. Maar qua pechgevallen valt het volgens mij nog wel mee. Nou ja, en dan rij je naar je kantoor waar het ook gekoeld is. Dus zoveel is er dan toch niet aan het handje?
0: Dat denk ik dan dus ook, ja. Ja, als je er anders over denkt, laat het ons zeker weten. Mag altijd in de app van Joe. Maar voorlopig denk ik, ja, wat kan, dat moet gewoon doorgaan.
2: Ja, en dan kan je lekker thuis lunchen. Code brood.
1: Als je met pech langs de weg staat, ook als het niet zo heet is, dus de rest van het jaar ook, kijk dan uit met welk bedrijf je belt. BNR zegt dat er steeds meer cowboys zijn die misschien wel komen om je te helpen als je met pech staat, maar vervolgens de jackpot vragen voor een simpele reparatie of het wegslepen van je auto. Het advies is om vooraf al ergens pechhulp te hebben geregeld of goed te kijken wie je inschakelt, omdat de verleiding natuurlijk groot is als je gestrand bent om dan het eerste nummer aan te klikken dat je online ziet. En ondanks dat het midden in de nacht was, hebben dik 1,6 miljoen mensen gekeken op tv naar Oranje. Dat zijn dus de mensen thuis. De kroegkijkers zitten daar niet bij. Oranje versloeg Tunesië met 3-1 en is groepswinnaar geworden. Speelt begin volgende week een knock-out wedstrijd tegen Marokko. Ook dan weer de wekker zetten. Het begint om 3 uur onze tijd in de nacht van maandag op dinsdag.
0: Ja, en vandaag zijn we 2 uur later begonnen. En dat had ook met die wedstrijd te maken. Wij bewegen een beetje mee met alle luisteraars van Joe die vannacht hebben gekeken. Maar ja, hoe doen we dat dinsdagochtend als die wedstrijd dan is geweest tussen 3 en pak en beet 5 uur. Ook dan bewegen we met je mee.
2: Ja.
0: Dus wij beginnen aanstaande dinsdag direct na de wedstrijd. Dat kan dus ook gewoon zomaar om 5 uur 's morgens zijn.
2: Ja, het laatste fluitje, het affluiten van de wedstrijd is het beginsignaal voor ons.
0: Zo is het.
2: Ja.
0: Ja, en ja, omdat we in de knock-out fase zitten, kan het dus zo zijn dat we nog verlenging en penalties hebben.
2: Ja, het kan ook best zijn dat het dus in praktijk dat we na 6 beginnen. Maar we zijn in ieder geval aanwezig.
0: We zijn aanwezig.
2: Ready
0: we gaan
2: to start.
0: De wedstrijd voor je volgen. Zodra het laatste fluitsignaal klinkt, dan hoor je de exclusieve analyse hier in de Koen en Sander Show.
3: De Joe Singalong.
0: Mart, dankjewel.
1: Yes.
0: We gaan naar Stefan en Rosita. Zij vragen aan Zoekmachine. Hier is Mart.

0: Op een For You-page is bijna alleen maar Michael Jackson. En Jacksons wat voorbij komt, heeft alles te maken met de film natuurlijk die uit is. En ook de documentaire die te zien is op Netflix.
1: Oh, mijn algoritme is schaars geklede dames op een trampoline.
0: Nou, wat
1: gek genoeg. Ik snap ook niet wat dat... Nee.
0: Je weet niet hoe het komt.
1: Nee.
0: Hey. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
0: Zit je op Instagram, Arjan?
2: Ja, maar niet heel actief. Ik ben meer een kijker dan een plaatser.
0: Oh ja, ja.
1: Een gluurder ben je eigenlijk.
2: Ja,
0: en kijk je wel eens de Instagram-pagina van de Koen en Sanne Show?
2: Helaas niet.
0: Nee? Wil je dat heel snel gaan doen dan?
2: Daar ben ik niet actief genoeg voor. Op dat medium.
1: Okay. Like en subscribe.
0: Ja, precies. Arjan, je komt uit Hasselt. Wat is de temperatuur daar op dit moment?
2: Ik werk in Hasselt. Ik kom uit Dalfsen.
0: Ja.
2: De temperatuur is hier nu momenteel 30 graden.
0: Oh. Nou, dat is een verkoelende 30 graden, want het kan maar zo'n 10 graden bij opkomen vandaag natuurlijk. Welk liedje wil je horen, Arjan?
2: The Mockingbird Hill van Root Syndicate. Nou. Want daar is het weer voor.
0: Ik hoor hem al. Heerlijk. Arjan, we wensen je een hele fijne weekend alvast, hè?
2: Ja, jullie sterkte met de hitte.
0: Dank je.

0: Lekker deze.
1: Heel lekker.
0: Cool and the Gang en Cherish. Ja.
1: Als je dan een airco hebt en je laat de deur op een kiertje staan, dan is de gang ook cool. Cool and the Gang.
0: Goedemorgen. Ja, we zitten hier al eventjes met de ochtendshow. Het is bijna 12 uur. Ja, dan is de ochtend echt voorbij. Dan hebben wij ook een weekend. En dan zijn we natuurlijk volgende week sowieso weer maandag. Met de ochtendshow vanaf 6 uur. Dan zijn we er op de normale tijd tot 10.
1: Ja, en maandag weer Oranjedag. Want maandagnacht speelt Oranje dus weer.
0: Ja, en dan dinsdag komen we direct achter de wedstrijd aan. Dus het kan maar zo zijn dat we om 5 uur gaan beginnen. Volg je het allemaal nog? Ach, en zo niet. Dan gewoon lekker luisteren naar de hits van Joe uit de 70s, 80s, 90s. Melanie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Melanie.
2: Goedemorgen.
0: Je bent aan het werken?
2: Ja, dat klopt.
0: Maar je hebt toch wel gehoord dat het code rood is? Je hebt toch wel de minister gehoord die zegt... ja, werkgevers, doe een beetje coulant vandaag. Laat iedereen maar gewoon lekker thuis zijn. Maar jij zit er gewoon.
2: Ja, klopt. Loyaal aan het werk, zullen we maar zeggen, toch?
1: En ben je de hele dag of heb jij ook nog ergens zicht op wat eerder weg?
2: Nee, we hebben besloten 1:30 te stoppen. Dus dan mogen we eerder weekend gaan houden.
1: Lekker.
0: Nou, dan ben je er al bijna. Dan kan je bijna naar huis.
2: Ja, gelukkig wel. Ja, het afstellen is begonnen.
0: Heerlijk. Hey, je hebt lekker Joe aan op je werk. Welke liedje kunnen we voor je draaien, Melanie?
2: Ik heb altijd Joe aan staan. En ik zou graag Ice Ice Baby van Vanilla Ice willen aanvragen. Tuurlijk. Voor een beetje verkoeling in je bol.
0: Tuurlijk.
1: Lekker.
0: Melanie, gaan we doen. Een beetje een heerlijk weekend. Geniet ervan.
2: Ja, voor jullie hetzelfde. En ook nog even doorbikkelsen.
0: Dankjewel. Nog 10 minuten en dan geven wij het stokje over, het ijskoude stokje aan Daniel Smulders. Zo dadelijk hier bij Joe. Geniet van het weekend en van Vanilla Ice.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee.
10: Plus niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dit is jou. Het is 12 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
9: Goedemiddag. Nog meer maatregelen vanwege de hitte. Het defilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door, zegt de organisatie. Het programma binnen gaat wel door. Al meer evenementen zijn geannuleerd vanwege de hitte. Onder meer het hardstyle festival Defcon gaat niet door. En deze festivalgangers balen, maar...
10: Ik kan het begrijpen. Het was fijner geweest als we het van tevoren beter hadden aangegeven. Dan hadden we niet alle kleren zo hierheen hoeven te slepen.
11: Het is heel warm en ik wil eigenlijk nu ook gewoon lekker naar huis. En volgend jaar probeert het gewoon opnieuw.
9: Was te horen bij de NOS. Van minister Van Aartsen hoeven niet naar het werk te komen als we ons door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op om er soepel mee om te gaan. Aartsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. En goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op deze heetste dag van de hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niets bepaalde musea in. Zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is vandaag gratis voor 70-plussers.
10: Ik kan het begrijpen.
9: En ik kan het ook begrijpen.
8: Ik ook, zo warm, ik snap het wel.
9: Ja, ja, ongevraagd komen mensen gewoon een mening geven. Dat moet kunnen vandaag. Ik bedoel, iedereen heeft last van die 40 graden. Is het inderdaad 40 graden? Nou, we kijken even naar het weer van Weerplaatsen. Het is wel extreem heet. Op de Wadden 32 graden. En het kan tot 40 graden worden in het zuiden. Aan het eind van de middag in het zuidoosten. Kans op een zware onweersbui.
8: Dankjewel Jeroen, dan de verkeersinformatie bij Joe met de volgende meldingen. Het gaat om de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, een kwartier. A28 van Assen naar Hogeveen tussen Assen-Zuid en Westerbork. Een ongeluk gebeurt daar, 20 minuten. A28 Hogeveen-Assen tussen Bijlen, brug over het Oranjekanaal, een kwartier. En ook een kwartier op de A37. Vanaf knooppunt Holsloot naar Meppen tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland.
12: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
8: Goedemiddag. En zelfs Elton John support het Oranje tijdens het WK. We are still standing.
13: Hoi.

0: liedje koppelen aan Oranje als we willen vandaag.
1: Dit is de Joe 80's Lunch.
0: Steven moet er met een niveautje hoger bij Joe. En daarvoor Elton John en I'm Still Standing. Hoe is het, sta jij nog? We staan nog, hè, na de wedstrijd van vannacht. Zo, met gemak over Tunesië heen gewalst. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Ik heb een drukke dag vandaag. Moest vroeg op. Ik ging naar bed om 10:50. Ik heb mezelf wijs gemaakt dat ik wel wakker zou worden tijdens de wedstrijd. Nou, dat lukte. Om 4:30. Maar goed, of je nou gekeken hebt of niet. Een pittige dag wordt het sowieso. Het is tropisch. Het kan 40 graden worden op sommige plekken. Er is zowel code rood voor extreme hitte als code geel vanavond voor onweer van kracht. Eigenlijk kan deze bloedhete dag alleen nog maar gered worden door een buurman met een zwembad en een slecht slot op de tuinpoort. Of 3 ventilatoren, 2 natte handdoeken en 0 schaamte. Of het besef dat we over 4 maanden weer klagen dat het om 4:30 donker is en regent. Of deze bloedhete dag kan nog gered worden door Roberto Giacchetti en de scooters die zijn namen eindelijk eens waarmaakt.

Kan die vlam uit? Dat is warm genoeg, hè? Ik zie zelfs de zonnebrand is zichzelf aan het insmeren. Dus rook en open vuur verboden en eternal flames helemaal. Gek geworden. Hey Joe, het is lunch. Goedemiddag. Daniel Smulders hier. In stijl, korte broek en teenslippers. Laat via de gratis Joe-app weten wat we op de playlist kunnen zetten. Dit is een mooi verhaal. Evan van de Heuvel die kwam met een suggestie voor Duran Duran met The Reflex. Ze wilde die speciaal horen, omdat ze maandag bij het concert was van Duran Duran in Tilburg. Was voor haar de 31ste keer, hè, zo'n fan is ze. Dus ze hebben ook nog een mooie herinnering. Ze stond ooit vooraan in het Wembley Stadium, maar werd niet lekker door het duwen en trekken. Ze werd over het publiek getild en backstage gebracht. Daar hing ze misselijk boven een tijltje. Precies toen Simon Le Bon langsliep, gaf ze over. Hij vroeg of ik oké was en ik dacht alleen maar, is dit een gek moment om een handtekening te vragen? Zijn misselijk gevoel van nostalgie en voor Eva is de titel eeuwig veranderd in... Komt-ie hoor. Kokhals Reflex.

0: ethisch lunch. Geef het door even via de app wat je graag wil horen. Ik heb een broodtrommel vol met ethisch. Zometeen Power Ballad van Whitesnake en een eendagsvlieger 1984... die een tweede leven kreeg dankzij TikTok.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
17: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
19: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed.
0: Altijd snelle levering bij Zalando.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
23: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
24: Sorry, het is WK.
25: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt. Renew.
26: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
27: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
28: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
29: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
30: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
31: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
32: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Goedemiddag Joe, heb je aanstaan. Daniel Spulders hier. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Bloed heet asfalt en hier sta je in de file. Dit zijn ze van een kwartier of langer. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Defect voertuig zorgt voor een kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 20 minuten. A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en Westerbork. Ongeluk gebeurt daar, 20 minuten. A37 Knopend Holsloot naar Meppen tussen Zwarte Meer en de Gens. 20 minuten. En de A58 Breda naar Bergen op Zoom. Ongeluk gebeurt. Tussen de Stok en Heerlen zit je op 25 minuten extra reistijd.
34: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
33: Mensen, teenslippers. Ja, bevalt me goed. Sterker nog, ik doe die zelfs uit.

0: hard rock vandaag. Hard rock is verboden. Daarom soft rock. We beter handelen dit, hè? Whitesnake, Joe, Is This Love? Gwenny die stuurt een foto van het dashboard van haar auto. We hebben nu in de vrachtwagen in Tilburg 40 graden te pakken. Nanda die stuurt ook al een foto van het dashboard. Zit ook 40 op. Ah, zo heet, schrijft ze erbij. Marjan Gaafsma die lucht even ook haar hart in de Joe-app over de warmte op kantoor waar ze nu zit in Rotterdam. Ze hebben iets bedacht op het werk. Dat is wel leuk, kan je ook doen met collega's. Zij typt namelijk: wie als eerste praat, moet een ijsje halen. Dat is een goeie. Behalve jij, Daniel. Dat is dan wel leuk. Draai je iets zomers voor me? Zeker, ik zat te denken aan de Bamboleo. Want bij Bamboleo denk je meteen Spanje, zon, vakantie. Maar het schijnt dat de route van het nummer loopt via Venezuela met dit liedje.
1: Cuando el amor llega así, de esta manera.
0: Hey, daar zit die tekst in, hoor. Maar eigenlijk is het echt al, het gaat 100 jaar terug.
2: Bamboleo,
0: Bambolea. Bambole, ho. Bambolé.
2: Ah.
0: En de Gypsy Kings uit Zuid-Frankrijk gooiden er in 1988 nog even een lekkere beat onder.

Joe heb. Ik heb hem hier een berichtje van de moeder van een bruid. Het huwelijk gaat door code rood vandaag niet door. Dat is echt heel erg naar natuurlijk. Verder komen de verkoelende hits in de app. Vicky Vlasblom vraagt om Ticket to the Tropics. Gerard Joling. Dennis van der Meer komt. Hoe zou Last Christmas nou voelen? Ja, toch gek bij 40 graden, toch? Ja, laten we er maar mee ophouden, want voor je het weet... komt daar het kerstspook weer om de hoek kijken. Dat willen we natuurlijk ook niet. Barbara Gerrits is volop aan het genieten van de zon, hebt ze. Onder de parasol, water met ijsblokjes in de ene hand... en een boekje in de andere. Joe te achtergrond. Simply Red wil ze horen. Nou, komt eraan. Maar eerst naar Roxette uit het koele Zweden, hoofdstad Stockholm. Daar vinden ze de temperatuur wel lekker. Het is daar 24 graden.

0: heeft verkoelende hits. Zo direct onder andere Boney M. Daddy Cool komt eraan. En het nieuws natuurlijk, dat krijg je van Jeroen Latijnhouwers. Dag Jeroen.
1: Ja, goedemiddag. Ook altijd cool trouwens hoor. Maar goed, dat weet niemand. Goed bewaard geheim bij deze niet meer. Zometeen in het nieuws. Het feit dat we allemaal weten dat het op dit moment code rood is. Maar later vanmiddag komt daar code geel bij.
0: Oh, nou, alle details zo.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: It's playtime.
8: Easy Toys. It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl vindt voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
17: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
20: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
22: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
22: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 5.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dit is jouw 1 uur nu.nl nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedemiddag. Op veel plekken ligt het werk stil. Uiteraard vanwege code rood. Ook op bouwplaatsen in ons land wordt vandaag niet gewerkt. Alleen noodzakelijke werkzaamheden gaan door. In de thuiszorg wordt vandaag wel gewerkt, maar met een speciaal hitteprotocol. Deze verpleegkundige legt het uit.
6: Dat we eventueel eerder kunnen starten op de ochtend. Dus dat we eerder beginnen om de warmte een beetje voor te zijn. Of dat wij in uiterste gevallen mensen bijvoorbeeld niet douchen. Maar dat gaat onze voorkeur absoluut niet naar uit.
5: Er moet wat gedaan worden aan de luchtkwaliteit in scholen. Maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Zij wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen. Veel scholen zijn vandaag ook dicht. In het snikhete Frankrijk zijn de afgelopen week 55 mensen verdronken. Het zijn vooral jonge mensen die verkoeling zochten en gingen zwemmen op plekken waar normaal niet gezwommen wordt en waar het zeer gevaarlijk is. En het WK voetbal is nu al het best bezochte WK ooit. Het record van 3,6 miljoen bezoekers uit 1994 is verbroken. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Vooraf waren er nog zorgen omdat kaartjes zeer duur zijn. Zo betaal je voor de volgende wedstrijd van Oranje tegen Marokko bijna €1000. En het duurste kaartje voor de finale is zelfs
7: $6,370 voor een kaartje. Ja, sorry, dan houdt het toch op.
5: Ja, zei deze Oranje-fan tegen het tv-programma Radar. Hij gaat er dus ook niet heen. Het weer van Weerplaza. Het is dus code rood vanwege extreme hitte. 32 tot lokaal 40 graden. En vanavond komt daar een code geel bij voor zware onweersbuien.
8: Die trekken waarschijnlijk over het zuidoosten van Nederland heen. En daarbij kunnen echt allerlei randverschijnselen optreden. Moet je denken aan zware windstoten, hagel en veel bliksemactiviteit.
5: En ook in de loop van morgenmiddag zijn zware buien mogelijk.
9: Nou, geef ons alles tegelijkertijd maar. Dan zijn we er meteen vanaf, zou ik maar denken. Hè? Dankjewel, Jeroen. Dan de verkeersinformatie bij Joe. Het asfalt is zachter dan de boter op je boterham. Dit zijn de meldingen van een half uur of langer. A16, Rotterdam-Breda, tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Ongeluk gebeurt daar. Het is een half uur extra reistijd. A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Daar zit je op 35 minuten aan extra reistijd. Totaal in Nederland op dit moment... Oh, dat is uitgeschakeld. Dat kan ik niet zien. Ik zie wel dat er 40 files staan in Nederland.
10: Dit is Joe met Daniel Smulders.
9: Ja, dit is heet.

50ste jaar voor deze plaat. Even feliciteren. Danny Cool, 50 jaar geworden. En de muziek van Boney M wordt bijna nooit live uitgevoerd. Maar er gaat verandering in komen. Danny Cool Turns 50 gaat in première. Ze gaan door het land heen toeren met allerlei dikke disco-hits van Boney M. En wat een wedstrijd vannacht, hè? Je hebt meegedaan met onze Joe Oranje Pool. En je had dit voorspel. Dan mag je in je handen klappen. En stap je dichter bij een gloednieuwe tv. Wesley, die voorspelde 0-7. En Matthijs Dikke was een van de weinigen die de uitslag goed heeft voorspeld. Goed gedaan. Maandag speelt Oranje tegen Marokko. Ploeg met veel Nederlandse verbanden. Dat wordt spannend. De tijd is dramatisch. Vannacht was 1 uur nog een soort van late avond. 3 uur is echt vroege ochtend. Nou, voorspel op de Joe-site de uitkomst. En maak kans op gave prijzen. Check het nu!

0: Automaat Family. Je luistert Joe.
1: Leuk dat je dat doet. Weet je wie er afgelopen weekend jarig is geweest? En 72 jaar is geworden. Dat is Cyndi Lauper. Ze vierde dat op de Bahamas. Hè? Lekker hoor. Volgens onze bronnen verbleef ze daar in het superluxe Cove Resort op Paradise Island. Dat is het meest luxe deel, hè, van het Atlantis complex daar. De vraag is, heeft Cyndi Lauper betaald? Want ze heeft ook opgetreden daar. Het is niet goedkoop. Gemiddelde prijs zo'n 1000 euro per nacht voor een standaard suite. Topaccommodaties, penthouses, 5000 tot 10.000 euro per nacht. Ik denk niet dat ze in de goedkoopste heeft geslapen. Maar de duurste ook niet. Want dat zijn van die suites waar alleen beroemdheden als Beyoncé en Kim Kardashian en zo slapen. Ik denk wel dat ze op de begane grond zat. Ja, dicht bij het toilet. Hè. Ook al 72, Cyndi Lauper. Ja. Je verjaardag vieren op de Bahamas. Een optreden doen. Dus waarschijnlijk gewoon gratis zitten. Fantastisch. Wij sparen voor een weekend.

0: We moeten met z'n allen niet zo klagen over die warmte. Hoe vaak maak je nou mee dat je in de sauna kunt gaan afkoelen?
1: Ha, ja, je hebt gelijk. Goed punt. Ik zag ook vanochtend iemand achter een tuinkabouter aanrennen, want die trok ook de warmte niet meer. Ja, sorry. Hitte doet gekke dingen met je. Ik heb er nog wel één, hoor. De kippen leggen vandaag hardgekookte eieren. En het is zo warm dat de ventilator om een ventilator vraagt. Ja, dat is een drukke ochtend geweest. Hey, om zo af te koelen in je hangmat, een lekker reggae-liedje. UB40 komt eraan, zo op Joe.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Libra,
15: de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar... Aldi.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Mocht je de weg op gaan, zorg even dat je extra water bij je hebt. Hè? Want je weet maar nooit, voor hetzelfde geld sta je in een lange file. En die zijn er dus op dit moment. Nu in totaal 54 files in Nederland. Totale lengte is 220 kilometer. Als we kijken naar de files van 20 minuten of langer... komen we uit op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deel en Culemborg. Ongeluk gebeurt. Half uur vertraging dus. A4 Amsterdam-Den Haag, 35 minuten tussen Roelofarensveen en Leidschendam. Ongeluk gebeurt. De weg is bij Nieuw-Vennep zelfs gesloten... in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Advies is omrijden richting Den Haag en via Sassenheim A4 en 44 en 14. Dan hebben we de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. Daar staat een brandend voertuig. 1 uur extra reistijd, want de weg is dicht. A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug, 22 minuten.
17: Dit is Joe met Daniel Smulders.
16: Goedemiddag, lekker warm hè, met UB40 voor verkoeling. Heerlijk reggae. Can't help falling

Maar Elvis dit nog allemaal heel gedragen en romantisch zong, hè? Maar Judy Ford er iets lichts van. Alsof je niet in een trouwzaal staat, maar lekker op het strand. Op je slippers, met een drankje, met ijsblokjes. En we hoeven niet veel te doen om dat gevoel na te bootsen. Ja, doe de deur maar eens open. Doe je ogen dicht, voel je het wel. Actuele temperatuur in het land. Meetstation Woensdrecht meet nu de hoogste temperatuur van Nederland. Wat denk je, officieel gemeten? 36,6. Maastricht 35,8. Groningen 31,6. Joe heeft de beste 70s, 80s en 90s. We hebben alleen maar hete

vertelde, hè, dat Mark Knopfler, de zanger van de Dire Straits, eruit had gezien als Peter Andre. Zijn gitaar leunend op zijn harde buikspieren, zijn blote bast en de branding van de Blauwe Zee. En dan Sultans op Swing. Ja, dat is een gek beeld. Ik krijg het ook niet in mijn hoofd op een of andere manier. Peter Andre hoor je zo met zijn Mysterious Girl na Limaal uit de film Never Ending Story. En uit de seizoensfinale van de serie Stranger Things. Lekker cool hoor, hè. De rug van een geluksdraak door de straten. Jordan, hey Joe.

0: met zijn voetjes in de branding, met zijn blote bast, een beetje de meiden gek maken. He, zoals Jeroen en ik in de jaren 90. Weet je nog Jeroen? Nee. Jorette Mar, jij en ik?
1: Ja, ja, dat was, ik deed zo mijn best en het lukt allemaal niet, helaas. Nee, jij daarentegen, oelala.
0: Zo, jou, ik kan me er wel herinneren. De propper dat ik ben geweest, jongen. Zo, ik heb er nog last van. Ja, oké, dat is dus allemaal niet waar natuurlijk. Nee. Mysterious Girl was dat bij Joe. Zo direct de nieuws, nu.nl. Jeroen, wat zit erin?
1: Ja, heel veel getallen zo meteen. Over de temperatuur uiteraard. En over het aantal mensen dat vannacht heeft gekeken naar het Nederlands elftal.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekenen.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: actieacties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Goedemiddag, het is 2:00. Het nu.nl nieuws krijg je van Jeroen.
4: Goedemiddag. Het is nu code rood vanwege de hitte. En daar komt vanavond code geel bij voor zware onweersbuien.
5: Die trekken waarschijnlijk over het zuidoosten van Nederland heen. En daarbij kunnen echt allerlei randverschijnselen optreden. Moet je denken aan zware windstoten, hagel en veel bliksemactiviteit.
4: Zegt Weerplaza. Code geel geldt vanavond in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. En ook morgenavond geldt code geel voor zware buien, maar dan in het hele land.
5: Het is wel allemaal zeer plaatselijk van aard. Dus er zijn ook in Nederland die er helemaal niets van zullen merken. Maar de potentie is er zeker dat het weer heel zwaar kan uitpakken.
4: Met opnieuw onweer, zware windstoten en hagelstenen van tussen de 2 en 5 centimeter. Zorgen bij het Rode Kruis van bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan op dit moment tientallen asielzoekers te wachten in de extreme hitte. Terwijl iedereen het advies krijgt om verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. En dat is onverantwoord, zegt het Rode Kruis. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisternacht 2 aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin liggen van ingestorte gebouwen. Er worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. En we zijn massaal wakker gebleven om afgelopen nacht naar het Nederlands elftal te kijken. Ruim 2 miljoen mensen zaten voor de tv voor de WK-wedstrijd tegen Tunesië. En ook de volgende keer zullen we moeten opblijven of de wekker moeten zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is maandagnacht om 3:00.
3: Jeroen, jij ook?
4: Zeker. Nou, ik zet de wekker.
3: Echt waar?
4: Ja.
3: Oh, heb je vannacht ook gekeken?
4: Jij niet? Jazeker.
3: Oh nee, ik zal niet zeggen dat ik nog geen enkele wedstrijd heb.
4: Jij hebt een hele mooie oranje plopkap op je microfoon.
3: Ik ben dol op oranje en ik kijk alle wedstrijden.
4: Heel goed. Ook dinsdag. Nog even het weer van Weerplaza. Het is warm. Het is heet op dit moment. Maar de piek van de warmte moet nog komen. Die piek is later vanmiddag. Blijf het dus rustig aandoen. Intussen hebben we wel een landelijk temperatuurrecordje te pakken. Want in de beeld was het eerder vanmiddag 33,2 graden. Nog nooit was het op deze dag 26 juni zo warm in de beeld. Het vorige record daar was 32,9 graden. En jij weet nog wel in welk jaar dat was?
3: 76?
4: Nou, dat staat op mijn papier, maar dat is niet waar. Dat is wel waar. 1976.
3: Dat was echt heel flauw geweest, hè?
4: Ik weet het.
3: Dit ga ik nooit meer doen, Jeroen.
4: Appelflauw, te veel te warm.
3: Jeroen, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 37 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 30 minuten. Dat is de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Een ongeluk gebeurt, 31 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraaf en de Maasbrug, 54 minuten. Ook nog een melding op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Ter hoogte van Best staat een brandend voertuig. Verkeer richting Nijmegen volg Utrecht via de A2 en de A15.
6: Dit is Joe met Chantal Hutte.
3: Ja, en wat is het warm, hè? Nou, gelukkig heb ik muziek om bij af te koelen. Status quo zo, maar eerst I Knew You Were Waiting For Me. Ciao!

Whatever you want bij Joe. En mocht je denken, ik wil echt beter met die hitte om kunnen gaan, dan heb ik misschien wel een goede tip voor je. En ik hoop dat het kan dat je niet aan het werk bent. Want het schijnt dus heel erg goed te zijn om met dit hete weer een siesta te houden op het heetst van de dag. Dat is ongeveer nu, dus dat je nu even je bed induikt. Want dan verbruik je minder energie en produceert je lichaam minder warmte. Ja. Enige nadeel, dat bedenk ik me nu. Dan kun je natuurlijk ook niet meer gezellig naar Joe blijven luisteren. Dus dat is even niet zo'n heel erg slim advies van mezelf. Vergeet wat ik zei. Luisteren naar muziek zorgt ook voor verkoeling. Ja, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. Hoor je zo, maar eerst Janet Jackson. And Together Again.

Kim is gonna get you bij Joe. Ja, en ik ga zo nu en dan gewoon even een kleine reminder geven. Hè? Want ja, code rood vanwege de hitte. Voor mij totaal nieuw, misschien voor jou ook wel. Dan moet je goed blijven drinken, hè? Dus bij deze. Op naar de kraan voor een nieuw glas water. Goed blijven drinken. Draai ik ondertussen Wilson Phillips. Maar eerst Cheap Trick bij Joe. I want you to want me.

0: bij Joe. Ik zit even in de Joe-app te kijken. Ik krijg een fotootje en een berichtje binnen van Jasmijn. Die zegt, ik zit met mijn voeten in een afwasstel met koud water. Zo heb ik toch wat verkoeling. Ja, dat is toch wel ingenieus hoor. Ik hoop ook dat het werkt. Ik vind het wel leuk om te zien trouwens. Dus ik ben benieuwd, als jij ook een fotootje hebt van hoe jij de koelte opzoekt, stuur het vooral in de Joe-app. Lijkt me heel erg leuk om te zien. Ik heb muziek zo dadelijk voor je van Madonna en ook Michael Jackson.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: 1,99. Altijd laag. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 38 files in Nederland. In twee sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en de IJsselbrug. Een kapotte auto, 26 minuten extra. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug, 58 minuten. Ook een melding op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Ter hoogte van Best staat een brandend voertuig. Verkeer richting Nijmegen volgt Utrecht via de A2 en de A15.
4: Dit is Joe met Chantal Hutten.
3: Yes, met Barry White, so you're the first, the last, my everything. Maar eerst meezingen met Madonna en Like a Prayer.

0: Dus bij Joe. Ja, en het is warm. Het is echt heel erg warm. Veel mensen proberen de verkoeling te zoeken. Dus vooral niet al te gek te doen. Ik heb hier zelfs een foto van Jamie. Die heeft een hele grote blok ijs gewoon op de grond liggen. Zodat hij zijn voeten erop kan zetten. Maar Sandra, jij bent niet echt op zoek naar verkoeling, of wel?
1: Nee, dat ben ik zeker niet. Maar ja, ik moest een andere hobbybakker helpen. Dus ja, dat doe ik met liefde. Maar toen bleek het dus een bestelling te zijn van 50 stuks, ja.
0: Ja, want jij stuurde een fotootje. Jij bent aan het bakken in de keuken. Wat ben je nou aan het maken?
1: Ik ben nu bezig met een gevulde muffin met banketbakkersroom en een aardbeientopping.
0: Hoeveel ovens heb jij aanstaan daar?
1: Ja, één. Ik ben heel vroeg begonnen.
0: Oh, hemel. Dus je staat de hele dag in de ovens.
1: Ik sta vanaf 6:15 vanmorgen al lekker bezig te zijn.
0: Maar Sandra, dit zit natuurlijk eigenlijk gewoon in jouw bloed, toch? Dit maakt jou niet uit, want jij bent hiervoor geboren.
1: Ik heb wel mijn hobby gevonden, ja, klopt.
0: Want hoe heet jij?
1: Ja, Sandra Bakker.
0: Ja, precies. Perfect als hobbybakker. Jou doen ze niks.
1: Nee, mij doen ze niks. Nee, want als ze hier komen aan de deur komen om het op te halen, dan is het... Nou, je doet wel je naam eer aan. Ik zeg, ja, dat klopt.
0: Ik vind het ook heel erg leuk. Nou, Sandra Bakker, lekker aan de bak. Heel veel sterkte daar en laat de ventilator lekker aanstaan.
1: Gaan we zeker doen. Succes, hè.

0: richting de 3 uur gaat. Zo dadelijk hoor je dus ook het nieuws van 3 uur met Jeroen.
1: Met daarin onder andere een zeer stroeve start voor Max Verstappen bij de Grand Prix van Oostenrijk.
0: En het is natuurlijk ook weer tijd voor de 3 na 3. Dat is een cryptische zin. Daarin zitten de 3 liedjes die je hoort na 3 uur. Jeroen, jouw favoriete onderdeel?
2: Mm-hmm.
0: En ik heb hem weer voor je. Ik ben heel benieuwd of je het weet.
1: Ga door.
0: Ja, focus.
1: Ja.
0: Ik ren naar je toe om je weer tot leven te wekken, mijn lieve Carolien.
1: Oké, 2 weet ik wel.
0: Ik ren naar je toe om je weer tot leven te wekken, mijn lieve Carolien. Dat is de 3 na 3 van vandaag. Daarin zitten de eerste 3 liedjes na 3 uur.
1: Ik ken er 2.
0: Jij gooit er 2 op. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Mocht jij het weten, stuur het in de Joe-app.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei-doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijne voordelig weekend, Castilla, van Jumbo.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2,100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Nieuw.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: Quickfit en weer verder.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Het nu.nl nieuws, kaartje van Jeroen.
12: Goedemiddag. Code Rood is verlengd. Voor bijna het hele land geldt Code Rood tot vanavond 11 uur. En daarna nog voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel tot morgenavond 9 uur. En verder is het, landelijk gezien, de warmste 26 juni ooit. In de Bild was het om 12:30 vanmiddag 33,3 graden. Het vorige koor was 32,9 graden. En dat het warm is, dat merken we allemaal.
13: Ja, bloedheet. Ik vind het wel goed geweest. Gewoon dagen lekker in de schaduw zitten en dan vind ik het goed geweest.
14: Smiddags rustig aan, als de zon onder is, dan kunnen we gas geven.
15: Door Code Rood doe ik wat anders. Ik kom speciaal werken vandaag. Ik ben normaal vrijdag vrij, dus ik ga lekker de airco in kantoor.
12: Dat is ook wel het ook. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkel band om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 gevangenisplekken opleveren. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is verdubbeld. Bijna 600 mensen zijn omgekomen. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Zij gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. En sport Formule 1, een stroeve start voor Max Verstappen. Bij de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk was te zien bij Viaplay.
16: Hij rijdt de pits net uit en 3-4 keer probeerde hij de pitlimmer te activeren. Heel vreemd geluid uit de Red Bull Ford motor. En Verstappen is gewoon stilgevallen op dat moment.
12: En daarna gebeurde datzelfde nog een keer. 2 keer stilgevallen dus. Maar dat geluid.
16: Het was een heel wonderlijk geluid. Een beetje het en weer door. Nog een keer het alsof de limmer er heel agressief in greep. Heel wonderlijk.
12: Maar 3 maal was scheepsrecht voor Verstappen. In zijn 3e poging kon hij wel het circuit op. Maar er zijn zorgen, dat is duidelijk. Nee,
10: sorry, ik vind het heel grappig. Want ja. Dus, dan heb je echt heel erg veel passie voor je werk. Dat je het op een manier nadoet. Ik vind dat heel leuk.
12: Prachtig. Is ook zo, hoor. Het weer dat we weer plaatsen. Het is dus code rood vanwege extreme hitte. 32 tot lokaal 40 graden. En er komt vanavond code geel bij voor zware onweersbuien.
17: Die trekken waarschijnlijk over het zuidoosten van Nederland heen. En daarbij kunnen echt allerlei randverschijnselen optreden. Moet je denken aan zware windstoten, hagel en veel bliksemactiviteit.
12: En ook in de loop van morgenmiddag zijn zware buien mogelijk.
10: Ja, ik vond dat echt heel leuk. Ik heb een beetje traantjes van in mijn ogen.
12: Ik laat jou lachen.
10: Ja, dankjewel. Het door met het verkeer. Joe Verkeer, dankjewel. Van Flitsmeister. 29 files in Nederland. 2 files van langer dan 25 minuten. De eerste op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo. Ongeluk gebeurt, 34 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Een kapotte auto, 57 minuten. Een melding ook op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Ter hoogte van Best, een brandend voertuig. Verkeer richting Nijmegen volgt Utrecht via de A2 en de A15. Jeroen, ben je klaar voor het uitsluitsel van de 3-na-3?
12: Zeker, ik ben heel benieuwd.
18: Dit is Joe met Chantal Hutten.
10: Yes, want we deden de 3-na-3, dat is een cryptische zin. En daarin zitten de eerste 3 liedjes die je zo dadelijk hoort. De zin was als volgt. Ik ren naar je toe om je weer tot leven te wekken, mijn lieve Carolien. Jeroen, wat denk jij?
12: Ja, ik ren naar je toe, run to you, Ryan Adams. De tweede, tot leven wekken, weet ik niet. En mijn lieve Carolien is natuurlijk Sweet Caroline Needle.
10: Heel erg goed. Die tweede, dat is, die moet weer tot leven worden gewekt. Dat is Soul to Soul en Back to Life.
12: Ah.
10: Ja, en jij had er 2 goed, maar Lisbeth, Rick, Kim en Thomas hadden ze alle 3.

show op deze hele, hele hete vrijdagmiddag. Ja, code rood, ik hoef het je niet te vertellen. Maar wat Jeroen net vertelde in het nieuws is dat dus code rood ook voor een aantal provincies nog wordt verlengd tot morgenavond. Dus het is nog even puffen en steunen. Volgende week wordt het een stuk beter. De Combinards komen eraan, maar eerst Ten Sharp. Yeah.

0: Hey Joe met Bruce Springsteen en de Backstreet Boys Show. En aanstaande maandag gaan we weer wat leuks doen.
1: We spelen om te winnen.
2: We zijn door. Maandag voor de wedstrijd van het Nederlands elftal is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-slang te scoren.

0: Aldo van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat

0: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: De grootste country show ooit in Nederland. Lou Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Lou Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Pas je eind

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Goedemiddag, het is 1:15. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 28 files in Nederland. In twee sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloon. Ongeluk gebeurt, 37 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. 1 uur vertraging, sterkte daar. Ook nog een melding op de A2 Eindhoven-Den Bosch ter hoogte van Best. Daar is eerder een ongeluk gebeurd. Volgens mij stond daar een auto in brand. Zeggen ze nog wel, moet je naar Nijmegen, volg dan Utrecht via de A2 en de A15.
4: Dit is Joe met Chantal Hutten.
3: Waar we zo even een moppie kunnen meezingen met de Backstreet Boys. I Want It That Way. Maar eerst Bruce Springsteen en Born in the USA.

Backstreet Boys, I Want It That Way, hier bij Joe. Hey, gisteren was het Oranjedag en ik heb heel erg goed nieuws voor je. Want aanstaande maandag is het gewoon weer zover. Hè? Ja, we zijn door. Het Nederlands elftal is door. En speelt van maandag op dinsdagnacht om 3 uur tegen Marokko. En dat betekent dat het aanstaande maandag weer Oranjedag is. Met dus de hele dag kans op een nieuwe tv bij het Joe 1-2'tje.

Show. Het gaat al bijna richting de 4 uur. Ik heb zo dadelijk gewoon nog 2 liedjes voor je, hoor. Maar ik wil toch even Joey een klein beetje helpen. Want hij heeft zometeen de vrijdagmiddagboost. En die mag jij helemaal invullen, hè? Je moet even laten weten waar je energie van krijgt. Want ik kan je vertellen, de eerste bijvoorbeeld is nog helemaal niet ingevuld. Dus jij kan de allereerste worden van de vrijdagmiddagboost deze vrijdag. Stuur even een berichtje met de Joe-app om te laten weten waar jij energie van krijgt.

0: Joe met een berichtje van Andrew in de Joe-app. En die laat weten dat het nu 42 graden is in Maastricht, zegt hij. Ja, dat is puffen en steunen. Daar raak je je energie wel aan kwijt. Nou, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren. Want geloof me, die energie ga je terugvinden vanmiddag in de vrijdagmiddagboost met Joey. Dus laat vooral nog even weten in de Joe-app wat je graag zou willen horen. En misschien hoor je het dan zo.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
13: It's playtime.
14: Easy Toys. It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
19: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop. Daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar
24: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
25: Het zit in ons bloed.
0: om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
25: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
26: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
25: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
28: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Joe. 4 uur exact. Goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers. Oh, sorry Jeroen, ik vergat je door de weeromstuit aan te zetten. Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. Rond deze tijd dan presenteert het kabinet de nieuwe stikstofplannen. En die hebben mogelijk grote gevolgen voor melkveehouders. Die mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Volgens ingewijden moet er vooral gesneden worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. Het is nog steeds code rood vanwege de hitte en er komt vanavond code geel bij voor zware onweersbuien.
3: Die trekken waarschijnlijk over het zuidoosten van Nederland heen en daarbij kunnen echt allerlei randverschijnselen optreden. Dan moet je denken aan zware windstoten, hagel en veel bliksemactiviteit.
2: Zegt Weerplaza, code geel geldt vanavond in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. En morgenavond geldt code geel voor zware buien, maar dan in het hele land.
3: Het is wel allemaal zeer plaatselijk van aard. Dus er zijn ook plekken in Nederland die er helemaal niets van zullen merken. Maar de potentie is er zeker dat het weer heel zwaar kan uitpakken.
2: Met onweer, zware windstoten en hagelstenen van tussen de 2 en 5 centimeter. Door naar het buitenland, groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking. Daar is een vliegtuigje tegen een hoge wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat mensen in paniek wegrennen. Het is onduidelijk of er een ongeluk was of opzet. Ook over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. En het WK voetbal is nu al het best bezochte WK ooit. Het record van 3,6 miljoen bezoekers uit 1994 is verbroken. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Vooraf waren er nog zorgen omdat kaartjes zeer duur zijn. Zo betaal je voor de volgende wedstrijd van Oranje tegen Marokko bijna 1000 euro. En het duurste kaartje voor de finale is zelfs
4: $6,370 voor een kaartje. Ja, sorry, dan houdt het toch op.
2: Ja, zei deze Oranje-fan tegen het tv-programma Radar. Hij gaat er dus niet heen. Het weer van Weerplaza. Het is warm, het is heet, het is code rood tot 11 uur vanavond. Maar code rood is voor een aantal provincies verlengd tot morgenavond 9 uur. Voor de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel.
1: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Op de A15 tussen Ridderkerk en Nijmegen, tussen Hardingsveld, Giesendam en de brug over het Merwedekanaal. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 11 minuten. A35 Almelo-Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West. Daar is een ongeval gebeurd. 31 minuten langzaam rijdend. En de A50, dat is Os-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. Vertraging daar 10 minuten.
5: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
1: En ik zeg welkom bij de vrijdagmiddagboost. Ja, we staan al met één been staan we in dat superzonnige weekend. Maar hoe gaan we dat weekend starten? Met welke liedjes gaan we dat doen? Dat bepaal jij. Waar krijg je nou echt enorm veel energie van? En vooral, waar krijg je de zomer van in je bol? Ik zou zeggen, pak even de app van Joe uit je binnenzak en stuur me je favoriete liedje. Mag ook een artiest zijn. Of stuur me een artiest. Dat zei ik al. Of je mag het ook inspreken. Dat wilde ik zeggen. Ja, het is toch, ik heb ook last van de warmte, Jeroen. Je merkt het aan alles, hè? Ik heb eigenlijk ook last van de warmte.
2: Het is niet normaal buiten. Het is niet normaal. Als iemand buiten is geweest en niets heeft, dat kan niet.
1: Dat is ongelooflijk. Als je buiten is, een warme deken. Je zei het net al.
2: Och, 10 dekens. En het dekbed.
1: Nou, stuur je favoriete track maar door. Dan ga ik mijn best doen. Ga ik hem draaien. Edith heeft het al gedaan. Hand op elkaar voor Edith.
6: Goedemiddag.
1: En welkom bij de vrijdagmiddagboost. Edith, hoe overleef je de warmte? Hoe trotseer je de warmte?
6: Nou, het gaat wel. Ik heb vanmorgen gewerkt. En halve dag. En nu lekker niks. Niks doen.
1: Niks doen. Maar nee. Maatregelen? Zit je met je benen in een bak met water? Zit je voor de ventilator?
6: Nee, we hebben alles gewoon afgesloten. En het is 10 graden koeler in huis dan buiten.
1: Oké, dat is te doen, Edith.
6: Is aangenaam nog,
1: dat is aangenaam. Nou, heb jij een liedje aangevraagd voor de vrijdagmiddagboost?
6: Ja, dat klopt.
1: Wil je daar nog op terugkomen?
6: Nee, hij mag blijven staan. Het is een heerlijk lied.
1: Ja, heerlijk liedje, maar het is toch veel te warm, Edith?
6: Nee, heerlijk.
1: Heerlijk. Oké, nou goed. Dan gaan we dit gewoon uitvoeren. Welke wil je horen?
6: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

0: bijna even warm hier. Ineke Hoogland die wilde deze echt heel graag horen als soundtrack voor de 37, 38, 39, 40 graden op de meter. Mexico bij Joe. Ja, ik zou zeggen, stuur even een bericht in de app van Joe. Laat me weten wat je het allerliefste wilt horen. Waar krijg je nou energie van? En ja, wat is lekker bij deze temperaturen? Sander van de productie, die zit bij de computer. Jij houdt alles bij.
1: Ik hou alles bij. Er komen heel veel appjes binnen.
0: Oké, ik zou zeggen, stuur Sander vooral alles. Dan, dan komt het helemaal goed. We gaan ons zometeen Irene Cara. En we gaan de hand op elkaar doen voor Marco. Welkom bij de Vrijdagmiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Marco, de hond slaat er van aan.
2: Ja.
0: Van de vrijdagmiddagboost, of is het van de warmte?
2: Ja, alle twee een beetje denk ik.
0: Gaat het goed met de hond?
2: Ja, we hebben een zwembadje staan waar we met z'n allen af en toe met ons voeten in zitten. Dus hij kan even koeling zoeken.
0: Oké. Lekker poedelen. Heerlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Heerlijk. Jij stuurde een appje en ik zit de hele middag zit ik al met Phil Collins in mijn hoofd.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe komt het?
2: Ja, omdat het gewoon leuke, lekkere muziek is.
0: Ja!
2: Ik weet het niet. Soms heb je wel eens zo'n dag.
0: Ja, nou, zo'n dag. Ik heb heel vaak zo'n dag. Ik ben enorm veel Collins fan.
2: Ja.
0: Ik ga nu Something Happened on the Way to Heaven draaien. Heb jij een grote liefde in je leven?
2: Echt wel, die zit hier naast me op het bankje.
0: Die zit naast je op het bankje. In het bad, met de hond ook nog.
2: Ja.
0: Wat maakt jouw grote liefde zo geweldig?
2: Gewoon, ze is er altijd.
0: Oké.
2: Doet vooral alles voor me.
0: Duidelijk verhaal.
2: En ze is lief.
0: Ja, meer heb je ook niet nodig, Marco.
2: Nee, dat bedoel ik.
0: Dat zeg ik. Oké, nou, thanks voor je aanvraag en tot later, hè.
2: Is goed, spreek je.

Hey Joe, bij deze draag ik graag het nummer Fame aan. De titelsong is een lijflied van mij geworden. Als jongetje van 10 danste ik veel op deze muziek. Word er heel vrolijk van. En dat kan ik vandaag wel even gebruiken met deze hitte. Dankjewel.

0: 80s en 90s, Irene Cara bij Joe en Fame in de vrijdagmiddagboost. Even voor de duidelijkheid, die vrijdagmiddagboost is echt helemaal van jou. Mijn vraag is, ja, welk liedje, waar krijg je nou echt een enorme oppepper van? Lekker zomers, mag natuurlijk met deze temperaturen. Nou, mag je laten weten via de app van Joe, je mag het inspreken of een berichtje sturen. Zometeen na het nieuws met Jeroen krijg je sowieso Fleetwood Mac en deze...
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
13: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
23: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
27: Dat zeg ik.
28: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Weer van de Weerplaats, dat is warm vandaag. Code rood tot 11 uur vanavond. Code rood is voor een aantal provincies verlengd. Dat is tot morgenavond 9 uur voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertraging van 10 minuten of langer op de A2 tussen knooppunt Empel en Sint-Michielsgestel. Tussen Empel en Sint-Michielsgestel, de hoofdrijbaan. Daar is een ongeval gebeurd, vertraging naar 25 minuten. A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 10. En de A35 Almelo-Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West. Daar is een ongeval gebeurd, vertraging is daar 21 minuten. Dit is jou. Bijna 4:30. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
29: Goedemiddag. Landbouwminister Van Essen heeft namens het kabinet zojuist nieuwe maatregelen bekendgemaakt rond stikstof. Het
30: kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur. En alleen met een herstellende natuur krijgen we weer ruimte om vergunningen te verlenen.
29: Het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. Daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. Door bij een weerrecord. Nog nooit werd het in de maand juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden. Het vorige record stamt van bijna 80 jaar geleden. Het werd toen 37,9 graden in Venlo. En sport, Formule 1, een stroeve start vandaag voor Max Verstappen bij de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk. Bij het uitrijden van de pits viel de auto van Max stil. Tot 2 keer toe. De commentator van Viaplay hoorde al aan een geluid van de wagen dat het mis was.
31: Het was een heel wonderlijk geluid. Een beetje het en weer door. Nog een keer het alsof de limiter heel agressief ingreep. Heel wonderlijk.
29: In zijn derde poging kon Max wel het circuit op. Hij reed in die eerste vrije training de 4e tijd. Zometeen om 5 uur dan begint de 2e vrije training.
0: Dankjewel Jeroen. Ik kan niet helemaal op te letten, zeg ik je eerlijk. Ik kan dat fragment is nu net weggeklikt uit de computer. Ik kan dat niet terughalen, maar welk geluid maakte de motor van Max nou?
29: Ja, je kunt wel terughalen, maar dat wil je niet. Het.
32: Dit is Joe met Joey van der Velden.
0: Eén keer, doe eens.
29: Het.
0: Dat is wel goede uitleg. Goede uitleg. Fleetwood Mac hier, The Everywhere.
29: Ratatata.

0: times. Great music. Great music. Dit is Joe.
1: Hey, goedemiddag Joe. Ik zou heel graag het nummer van Abba willen horen. Dat is je modder nou. Fijne middag. Dankjewel. Doei doei.

0: En Does Your Mother Know in de vrijdagmiddagboost. Maar zometeen E17 en It's Alright. Ja, als het nou een liedje is waar je heel veel energie van krijgt. En wat ook een beetje past bij dit lekkere weer. Gewoon even iets zomers. Dan zou ik zeggen, stuur het even in de app van Joe deze kant op. Ik heb nog, denk ik, 1 of 2 plekjes. Voor een verzoek. Kijk even Sander van de productie aan. Jij doet de planning, hè?
1: Ja, noem maar eentje. Dus ik kan er eentje bij doen. Ja, ja, ja.
0: Het is eigenlijk niet echt vette hap, hè? Nou goed, Thijs, stuur me gewoon iets. Komt goed, planningstechnisch. Hand op elkaar voor Sarah. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Welkom bij de vrijdagmiddagboost. Het is natuurlijk tropisch. Tropisch is het. Doe even, ja. Wat staat er op de temperatuurmeter bij jou?
2: Bij mij in huis is het nu 27,1 graden. Ja,
0: en
2: ja, ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, de ventilatoren staan hier aan. Ik heb er 2. Ze staan allebei in de woonkamer. Staan ze heerlijk te loeien om mij koel te houden. Ja. En de diertjes om me heen. Dus nee, daardoor is het goed te behappen.
0: Even, dat vind ik een belangrijke vraag. Heb ik net ook al gevraagd. Wat voor dieren heb je en gaat het er goed mee?
2: Ik heb 2 vogeltjes. Die zitten heerlijk te fluiten. En de hond, die heeft wel een beetje moeilijk. Die zit het liefst onder de bank op de koude vloer.
0: Ja.
2: Die heeft net heerlijk watermeloen gegeten uit de koelkast. Dus hij komt wel een beetje tot rust en verkoeling zoeken we heus wel op.
0: Maar het gaat goed met de hond?
2: Ja, ja hoor.
0: Zo, verse watermeloen.
2: Ja.
0: Dat is goed toeven.
2: Ja.
0: Ja, dat is niet verschrikkelijk.
2: Nee, zeker niet.
0: Nou, zullen we dan een verkoelend... is dit een verkoelend liedje? Ja, als je er rustig bij houdt. Maar goed, de grote kans dat je gaat dansen van deze natuurlijk.
2: Ja, precies. Okay, ja, dat is wel nodig.
0: Wat wil je horen in de vrijdagmiddagboost?
2: Nou, graag Gold van Spandau Ballet.
0: Ja, die is leuk. Die ga ik draaien. Tot later, hè. Goed weekend.
2: Joehoe.

0: Na een lange ochtend werken in de thuiszorg, ben ik nou lekker hier thuis gekomen in de airco en is het alright. Dus ik zou wel heel graag willen horen It's Alright van E17. Fijne dag allemaal. Doei.
1: De zomer vier je met Joe.

Elinor. Genoot van It's Alright vanuit huis met de airco aan. E17 bij Joe. Ik krijg heel wat appjes binnen via de app van Joe. Onder andere van Jo, die doet de groetjes vanuit Epe. Die laat weten dat de barbecue daar aangaat. Anita, die geniet van Joe vanuit Groningen. Die staat er op de camping. En Ilse, die rijdt over een zeer, zeer, zeer warme autobaan in Duitsland. En Terrence, die stuurt dan een foto vanuit de file op de A2. Zijn auto geeft 43 graden aan. 43 graden. Daarover gesproken, die file op

0: Zometeen ga ik, ondanks deze warmte buiten, ga ik toch gewoon weer proberen het laatste woord te spelen. Met jou werkt heel simpel. Als je zometeen als laatste aan het woord bent, dan win je het spel. En we gaan het dus samen spelen, jij en ik. We zijn in 30 seconden op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Maar wie weet de meeste juiste woorden. Eén ding is wel duidelijk. Sander heeft zometeen weer de categorie, toch, Sander?
1: Die heb ik sterk al klaarstaan.
0: Oeh, kan je er iets over prijs geven?
1: Nou... Nee.
2: Natuurlijk, nee. Nee, ga ik niet doen.
0: Nee. Nou, gaan we zo meteen dan achterkomen wat dan de categorie is. En ik zoek dus nog een kandidaat. Wil je zo meteen het spel spelen? Stuur nu het woord woord in de app van Joe. Dan ga ik je bellen. Nee, dat zeg ik altijd. Maar Sander die gaat dan altijd bellen. Maar... het staat gewoon in mijn tekst, dus ik lees het voor. Jeroen, wat zit er in het nieuws?
3: Zometeen het verschil tussen basisspelers en reservespelers van het Nederlands elftal.
0: En je hoort ook deze...
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt... Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Schat, je hoeft niet te huilen.
8: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
9: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
8: Ah, dat lucht op.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: 10% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Dit is Joe. 1 minuut voor 5. Goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedemiddag. De kogel is door de kerk. Want landbouwminister Van Essen heeft namens het kabinet zojuist nieuwe maatregelen bekendgemaakt rond stikstof. Het
13: kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur. En alleen met een herstellende natuur krijgen we weer ruimte om vergunningen te verlenen.
12: Het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. Daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. En verder moet ook de stikstofuitstoot van de industrie en het vervoer de komende jaren fors omlaag. In Turkije overleden vorig jaar 4 hotelgasten uit Duitsland. Een gezin met 2 kinderen. Ze waren doodziek geworden van bestrijdingsmiddelen die gebruikt werden in het hotel. En daar moeten nu 4 mensen voor boeten, onder wie de hoteleigenaar. De hoogste straf is 18 jaar cel. De Chinese overheid doet zeer geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet is niet bekend, over eventuele slachtoffers ook niet. En sport, het WK voetbal, het is een rustige dag voor de spelers van het Nederlands elftal die vannacht gespeeld en gewonnen hebben van Tunesië. Maar niet voor de reserves, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
14: Om 6:30 Nederlandse tijd trainen de spelers die gisteren tegen Tunesië niet in de basis stonden. En het kan er fel aan toe gaan, want die willen zich natuurlijk laten zien. Vorige keer gaf Wout Weghorst bijvoorbeeld een schop aan Lutsauer Geertruiden. En de basisspelers, ja, die mogen even rustig aandoen en toekijken vanaf de zijkant.
12: Het weer van Weerplaza, het is uitzonderlijk heet met bijna overal code rood. Ook morgen in een aantal provincies code rood. En Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En vanavond vooral in het zuidoosten van het land kans op onweer.
11: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, tussen de Lutte en de Nederlandse grens, vertraging is daar 12 minuten. En de A59, dat is Zonzeel-Oost, tussen Raamsdonk-Sfeer en Waspik. Daar een defect voertuig, vertraging eveneens 10 minuten.
15: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
11: En die wil het laatste woord met jou spelen.

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En jij bent lekker bezig, David. Toch?
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Nou, ja, het zijn volgens mij heel weinig mensen die dit je nu nadoen op dit tijdstip. Ik weet niet, kijk eens om je heen. Is het druk bij jou?
1: Nee, ik kan ze op 3 vingers tellen.
0: Oh, nou ja, dat zeg ik. Waar ben je, David?
1: In de sportschool.
0: Nou, dat zeg ik. Lekker bezig. Lekker bezig. Wat doe je in de sportschool?
1: Op dit moment doe ik fitness. Okay. Beetje cardio, beetje krachttraining. Ja, alles door elkaar.
0: Je moet het toch bijhouden, hè?
1: Dat zeker, ja.
0: Nou, ben ik gisteren ook naar de sportschool geweest. En het is eigenlijk best wel goed toever. Tenminste, als de airco goed is. Is de airco goed daar?
1: Het is hier climate control, er staat een ventilator. Maar het is in ieder geval beter dan buiten.
0: Oké, okay, ja, nou oké, okay, dat komt helemaal goed daar. Hey, welkom bij het laatste woord. Sander is er trouwens ook. Hallo Sander.
2: Ja, goedemiddag, hallo.
0: De vraag is, wie is er zo meteen als laatste aan het woord? We gaan het spel gaan we samen spelen. We krijgen een categorie van Sander. En daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. En je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Nou, je bent een sportman, David, dus je bent ook van het neem ik aan.
1: Ik doe mijn best.
0: Oké, okay, nou dan zou ik zeggen, laten we spelen. Sander, heb je een categorie?
2: Zeker, het is een van de heetste plekken van het moment. Maar wat vind je in je schuur?
0: Ja, die zag ik niet aankomen. Oh, trouwens nog één ding. Heb jij de buzzer bij de hand?
2: Doe even. Ja, die heb ik.
0: Als we een foutje maken. David, jij begint. Onze 30 seconden gaan nu in. Wat vind je in de schuur?
1: Zaag.
0: Fiets.
1: Trap.
0: Hamer.
1: Molen.
0: Beitel.
1: Schuurmachine.
0: Kapotte radio.
1: Takken.
0: Fietspomp.
1: Fietsband.
0: Stofferen blik.
1: Nieuwe ketting.
0: Kruiwagen.
1: Kruipolie.
0: Hark.
1: Schoffel.
0: Frituurpan, want die wil je niet binnen hebben.
1: Staattafel, want die wil je ook niet binnen hebben.
0: Ja, hoezo? Nee, op de staattafel, nee.
3: Oh,
0: nee. Ja, maar hoezo wil je geen staattafel binnen hebben dan?
1: Omdat ik er graag aan zit.
0: Ja, oké, okay, ja. Ik ben niet van de jury. Gaan wij dit goed rekenen?
2: Dit ging heel snel, maar door het gelach was David wel als laatste aan het woord.
0: Dat meen je niet?
2: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd David. Je krijgt een applausje. Sander heeft ook die knop. Doe maar even. Ja hoor. Je krijgt van mij het Joe prijspakket. Er zit sowieso een strandbal in volgens mij. Het is lekker met deze temperatuur.
1: Ah, leuk. Kan ik mijn vrouw vervelen?
0: Zet hem op in de sportschool.
1: Komt goed.
0: Starship nu bij Joe.

0: klaar ben met mijn radioshow, dan reis ik altijd met de trein. Dan reis ik dan naar huis, dan lees ik een goed boek. Of ik kijk een serie, of ga een beetje klieren met mijn kat. Maar er is ook een artiest, die ging naast zijn baan, ging hij naar huis om in zijn zelfgemaakte thuisstudio liedjes te maken. En één van die liedjes is gewoon in de top 500 van de Rock'n'Roll Hall of Fame terechtgekomen. Ja, wie doet dat na zijn 9-to-5 job? Die artiest die ga je zo meteen horen na het nieuws met Jeroen en deze.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: We spelen om te winnen.
3: We zijn door. Maandag voor de wedstrijd van het Nederlands elftal is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-slang te scoren.

0: van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting... op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen.

0: nummers voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
6: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Weer van Weerplaza, het is uitzonderlijk heet met bijna overal code rood. Ook morgen in een aantal provincies code rood. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En vanavond dan vooral in het zuidoosten kans op onweersbuien. Daar moet je even op letten. Dan het verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens vertraging naar 12 minuten. A59 Zonzeel-Ost tussen Raamsdonk-Sfeer en Waspik. Daar een defect voertuig. Vertraging is daar 10 minuten. Half 6 exact. Goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
17: Oh, nou, goedenavond. Goedemiddag.
16: Oh, sorry. Zei ik goedenavond, goedemiddag.
17: Jeetje, jongen. Doet hele rare dingen met je.
16: Ja, ik heb ook een beetje last van mijn bolletje. Ik heb ook echt hoofdpijn. En ik heb heel genoeg gedronken. Maar het is toch het slecht slapen zo.
17: Wat belangrijk is, dat je hoe dan ook dit soort dagen de ramen van je huis dicht houdt. Heb jij dat gedaan?
16: Nee, bij mij staat echt alles wagenwijd open.
17: Ja.
16: Is dat niet waar? Is dat echt...
17: Nee, ja, nee, dat is een grapje natuurlijk, omdat ik wist dat die ramen open stonden. Daarom zeg ik dat.
16: Oh,
17: maar dit is natuurlijk wat nu naar binnen komt. Wat nu naar binnen komt.
16: Ja.
17: Het komt wel binnen, maar je geeft nu echt alle ruimte om binnen te komen. En dat is vandaag echt de slechtste dag om je ramen... Dat is serieus waar.
16: Ja, misschien moet ik dat even uitleggen. Want ik zei net tegen Jeroen, ik heb één raam heb ik nog open laten staan. En die onweersbuien, die supercell, komt er natuurlijk aan. Maar het is niet bij mij, hè? Ik zit midden
17: in. Nee. Dat is pas morgenavond sowieso. Oh. Supercell, dat is, we hebben het gezegd door het AD. We hebben net gebeld met Weerplaza. Die zeggen, nou, rustig aan. Het gaat morgen inderdaad, ik kom er zo meteen om 6 uur even op terug, gaat het onweer. In het hele land is dan code geel voor onweer. Met hagelstenen, met veel wind, dat soort dingen. Maar het is wel lokaal. Grote delen van het land gaat het niet merken. Maar het is niet te zeggen waar het precies is. Dus morgenavond is het code geel vanwege die bui. Dan zou ik alles dicht houden.
16: Okay.
17: Het kan ook bij jou gebeuren.
16: Check.
17: Goed, eerst het nieuws van dit moment. We beginnen bij de NS, de Nederlandse Spoorwegen. Bij de NS gaan door de hitte van vandaag en de afgelopen dagen, en de komende dagen waarschijnlijk ook, zoveel treinen kapot dat het niet meer bij te benen is om ze direct te repareren. En daardoor vallen heel veel treinen uit. Ook zijn er meer seinstoringen dan normaal. Code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd. Tot en met morgen voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is voor het CBS reden om in die 4 provincies ook morgen rijexamens te schrappen. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door, maar dat was zo'n beetje in het hele land. En heerlijk, komende maandag op dinsdagnacht om 3 uur 's nachts opstaan voor het Nederlands elftal. Heerlijk, want dan is het erop of eronder tegen Marokko. Als Oranje een ronde verder wil komen, moet er wel wat veranderen, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
18: Oranje speelde een goede poolfase. We hebben liefst 10 doelpunten gemaakt, maar verdedigend was het allemaal niet top. Er waren 4 tegengoals, waaronder 2 uit een corner. En dat moet echt beter, anders ga je eraan tegen Marokko.
17: Oké, jij bent voetbalfan. Jij bent een kenner, Joey. Wat gaan we doen?
16: Nou, gisteren had ik het goed voorspeld.
17: Echt waar?
16: Ja, iemand zei 3-0. Toen zei ik, nee, het wordt 3-1. Ja, jij met je tegengoal. Hoezo nou tegengoal? Nou, wat is het geworden?
17: Ja, bij deze, want je bent niet zo'n voetbalkenner.
16: Nee, ik weet helemaal niks van voetbal. Het is een WK,
17: hè? Ja, wel, goed. Komen we de maandag op dinsdag nacht.
16: Goh, ik weet
17: tegen Marokko, fantastisch.
16: Ik weet het niet, Jeroen. Wat denk jij?
17: Nee, jij. Ik denk dat wij
16: 4-2.
17: Winnen.
16: Ja.
17: Joey, bedankt.
19: Dit is Joe met Joey van der Velde.
16: Geen moeite, Jeroen. Alleen nu nog de uitvoering natuurlijk, hè?
17: Door,

0: Zometeen Ace of Base en The Sign. Nou, ik ben even buiten geweest. Ja, ik wist dat het warm was. Ik ben met de auto deze kant op gekomen. Nou, auto zonder airco. Dan weet je dat het warm is buiten. Maar ik zit nu al bijna anderhalf uur zit ik hier in de studio. Met een airco. Toen ben ik net weer naar buiten gegaan. Het is alsof je in een hete lucht overstapt. Het is ongelooflijk. Wat een hitte en wat een benauwdheid. Sander die weet ook niet wat hij meemaakt.
1: Het is gewoon echt alsof het een sauna buiten is.
0: Ja, het is echt
1: een sauna. Echt een sauna in.
0: Dan nog even iets anders. Ja, wat doe je naast je werk? Klus je misschien aan auto's of maak je meubels of zit je 's avonds muziek te maken? Sommige hobby's die lopen net iets verder uit de hand. De zanger van Boston, dat is Tom Scholz, die werkte overdag als ingenieur bij Polaroid. Maar die maakte zodra hij thuis kwam dus muziek in zijn eigen thuisstudio. Had hij helemaal zelf gebouwd. Want ja, goede baan, goed salaris. Maar ja, er bleef één droom over. En die droom die werd dus werkelijkheid. Want op een dag nam hij na werktijd een nummer op dat uiteindelijk een wereldhit werd. En zelfs in de top 500 van de Rock'n'Roll Hall of Fame staat. Ja, dat gaat allemaal over dit liedje. Opgenomen in de thuisstudio.

0: 70s, 80s en 90s. Duran Duran bij Joe en Save a Prayer. Ik denk dat Koen en Sander echt het heel lekker vonden dat alle Joe-luisteraars hebben laten uitslapen vandaag. Mocht je nou het hebben gemist, ik ga het je zo meteen nog even vertellen. En vooral even vertellen wat er dinsdag dan gaat gebeuren. Dan wordt er niet uitgeslapen. Nee, zeker niet. Iemand die wel de wedstrijd heeft gekeken met een beetje zware oogleden hier zit, is natuurlijk mijn grote vriend Jeroen Latijnhouwers.
1: Ik ben zo wakker als wat.
0: Echt?
1: Ja, toch? Huh? Ik zie er altijd een beetje slaperig uit.
0: Oh, zo bedoel ik het helemaal niet.
1: Ik heb levenslang wallen, dat is wel zo.
0: Ah, oh, maar dat ging het niet over, Jeroen.
1: Ik heb een wild leven achter de rug.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik ben gewoon nieuwslezer.
0: Nee, ja, vrouwen, drank.
1: Ik zit gewoon bij jou.
0: Ja, ja. Saai, wou je zeggen.
1: Anders.
0: Zit zo het nieuws.
1: Zometeen onder andere een oproep van sportverslaggever Riepke Bakker om vanavond absoluut, en ook al hou je niet van voetbal, te kijken naar een kraker op het WK.
0: En je hoort deze.
2: Het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft

0: acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie... en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Ga je niet in te smeren.
17: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
5: Exact 6 uur. Goedenavond. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedenavond. Het piept en kraakt bij de NS. Want die kan de reparatie van treinen die kapot gaan door de hitte niet meer aan. En daardoor vallen treinen uit. Vooral airco's gaan kapot. Ze worden meestal, die treinen, dezelfde dag nog gerepareerd, maar dat lukt nu dus niet. Het is nog steeds code rood vanwege de hitte en daar komt vanavond code geel bij voor zware onweersbuien.
7: Die trekken waarschijnlijk over het zuidoosten van Nederland heen. En daarbij kunnen echt allerlei randverschijnselen optreden. Moet je denken aan zware windstoten, hagel en veel bliksemactiviteit.
6: Zegt Weerplaza. Code geel geldt vanavond in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Ook morgenavond geldt code geel voor zware buien, maar dan in het hele land.
7: Het is wel allemaal zeer plaatselijk van aard. Dus er zijn ook plekken in Nederland die er helemaal niets van zullen merken. Maar de potentie is er zeker dat het weer heel zwaar kan uitpakken.
6: Met onweer, zware windstoten en hagelstenen van tussen de 2 en 5 centimeter. Veel reacties op de plannen van het kabinet om ons land van het stikstofslot te halen. Volgens de bouwbranche is een oplossing voor de stikstofcrisis jarenlang niet zo dichtbij geweest als nu. Maar landbouworganisatie LTO noemt de maatregelen ingrijpend en pijnlijk voor boeren en tuinders. Komt erop neer dat bijvoorbeeld de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. En als je niet van voetbal houdt, moet je vanavond toch even kijken naar het WK. Naar Noorwegen-Frankrijk, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
8: Dit is het mooiste affiche van de groepsfase. Het is de Noorse superspits Haaland tegen de Franse superaanvallers Mbappé, Dembélé en Olysee. Mijn voorspelling is dat er heel veel goals vallen en dat Frankrijk wint.
6: Schrijf even mee, de wedstrijd begint om 9 uur vanavond. Het weer van Weerplaza, het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook, bijna overal boven de 20 graden. In Maastricht zelfs vannacht 26 graden. Met recht een plaknacht. Of zoals ze in Engeland zeggen, een
9: sticky night.
6: Of zoals ze in Duitsland zeggen,
9: een zwule nacht.
6: Zwule nacht. Morgen opnieuw een hete dag, maar dan iets minder heet dan vandaag.
5: Dankjewel Jeroen. En ja, sterk dan met de Sticky Night.
6: Sticky Night. Ja, en jij met de Sjoelen Nacht.
5: Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Dan nog even naar het verkeer kijken. Vertragingen, nee, flitsers ook niet.
10: Dit is Joe.

0: Factory feels like heaven.
1: Ja, het was een kort nachtje voor alle Oranje-fans. 1 uur s'nachts begonnen Nederland tegen Tunesië. 1-3 werd het. Dus ja, het was het korte nachtje wel waard. Koen en Sander, die hadden daardoor wat extra uurtjes slaap. Ja, normaal gesproken hoor je ze natuurlijk vanaf 6 uur. Maar ja, ze gaven jou de keuze. Beginnen we dezelfde tijd of beginnen we wat later? Nou, dat werd uitslapen. Om 8 uur mochten ze starten vandaag. Aankomende dinsdag gaat dat iets anders worden.
2: Wij beginnen vandaag 2 uur later, want we bewegen mee met onze luisteraars. Ik denk dat we nu ook officieel kunnen bekendmaken dat wij dinsdagochtend gewoon eerder gaan beginnen.
3: Ja, nee, wij gaan aansluitend op Nederland-Marokko gaan wij beginnen. Dus ja. In het beste geval, na 4-0 voor, dan wordt er 5:10 afgefloten. Op het moment dat het fluitje klinkt, gaan wij beginnen. Bij verlenging en penalties kan het zelfs later zijn.
2: Kan het later worden. Maar direct na afloop van die wedstrijd gewoon lekker Joe aanslingeren. En naar de Koen en Sander Show luisteren.
1: Ja, het wordt vroeg voor Koen en Sander. Maar goed. De wedstrijd wel waard, want ja, die moet je zien natuurlijk aanstaande dinsdag. Spannend! Bon Jovi, bij Joe.

Fiction Factory bij Joe. Zometeen ga ik hard draaien. Eerst Frankie Valli. Die kreeg de keuze van de makers van de film Grease. Of je speelt een rolletje in de film. Dan ben je dus Teen Angel die Beauty School Dropout zingt. Klinkt zo. Beauty School

mag het titelnummer inzingen van de film. Nou, het fragment dat ik net liet horen geeft al een beetje de clue van dit verhaal weg. Hij koos voor de titelsong en niet voor de rol van Teen Angel. Die ging uiteindelijk naar Frankie Avalon. Maar wat ik dus zo grappig vind aan dit verhaal... Hij had dus door één keuze had het helemaal anders kunnen lopen met de carrière van Frankie Valli. Want dit was ook meteen een geslaagde comeback. Ja, daar was hij op dat moment wel aan toe in zijn carrière. Allemaal.

70s, 80s en 90s. Hard hoor je bij Joe. And all I wanna do is make love to you. Ja, het wordt een moeilijke keuze aankomende dinsdag. Ga je speciaal voor Nederland tegen Marokko uit bed? Of draai je nog eens even lekker om en blijf je liggen? Nou, die eerste optie, die wordt misschien een stuk interessanter als je van ons een gloednieuwe televisie krijgt. Dat is echt waar, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Hoe je die gloednieuwe televisie kan krijgen slash winnen, vertel het je na deze. Opus komt eraan.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
9: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
10: Schat, je hoeft niet te huilen.
9: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
11: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
9: Ah, dat lucht op.
12: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
13: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan. Met Bol, zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
18: Sorry, het is WK.
19: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469.
20: Mediamarkt, deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
23: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
24: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
25: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
26: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
22: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
27: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
22: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
28: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
4: Het weer van Weerplaza. Eens even kijken wat het weer doet. Nou, het blijft nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal boven de 20 graden. In Maastricht zelfs 26 graden. We kunnen met recht zeggen, het wordt een plaknacht. En dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen zijn er niet. En flitsers zijn er ook niet.
5: Dit is Joe met Joey van der Velden.
4: En zometeen Alanis Morissette, Earth, Wind & Fire. Ga ik ook draaien met September. Nee hoor.

0: Life is Life. Joe, 1-2'tje. Maandag is het weer Joe Oranjedag. En dus spelen we ook weer elk uur het 1-2'tje. Dat heeft ook alles met te maken met de wedstrijd die avond slash nacht wordt gespeeld. Nou, het Joe 1-2'tje is een soort van memory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je gewoon een gloednieuwe televisie. En dat is fijn, dat wil je hebben. Er zit ook een rode kaart zit er in het spel. Als je die kaart vindt, dan stopt het spel direct. Dan hangen we op en doen we alsof dat nooit is gebeurd. Nou, superleuk en een verslavend spel. Want ja, als je het 1 keer hoort, je gaat toch onthouden. Je gaat meeschrijven. Al is het maar in je hoofd. Ik dacht misschien even voor iedereen die het nog nooit heeft gehoord, even een proefrondje spelen. Dat ga ik even doen met Sander van de productie. Hallo Sander.
1: Oh, hi. Hallo.
0: Goedenavond. Hallo. Nou, jij weet ook hoe het spel natuurlijk werkt.
1: Jazeker.
0: Ik zou zeggen, roep een getal. Ik heb hier een elftal voor mijn neus. Roep een getal. Iets wat in je opkomt. Misschien heb je er wel over nagedacht.
1: Oh, ik vind 7 wel een mooi getal.
0: En waarom?
1: Doe me denken aan Dirk Kuyt. Ik weet niet. Voetballer, Dirk Kuyt, nummer 7 had hij.
0: Oh ja.
1: Rug nummer 7.
0: Ja, dan gaan we eens even luisteren. Wat zit er achter 7? Nou, duidelijk. Dat zijn de Four Non Blondes zijn dat. Dan is nu mijn vraag. Wat is het tweede getal?
1: Lastig. Ik ga voor 3.
0: Voor 3?
1: Ik ga voor 3.
0: En waarom dan?
1: Is een ingeving. Ik weet niet.
0: Ja, we gaan eens even luisteren.
1: Geen tv.
0: Nee, het is geen tv. Dit is de rode kaart die heb jij getrokken. En dat betekent sowieso dat je geen tv hebt, maar ook dat het spel gewoon direct stopt.
1: Nou, lekker dan.
0: Helaas, Sander. Je mag hier wel blijven werken. Dat is fijn.
1: Oh, dat vind ik wel fijn.
0: Maandag dus elke uur een Joe 1-2'tje. Kans op een televisie aanmelden is makkelijk. Dat doe je door oranje te sturen in de app van Joe. Maandag dus.

kreeg een appje van Sonja in de Joe-app. Stuur een foto van haar thermometer. Daar is het nog steeds 43 graden. Thermometer hangt in de schaduw. Ze heeft wel een goede remedie tegen de warmte. Ze zit met een ijskoud drankje in de jacuzzi. Oh, lekker. Dat is je weekend.

0: Electric Light Orchestra bij Joe en Mr. Blue Sky. Ik wens je heel veel zonplezier, maar ook heel veel sterkte met de warmte. Ook morgen en zondag, komend weekend, hou je taai, zeg ik. En veel plezier zometeen met deze. Queen bij Joe. Veel plezier.
1: Zometeen vanaf 6.

0: samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvésaus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Oh, ja, ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, of is je fresh partner van Team NL.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
19: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie.
8: Met ongekende mogelijkheden. En met...
11: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
22: Dat gaan we vieren.
21: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren.
23: Aldi. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
25: Wow.
24: Kost je maar 3 minuten.
25: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
24: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
26: Dit is het nu.nl nieuws van 7 uur.
27: Goedenavond. De hitte blijft de komende dagen voor problemen zorgen op het spoor. Tot en met morgen gold al een aangepaste dienstregeling van de NS. Maar met de hitte gaan veel treinen kapot en het duurt langer om die te maken. Dat betekent dat ook komende maandag en dinsdag er op sommige trajecten minder treinen rijden. En door de hitte wordt er nog altijd meerdere evenementen afgelast. Zo gaat Spoorpark Live in Tilburg morgen niet door, nadat het programma van vandaag ook al was gecanceld. En de voorstellingen van de musicals Moulin Rouge en Willem van Oranje van zowel vandaag als morgen zijn geannuleerd. En ook in de landen om ons heen is het enorm heet. In Duitsland werd het zelfs 41,3 graden. Nog nooit is er daar zo'n hoge temperatuur gemeten. En net als in ons land is ook daar de hitte nog niet voorbij. De komende dagen kan het in Duitsland nog warmer worden. En ook op de TT in Assen is het zweten geblazen. Dit weekend wordt er daar geraced en veel fans zijn vandaag al naar de camping gekomen. Deze jongen zit met zijn vrienden in een opblaaszwembad om het hoofd koel te houden, ziet RTL Nieuws.
28: Lekker weer zo, dus we genieten ervan.
29: Niet gigantisch verbranden.
28: De voelen we morgen pas, dus dat we hoeven nou niet meer bezig te houden.
27: Ja, en daarna kwam de vraag, drink je wel genoeg?
28: Heel veel water, een beetje ranja tussendoor en dat.
29: Ik geloof er niks van.
28: Dat moest ik van mijn moeder zeggen.
27: Ja, maar bij deze hitte is het toch echt belangrijk om genoeg water te drinken. Want het is nog altijd erg heet, ziet Weerplaza. Vanavond wordt het nergens koeler dan 20 graden. In Limburg zelfs 24 graden. En morgen opnieuw code rood in het zuiden en oosten. Het wordt maximaal 38 graden.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet.

Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.

natuurlijk weer Jo Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-plank te scoren.

0: Beemster van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeelmarkt.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Pak je tuin aan deze zomer met MBI. Want al 80 jaar zorgt MBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op mbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
16: De Steenmeesters.
17: Ja,

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oranjefans opgelet,

0: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het kabinet wil dat je ook op melk- en sapflessen statiegeld gaat betalen. Er wordt gewerkt aan een plan om dat uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om problemen met hygiëne te voorkomen, vooral bij de zuivelflessen. En ook moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. De hitte blijft ook volgende week voor problemen zorgen op het spoor. Tot en met morgen gold al een aangepaste dienstregeling van de NS. Maar met de hitte gaan veel treinen kapot en het duurt langer om die te maken. Betekent dat ook komende maandag en dinsdag er op sommige trajecten minder treinen rijden. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opnieuw gestegen. Zeker 920 mensen zijn omgekomen en naar zo'n 50.000 mensen zou nog worden gezocht. Het Nederlandse reddingsteam is intussen onderweg naar Venezuela om te helpen zoeken naar vermisten. En er was even paniek langs de N44 in Wassenaar vanmiddag. Tijdens code rood was daar langs de weg een vrouw aan het bevallen. Hulpdiensten waren er snel bij, maar het gaat gelukkig goed met zowel moeder als zoon. En volgens de politie schoten buurtbewoners ook direct de hulp. Zij brachten water en een watermeloen. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog altijd bloedheet in een groot deel van het land boven de 30 graden. En morgen opnieuw heet, maximaal 38 graden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: We spelen om te winnen.
2: We zijn door. Maandag voor de wedstrijd van het Nederlands elftal is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-slang te scoren.

0: van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
8: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
3: De Steenmeesters.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.

0: Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
12: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
13: De Steenmeesters.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd.

0: voor wat goed is.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
5: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Dit is het nu.nl nieuws. Van 9 uur.
18: Goedenavond. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt na een steekpartij. 2 daarvan zijn er slecht aan toe. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er wordt onderzoek gedaan. Het kabinet wil dat je ook op melk- en sapflessen statiegeld gaat betalen. Er wordt gewerkt aan een plan om dat uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om problemen met hygiëne te voorkomen, vooral bij de zuivelflessen. En ook moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend, en ook is onduidelijk of er slachtoffers zijn. Dan het WK voetbal. Ook vandaag zijn er weer wedstrijden met rond deze tijd een kraker Noorwegen-Frankrijk. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
19: Dit is het mooiste affiche van de groepsfase. Het is de Noorse superspits Haaland tegen de Franse superaanvallers Mbappé, Dembélé en Olise. Mijn voorspelling is dat er heel veel goals vallen en dat Frankrijk wint.
18: Maar opvallend, die Noorse superspits Haaland zit op de bank. Waarom is onduidelijk? Nou, verder zijn er vannacht ook nog de wedstrijden Spanje-Uruguay en België-Nieuw-Zeeland. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog steeds bloedheet. Uiteindelijk koelt het nauwelijks af naar 20 tot 25 graden. En morgen is het opnieuw heet. Code rood in het zuiden en oosten met maximaal 38 graden.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
26: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
27: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: We spelen om te winnen.
4: We zijn door. Maandag voor de wedstrijd van het Nederlands elftal is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-slang te scoren.

0: houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
13: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je

0: kassa vast te zetten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: nu.nl nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Veel reacties op de plannen van het kabinet om ons land van het stikstofslot te halen. Volgens de bouwbranche is een oplossing voor de stikstofcrisis jarenlang niet zo dichtbij geweest als nu. Maar landbouworganisatie LTO noemt de maatregelen ingrijpend en pijnlijk. Landbouwminister Van Essen presenteerde vanmiddag de stikstofplannen.
2: Met investeringen van 20 miljard euro maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw.
1: Het komt erop neer dat bijvoorbeeld de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 daarvan zijn er slecht aan toe. De politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opnieuw gestegen. Zeker 920 mensen zijn omgekomen en naar zo'n 50.000 mensen zou nog worden gezocht. Een Nederlands reddingsteam is intussen onderweg naar Venezuela om te helpen zoeken naar vermisten. En dan het WK voetbal. Nu Oranje door is naar de volgende ronde, is ook de Oranjebus weer onderweg. En die heeft een aardige rit te maken. De volgende wedstrijd is namelijk in Mexico. En vanuit het Amerikaanse Kansas City is dat 1800 kilometer. Nou, maandag moet de bus er zijn, ruim voordat de wedstrijd tegen Marokko begint. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog steeds bloedheet. In een groot deel van het land nog altijd boven de 30 graden. En morgen opnieuw heet, maximaal 38 graden.
0: Dit is het weekend van Joe.

natuurlijk weer Joe Oranjedag. Hele land. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje. Want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-sprang te scoren.

0: Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Get ready for the OG.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires. Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
0: bestreekt. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van 329 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gezet omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind binnen was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien. De ouders stonden voor een dichte deur en belden meteen de politie. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonksveer dicht voor een spoedreparatie. Op de A15 bij Gorkum kan je maar over 1 rijstrook. En op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En ook in de landen om ons heen is het enorm heet. In Duitsland werd het zelfs 41,3 graden. Nog nooit is er daar zo'n hoge temperatuur gemeten. Net als in ons land is ook daar de hitte nog niet voorbij. De komende dagen kan het in Duitsland nog warmer worden. En dan slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal, maar het gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om alles op tijd te regelen. En toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als ons land wint van Marokko maandagnacht, speelt ze misschien rond de wedstrijd daarna. Dan nog het weer van Weerplaza. Ja, afkoelen doet het niet echt. Het wordt vannacht 20 tot 25 graden. En morgen is het opnieuw heet, maximaal 38 graden.
9: Dit is het weekend van Joe.

0: Wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
16: De Steenmeesters.
17: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
21: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Dit is Joe.

zijn door. Maandag voor de wedstrijd van het Nederlands elftal is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-plank te scoren.

0: Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar Allianz.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
6: Aldi. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50+ mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
11: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstad Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En de gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigde het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. Het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde 2 mensen vanavond op het station in Westervoort, met Omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de 2 vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.